Hey, het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. Ik heb het over kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En ik heb goed nieuws voor je. Je kunt ze gratis en voor niets winnen hier op 538. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Eerst de nieuwste YouTube.

0: Jouw hits, jouw 538 met Phil Collins en Philip Bailey. Je hoorde Easy Lover. Hey, het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. Het is stijf uitverkocht. En toch maak je de kans op.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, natuurlijk heb ik het over de kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het is de laatste keer op Zandvoort. Mocht je er ooit een keer zijn geweest, de Formule 1 race, dan weet je hoe ongelooflijk hard het gaat. Het is echt waanzinnig om een keer met eigen ogen te zien. En ik gun het je van harte om er een keer bij te zijn. En dat kan nog steeds. Het is inmiddels inderdaad helemaal uitverkocht. De meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En we hebben ze gewoon hier voor je liggen. Hè? Complete weekendkaarten. Vrijdag, zaterdag en zondag. Je bent er de hele tijd bij. Als je de oproep ergens deze week en volgende week nog voorbij hoort komen, dan moet je bellen met de studio 09093538. 09093538. Kom je dan in de uitzending?

Jasper 538. Je hoort het zomerse Suomela Radio. Ik Clio van Luijt hier met zometeen muziek van David Guetta. Ook Justin Bieber komt eraan. En je hoort een mega grote hit. Ik weet zeker, iedereen kent hem. Maar eigenlijk wou de band deze hit nooit opnemen. Wat het verhaal precies zit, dat hoor je zometeen. Eerst Morgan Wallen en Tate McRae, de 538. Dit is What I Want.

Alexa en Fateless bij 538. Je hoort een nieuwe legend. Hey, zeg ik de serie Friends, dan zeg jij waarschijnlijk The Rembrandts, I'll Be There For You, toch? De iconische titelsong. Wat grappig verhaal achter deze plaat is, The Rembrandts wilden deze plaat dus echt kosten wat het kost niet maken. Ze hadden net in 1994 een hitje te pakken met Just The Way It Is, baby. Hun allereerste succes eigenlijk. En vanaf dat moment zeiden ze, joh, weet je, alles leuk en aardig wat we gaan doen. Maar we willen vooral bekend worden vanwege onze eigen muziek. En toen kwam dus Friends voorbij. Toen zeiden ze, ja jongens, we gaan dan niet voor een serie iets opnemen dat iedereen ons zometeen herkent van een serie en niet van onze eigen platen, weet je wel. Dus zeiden ze, nee, dit gaan we niet doen. Tot de producent van Friends, Kevin Bright, echt bleef smeken. Willen jullie alsjeblieft deze titelsong maken? Want jullie zijn de band om dit een keer te maken. Dat ze op een gegeven moment zeiden, nou weet je, je hebt nu lang genoeg gezeurd. We gaan maar één poging wagen. Eén poging. Als ze niks vinden, doen we het niet. En ja, de rest is denk ik wel inmiddels hitgeschiedenis, hè? Het is een allergrootste die ze ooit hebben gemaakt. En je hoort er nu bij 538, The Rembrandts, en I'll Be There For You.

Zo, wat een plaat, hè? Deze nieuwe van David Guetta, Third Party en John Martin. Je hoorde Human natuurlijk in de 538. Ik jullie al vanuit hier met zometeen zomerse muziek van Hugo en eerst Justin Bieber.

Zomersmuziek van Hugo. Je hoorde Jamaica natuurlijk bij 538. En zometeen aan 3 hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie Shakira, Somber en Alex Warren voor je klaarstaan. Dus dat gaat goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de 538 ochtendshow. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Puma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en de FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag pakken er felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland. De grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsebrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Seizoenkaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En dit was het nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kraningen is een man om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljard opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend te maken voor tieners. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het Ierse Shelburne en won met 3-1. Twente had een makkelijke avond door FC Dutch uit Slowakije te verslaan met 6-0. Volgende week donderdag dan zijn de returns. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en er waait een briesje. Daarbij worden 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Oh, lekker. Het is nog heerlijk op die vrijdagochtend. Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. 2 om precies te zijn. Eerst op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 10.7. Verder op de A1 Amersfoort Eemnes 39.9. En er komt er net eentje bij op de A15 Rotterdam in de richting van de Maasvlakte op de rem bij 53. 55. We zoeken de eerste luisteraar voor deze vrijdagochtend 7 augustus. Wil je dat worden? Is het eigenlijk heel makkelijk? Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending als de eerste luisteraar? Is het t-shirt voor jou? Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. En dan open je de ochtendshow vandaag. Die eer heb je dan ook het hele weekend. Bel maar dus 0909-3000-538 en word de eerste luisteraar.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Zomer op je radio. Ja hoor, goedemorgen.
7: De 538 ochtendshow.
3: Oh, lekker vrijdag, bijna weekend. En dit is het begin van een nieuwe ochtendshow. 6:03 en dit is Eagle Eye Cherry. Radio
8: 538. Een heel ander programma dan ik verwacht had. Want inderdaad, het is redelijk serieus en ontroerend. En ja, ik vind het wel een verrassende combi.
0: Begin de dag met een lach. Dit is de 538 ochtendshow.

0: Legal Eye Cherry en Save Tonight. Ja, ja. 6:07 en het is vrijdag. Lekker, bijna weekend.
1: Ik heb er zin aan.
0: Nou, inderdaad zeg. Goedemorgen, dit is de vrijdagochtendshow van 538. Waar we direct eventjes de actualiteit induiken. Ja, toch wel iets minder leuk nieuws wat gisteren binnenkwam in de loop van de middag. Gistermiddag werd bekend dat Johnny Kaagman is overleden. Op 79-jarige leeftijd moet ik zeggen. Ik moet het even goed noemen natuurlijk. Werd bekend als zangeres van Earth and Fire. En later ook, dat is misschien voor de iets jongere generatie, de mijne bijvoorbeeld. Bekend als jurylid van Idols. Met zo'n stalen gezicht commentaar leveren op allerlei talenten die auditie kwamen doen. Achteraf bleek natuurlijk dat stalen gezicht ook voor een deel te maken had met de ziekte van Parkinson waar ze aan leed. Gisteren overleed ze dus helaas op een 79-jarige leeftijd. Mede jurylid van Idols en goede vriend Erik van Tijn reageert op het overlijden.
2: Een hele bijzondere zangeres met een heel eigen geluid. En het was ook hele goede, aparte, mooie muziek. Allemaal prachtige liedjes die ze geweldig zong. En het werden ook grote hits. En ik hoop voor Nederland dat iedereen denkt, wat was het toch een geweldige vrouw, geweldige zangeres. En wat was ze leuk, spontaan in haar commentaar.
0: Ja, dat is bij dit soort dingen altijd opvallend. Dat je dan dus de hele tijd echt mensen niet erover hoort. En dat je ook haar eigenlijk natuurlijk niet meer echt ziet, omdat ze natuurlijk behoorlijk ziek was. Maar zodra iemand dan komt te overlijden, dat dan ineens zo'n golf van waardering over het land uitspreidt. Over wat iemand betekend heeft eigenlijk. Dat vaak pas als iemand overlijdt ineens zo naar boven komt. Dat je soms ook denkt, ja, hadden we dat misschien wat meer moeten doorgeven en moeten aangeven, aan haar moeten laten blijken toen ze nog in leven was. Maar in ieder geval denk ik dat we postuum in ieder geval een mooie eer bewijzen aan Johnny Kaagman. Helaas dus overleden op 79-jarige leeftijd. Ga naar Geeske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je leuke plannen voor het weekend? Wat ligt er voor je?
3: Ik krijg visite.
0: Oh!
3: Uit Duitsland.
0: Visite. Uit Duitsland?
3: Uit Duitsland, ja.
0: Wat van, wie komen er uit Duitsland naar jou toe, Geeske?
3: Simone, Tommy en Ricky, de hond.
0: Oh!
3: Wacht, ik heb net een puppy.
0: Oké, wacht eventjes. Je hebt net een puppy?
3: Ja.
0: En, wie komen er dan op bezoek?
3: Simone en Tommy.
0: Oh, maar dat zijn vrienden van je. Geeske.
3: Zijn vrienden van mij.
0: Oh, wat leuk. En die komen dus uit Duitsland.
3: Ik heb laatst op een hondje gepast.
0: Oh, oké. En heb je nog leuke dingen in petto voor als ze op bezoek komen?
3: Tommy is jarig zaterdag.
0: Oh, kijk eens aan. Dus dat gaan jullie vieren?
3: Zeker weten. We gaan vis eten. We gaan zwemmen in de zee. We gaan naar het meer.
0: Geeske.
3: We gaan bootje varen.
0: Dit wordt een groot feest. Het wordt een groot feestweekend. Ik heb het al in de gaten.
3: Alles leuk. Lekker eten. Drinken.
0: Nou, je bent er helemaal klaar voor, merk ik al.
3: Het wordt een heel leuk weekend.
0: En dan ben je er vroeg uit.
3: Ik weet niet hoe lang ze blijven, maar we gaan het doen.
0: Merken we wel.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Heel goed. Maar waarom ben je er dan zo vroeg uit?
3: Ja, mijn pup moest...
0: Ja, puppy. Ja. Eigenlijk is het gewoon een soort babytje, hè?
3: Een pup, die werd wakker.
0: Ja, een soort babytje. Dat is gewoon, als hij wakker is, dan moet je eruit. Ja, zo is het.
3: 10 weken.
0: Ja. Nou, dan ga ik je ook niet langer storen, want dan heb je je handen aan vol waarschijnlijk.
3: Ik ga je meteen buiten zetten, anders
0: kom
3: je in de gang.
0: Oh, god. Nou, Geeske, even snel. Je bent in ieder geval vandaag ook...
4: De eerste luisteraar.
0: Gefeliciteerd, Geeske.
3: Je meent het.
0: Ja, je bent de eerste. Ook dat nog.
3: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Het t-shirt gaan we je kant op sturen.
3: Ook dat nog.
0: Mooie dag en veel plezier dit weekend, hè?
3: Goed. Dankjewel.
0: Hoi. 11:06. Goedemorgen.

0: en Gijke Arnaert. Zoute landen bij 538. 17 minuten over 6. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Ja, waar we het net even hadden over het overlijden van Journey Kaagman. En krijg je toch ook een aantal berichtjes binnen in de app van 538. Terechte berichtjes. Vergeet Tony Scott niet. Jochem onder andere en Gert-Jan die komt ook, komt er ook mee bij. Ja, Tony Scott, ook een muzikaal icoon uit de Nederlandse muziek. Die ja, helaas ook is komen te overlijden. Dat zat er ook een beetje aan te komen. Volgens mij kwamen er al wat berichten de afgelopen dagen dat het met hem ook niet goed ging. En is helaas ons dus ook ontvallen. Veel sterkte aan iedereen die daar op wat voor manier dan ook verdriet aan beleeft. Even heel iets anders, het ging er even over. Rick had vroeger een Mazda.
1: Met die van die lampjes
2: eruit kwamen. Met die Bas en Adriaan ogen.
0: Mazda 6 had jij.
1: Was het een 6?
0: Nou, die heb je ook gehad. Die, op gas.
1: Nee, daar ben ik helemaal met nat mee gegaan.
0: Ik zal nooit vergeten dat Rick op een gegeven moment, die had wat collega's in de auto. We waren in Amsterdam en Rick reed. En die ging een beetje stoer zitten doen. En hij zegt, we moesten ergens draaien. Rick raakte langzaam een beetje in paniek. Maar hij zegt, dat maakt me helemaal niet uit. En ik moet je opletten hier, dan draai ik de auto achter je uit. En bam! Je rijdt echt vol zijn auto in paal. Echt vol.
1: Dat is waar.
0: Met drie collega's achterin.
1: Ja.
0: En, maar Rick die had zoiets van, hoe ga ik hiermee om?
2: Ik doe net
0: of niks aan het aanzetten, kan me niks schelen. Maar jij stapte niet eens uit om te kijken. Dat wij zoiets hadden van, ga nou even kijken. Maar jij was helemaal van slag.
1: Dat was jij.
0: Ik zal dat nooit vergeten, ja. In Amsterdam.
2: En dat gewoon op een Amsterdammetje, hoppatee.
0: Een stoplicht meer te gaan.
1: Een
0: paal van een stoplicht.
1: Krijg wel, nee man,
2: 100%. Dat je zo'n polletje niet ziet, maar een stoplicht.
0: Ze waren daar de boel aan het opbreken. Dus het was een beetje rommelig. Maar jij reed echt vol tegen de paal van ik denk stoplichten niet opstond. Weet je dat niet meer?
1: Nee,
0: maar de grootste grap was dat wij later nog zeiden van normaal iedereen zou gaan kijken van wat is de schade. Maar jij deed het niet. Jij zei, nee hoor, maakt me niet uit. Het is niet van mij die auto.
1: Nou, ik kom er echt niet in.
0: Het
1: is ongetwijfeld zo. Ja. Hoe kwamen we hierover op?
2: Mazda had wat deze hebben van
1: ja,
2: van
1: en dan had je Mazda met twee van die lampjes die omhoog kwamen. Maar die waren, ja,
0: was het een 323?
1: 323, 323 F uit mijn hoofd. Maar dat was een beetje een wat oudere auto. En op een gegeven moment ging dat ene lampje, die ging nog maar voor de helft dicht.
2: Een lui oog had je.
1: Ik had een lui oog en op een gegeven moment kon hij helemaal niet meer uit. En onderweg dan ging hij omhoog.
0: Maar al die mensen maar denken, oh die gasten zitten die chance, die zullen maar het knippen.
1: Gaan we hier ook weer op?
2: Nou, dat je een Mazda had, wat deze hebben van.
1: Ja, en
2: van
1: dan had je een Mazda met twee van die lampjes die omhoog kwamen. Maar die waren. Ja,
0: het
1: was een
0: wat oudere.
1: 323 F uit mijn hoofd, maar dat was een beetje een wat oudere auto. En op een gegeven moment ging dat ene lampje. Die ging nog maar voor de helft.

0: Dr. Alban en It's My Life bij 538. 7:05. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Zometeen lekker naar de wekker. 2 muzikale opties aan jou de vraag. Welke vind je lekkerder om mee wakker te worden? Met jouw kans op de groene of de paarse badjas. En ja, het is vrijdag. Dan is er naast die 2 opties ook altijd nog...
1: De vreemde eend.
0: Ja, de vreemde eend. Een extra optie die gewoon lekker is om even naar te luisteren. Zometeen dus lekker naar de wekker. En ook Harry van der Heijden en het nieuws. Wat zit erin?
2: Seizoenskaart weer duurder.
3: Later vertel je over die ene zomer.
4: Over dat ene weekend.
3: Over de allerlaatste.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker. Let's
6: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Goedemorgen, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur is normaal van de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak en matig en komt vanuit het noordwesten. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A1 Amersfoort-Eemnes, hectometerpaal 44,5. A15 Rotterdam-Maasvlakte 53,5. En de A28 de laatste Hogeveen in de richting Assen. Op de rem bij 153,5. 7:02, Harry van Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
6: Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaar gewond in zijn woning, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De brand die gistermiddag uitbrak in de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. Er raakte nog een brandweerman zwaar gewond. Hij werd aangereden door een bluswagen. En bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze juist goedkoper geworden. De duurste is bij PSV bijna €350.
7: 538, de 538 Ochtendshow.
5: En een nieuwe ronde, lekker naar de wekker in de stad.

0: 9 minuten over 6:30, 538 en de ochtendshow en Outkast. Miss Jackson.
1: Lekker na de wekker.
0: Wat is er lekker na de wekker volgens jou? Twee muzikale opties die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, wat vind je lekkerder om mee op te staan vandaag? En ja, op de vrijdag traditiegetrouw ook...
1: De vreemde eend.
0: Ja, de vreemde eend. Een extra optie. Niet per se iets... heeft niet echt een link met vandaag, maar gewoon lekker om naar te luisteren. Misschien dat je die dan... Oh, ja, wacht even. Die vind ik lekker. Het is vandaag het is vandaag de dag dat DJ Casper is overleden. Op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dat was in 2023 vandaag overigens. Dus dat is niet per se dat het vandaag gebeurt. Maar wel om die reden vandaag in Lekker naar de Wekker optie 1. Mr. C, The Slide Man en de Cha-Cha Slide. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Ja, lekker. De Cha-Cha Slide als optie 1 in Lekker naar de Wekker vandaag. Dan vandaag in 2012 Epke Zonderland die goud wint op de Olympische Spelen in Londen. En dat is misschien, ken je dat van dit commentaar.
2: De afstand, dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat! Hij staat!
0: Ja, hij staat, hij staat. Ik weet het nog heel goed. Optie 2 vandaag, Lekker naar de Wekker. Elton John en I'm Still Standing.

lekker zomers ook een goede zomervakantieherinnering aan. Welke vind je lekkerder? 1, 2 of 3? Stuur jouw voorkeur 1, 2 of 3 aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd.

0: Hallo.
1: Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Lekker, lekker fris en fruitig op de vroege ochtend.
2: Lekker fris en fruitig, ja hoor, lekker onderweg.
1: Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: We gaan eventjes naar een paar winkels toe. We moeten wat voorraad brengen, wat kleding.
1: Oh, voorraad brengen, kleding, dan ja.
2: Als we spullen verkopen, moeten we het ook weer aanvullen, hè?
1: Ja, want oké, maar geef me iets meer context over wat je doet.
2: Ik werk voor een groot kledingbedrijf dat in Nederland zit. Als ik de naam mag noemen, Guts & Gusto.
1: Hoe? Nog één keer?
2: De Guts & de Gusto.
1: Oh, dan nooit van gehoord. Maar ik ben ook geen... Als je mij ziet lopen, dan weet je dat ik geen kledingman ben, maar...
2: ja, maar vrouwenkleding, hè?
1: Dus, oh, vrouwen, nee, dat verklaart.
2: Dat verklaart veel, hè?
1: Dat verklaart. Hey, en jij levert dan bij de winkels de nieuwe voorraad, zoals je zegt?
2: Ja, we leveren nieuwe voorraad, de nieuwe jurkjes, de nieuwe truitjes, de nieuwe broekjes. Dus nee, we hebben een prachtige collectie.
1: Wat leuk. En op hoeveel plekken kom jij dan in Nederland op een dag?
2: Nou, ik doe er nu 3. Ik doe even een rondje het zuiden, dus Tilburg, Breda en Eindhoven.
1: Oké, een beetje het zuiden.
2: Het zuiden, ja.
1: Lekker. En mag je dan ook wel eens wat meenemen, zeg maar? Dat je dus even wat voor thuis meeneemt?
2: Ja, af en toe. Dan we hebben natuurlijk een leuke korting. Hè?
1: Ja,
2: voor ons, omdat we er werken.
1: De personeelskorting.
2: Personeelskorting. En soms... valt er nogal eens wat te regelen. Maar dat gebeurt niet vaak hoor. Maar tuurlijk. We werken voor een leuk bedrijf.
1: Ja, zo is het. Hey, en voor het komende weekend nog leuke snode plannen?
2: Ja, valt mee. Een rustig weekendje. Ik ben een beetje mijn huis aan het schilderen. Oh. Dus ja.
1: Dat is een klerenwerk hoor. Vind ik in ieder geval. Het is gewoon...
2: Nou, mijn hele huis. Van bruin naar wit.
1: Ja. Van bruin naar wit. Ja, dat is het nou helemaal. Dan moet je voor mij allemaal extra lagen nog aanbrengen. Maar sowieso, als je dat dan boven je hoofd hoort, dan kun je op een gegeven moment je klauwen niet meer bewegen, toch?
2: Nee, je wordt zelf ook wit.
1: Ja, ja precies. Jeroen, welke vind je lekkerder in Lekker naar de Wekker? Optie 1, Mr. C, de Slideman, de Cha-Cha Slide. Optie 2, Elton John en I'm Still Standing. Of optie 3, de...
3: De Vreemde Eend.
1: Kenny B in Parijs.
2: Ja, Parijs. Heerlijk. Ja hoor, nummer 3.
1: Ja, Kenny B en Parijs heeft ook de meeste stemmen gehad. Is mijn laatste vraag aan jou, de groene of de paarse badjas?
2: Nou, de paarse.
1: Gaan we die je kant op sturen.
2: Dankjewel.
1: Wens ik je een mooie werkdag en een goed weekend, Jeroen.
2: Oké, hoi.
1: Kenny B.

0: voor 7. Goedemorgen en Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Brandweerman Oudorp, zwaar gewond.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series... zoals Soldaat van Oranje, Siska de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen... bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. De man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden... maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord... vlak voordat de brand uitbrak. En de natuurbrand die gisteren uitbrak in het Zuid-Hollandse dorp Ouddorp... is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik... en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. 1 brandweerman raakte ernstig gewond... maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. En er waait een briesje. Daarbij worden 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
1: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Oh, het is nog lekker.
16: Rustig.
1: Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Weert Echt hectometerpaal 202.1. A28 Hogeveen Assen 153.5. En de laatste de A44 Wassenaar in de richting Nieuw-Vennep op de rem bij 20.3.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: 538
14: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 7. Dit is de ochtendshow met Meja, All About The Money.
1: Ik begrijp niet wat er moet zijn misgegaan in je bovenkamer, dat je 's ochtends je bed uitstapt en je denkt, ja, dit is een goed idee.
0: Het geluid
2: van een nieuwe dag.
0: Dit is
3: de 538 ochtendshow.

0: It's all about the money.
1: Dit
0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: Lekker voor die vrijdagochtend. 7:05. Goedemorgen. De 538 ochtendshow, lekker op weg naar het weekend. Goed dat je erbij bent. Direct even een duik in de actualiteit. Programmamaker Filemon Wesselink heeft samen met Mark Baanders... die ken je misschien wel als de slijptol. Ja, oké, dan gaat er misschien wel een lampje branden. Ze hebben samen allerlei producten van Chinese webshops besteld en getest. Volgens hem gaan die webshops namelijk alleen maar groter worden de komende tijd. En kunnen ze zelfs bol.com en Amazon voorbijstreven. Nou, dat is een flinke uitdaging, maar als hij het zegt... Bij Nieuws van de Dag vertelt hij er meer over.
2: Ik vermoed dat wel, want ze zijn veel sneller, ze zijn veel slimmer... en ze hebben geen moreel kompas. Dus wat zij doen is, zij brengen gewoon alles in de Nederlandse markt.
3: Ja.
2: Dan wordt er gezegd, dit mag niet. Zeggen ze, oké, mag dat niet, passen we het aan. Een Nederlands bedrijf gaat natuurlijk eerst alles helemaal goed... volgens de regeltjes doen en dan op de markt brengen.
3: Ja.
2: En met die internationale handel, ja, het is gewoon niet tegen te houden. De Build Your Dream auto, die zie ik nu gewoon overal rondrijden.
3: Ja.
2: Ja, 5 jaar geleden lachten mensen daar een beetje over Chinese auto's. Daar gaan we niet in rijden.
0: Ja, ik heb op een of andere manier toch het idee dat als het daar vandaan komt... dat het is ook heel goedkoop en heel snel allemaal, dat het dan ook heel snel kapot is. Maar ja, we gaan het meemaken. Maar het zal in ieder geval een interessante strijd worden... tussen alles wat online verkoopt de komende jaren. Dan, ja, een van de meest besproken B&B-eigenaren uit B&B Vol Liefde is Fred. Ja, de krullenbol met ja, op een deel van zijn hoofd heel veel krullen... en op een ander deel van zijn hoofd geen krullen meer. Ja, dan heb je misschien een beeld. Mede dankzij zijn bijzondere grapjes en uitspraken is hij ook zoveel besproken. Vrijgezel Yvonne begint daar inmiddels ook wel een mening over te vormen.
4: Ik had wel gedacht dat er ergens nog een stukje kip tussen had verstopt. Zo. Of een stukje schaamlip van een halve kip.
5: Ik ben een net meisje... En de manier waarop sommige uitspraken gedaan worden... als zijn ze als grapjes bedoeld, komen bij mij schokkend over. De schaamlippen van de kippen. Ik vind dat totaal niet passend. Hij heeft twee soorten humor. De ene humor kan ik me heel goed in vinden. En de andere humor merk ik dat hij me wat meer afstoot.
0: Ja, dat is het interessante als mensen elkaar wat beter leren kennen... dat ze dan ineens bepaalde kanten van elkaar ontdekken. Dat is natuurlijk... Ja, dan kun je ineens toch ernstig teleurgesteld raken. Want ik weet dat Yvonne binnenkwam bij Fred, in zijn B&B, zeg maar. En dat het echt, nou, Hosanna, Hosanna, dit is de liefde van mijn leven van beide kanten was. Maar dat kan dus wel veranderen. Leuk om weer te gaan volgen. Ook een beetje afleiding van het zware nieuws van de wereld af. Toen B&B kijken, altijd gezellig. Misschien heb jij dit ook wel gedaan vroeger, dat je als kind dat je dino's verzamelde.
6: Ik was vroeger, ik denk dat ik een jaar of 8 was ik echt vervent verzamelaar van dinosaurussen. Had ik allemaal van die kleine miniatuurtjes had ik op mijn plank staan.
7: En echt waar?
6: En boeken over dino's. En,
7: wat grappig, joh.
6: Ja, ik heb echt zo'n fase gehad dat ik dat heel leuk vond.
8: Ik heb nog een tijdje met een dinosaurus gegaan, maar...
7: Nu ben je er zelf mee.
6: Nu ben ik er zelf mee.

0: Harry Styles, As It Was. 7:15, goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Is het al bijna weekend?
0: Nou, is het al bijna weekend? Is het al bijna weekend? 7:15 vrijdagochtend. Natuurlijk is het bijna weekend. Lekker! Een paar uurtjes nog, de laatste loodjes en dan lekker een paar dagen vrij. Dit is de 538 ochtendshow. Goedemorgen. Een bizar bericht. De politie in Tilburg werd gebeld door een vrouw die nogal in paniek. Omdat ze na een conflict uit de auto was gezet.
2: Ja, bizar. Ze was op weg naar Polen, maar ze stond dus bij Tilburg al met haar spullen op straat, 3 koffers. Ze wilde dat de agenten haar toch nog even naar Polen zou brengen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dat ging iets te ver. Maar goed, ze kenden elkaar volgens mij ook niet heel erg goed.
3: Er is dus gewoon op een gegeven moment dat je zegt, dat je zet je auto aan de kant en zegt, nou eruit.
0: Ja. Ja.
2: Ik maar heb wel eens gehad hoor, dat ik enorme ruzie kreeg met mijn man in de auto.
4: Ex-man.
2: En de kinderen zaten achterin. We gingen dus naar een museum, Nemo in Amsterdam. We reden al in Amsterdam, maar we gingen met vrienden. Dus zij reden achter ons, ook met de kinderen. En ik kreeg dikke ruzie met Robert. Ik weet niet meer waar het over ging, maar op een gegeven moment...
3: Ik denk linksaf of rechtsaf.
2: Ik zat drop te eten en op een gegeven moment pakt hij dus die zak drop. En hij flikkert zo. Jij met het gevreten altijd. Zo die drop uit het raam. Ja. Zo'n hele zak drop open. Alles op straat. En die mensen achter ons die zullen wel gedacht hebben van... nou, wat is daar aan de hand? Maar goed.
3: Die zaten wel uiteindelijk achter jullie nog bij de parkeerplaats.
2: Ja, ze zaten achter ons, maar ze zeiden er ook helemaal... we kwamen aan natuurlijk. En niet dat ze zeiden, wat gebeurde daar?
4: Maar toch, een goede ruzie kan ook wel lekker zijn.
0: Ja, zeker. Het is soms hartstikke goed om eventjes elkaar de tent uit te vechten. Als je het maar weer goed maakt daarna.
3: Ja.
4: Zijn jullie een beetje goedmakers?
0: Ik kan nooit lang boos blijven.
4: Ik ben echt...
3: Dat is wat anders.
4: Ik kan 3 weken mijn mond houden. Ik zeg niks.
2: Verschrikkelijk zo.
3: Maar jij zegt, ik kan niet lang boos blijven. Maar dat betekent niet dat je degene bent die zegt sorry of zo. Dan denk je weer van,
0: dan kan ik goed zeggen van, joh, het spijt me.
4: Ook als je
0: dan vind ik het anders. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het vaak dan toch uiteindelijk wel mijn schuld is.
4: Echt waar?
0: Ja, dat...
4: Maar waar gaan bijvoorbeeld... Jij bent geen ruzie maken. Waar gaan bijvoorbeeld bij jou de ruzie
0: over? We hebben heel zelden ruzie, maar als we ruzie hebben... dan is het vaak... dan gaat het uiteindelijk nergens over. Dan is het iets in het huis of een klein ding.
4: Ja, maar luister. Je krijgt geen grote ruzie over niets.
3: Vaak is het niet.
0: Het is heel grappig dat je het nu vraagt. Ik zou het niet eens meer weten waar de laatste ruzie...
3: Uiteindelijk mondt het uit om het lichtknopje. Voor mij hebben Veldhuis en Kemper daar een heel goed, hele goede sketch over. Voor mij gaat het bij hun in de... Het hoopt zich natuurlijk... Er zijn meerdere dingen. Ja. En uiteindelijk is de afwasmachine wat dan de reden is... Ja, waarom de hele boel gaat ontploffen. Of een lichtknopje, weet je wel. Van waarom doe je dat licht niet altijd uit?
4: Wanneer hebben jullie voor het laatst dat je zegt... Nou, dat was een goede boy met mijn pop.
3: Echt slaande ruzie.
0: Ja, met schreeuwen en alles erop en eraan.
4: Deurtje dicht genomen gooien.
0: Gisterochtend? Nee. Het is meer dan een jaar geleden.
4: Echt waar?
0: Ja, het is meer dan een jaar geleden.
2: Echt?
0: Ja.
2: Oh nee, ik heb wel echt vaker ruzie.
4: Maar jij lijkt me echt een ruziemaakster.
2: Nee, ik ben niet echt een ruziemaakster, maar ik...
4: Ik wil graag gelijk houden.
2: Wij zijn wel een samengesteld gezin. En dat is wel
3: heftig.
2: Met kinderen en alles. Dus,
3: je bent niet op alle fronten hetzelfde opgevoed. Nee. Of
4: en met de exen ook nog, die af en toe langskomen of...
2: Ja,
0: waar jij langs gaat natuurlijk.
2: Waar ik langs ga, dus dat
3: heb je nog een hond?
2: Over de hond, dat vindt hij helemaal niks als die dan langskomt. Maar het is wel mijn hond. Ja. En dan komt hij langs hij vindt dat smerig.
4: Maar de hond is de ene week bij jou?
2: Nee, hij komt heel af en toe logeren als het niet anders kan.
4: Ja. De hond,
2: Maar hij heeft verhaard en hij ligt stiekem op de bank.
0: We hebben het nog steeds over.

0: Julia en Unstoppable bij 538. 3 minuten voor 8:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow waar je kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. De Formule 1 in Zandvoort, de allerlaatste keer dat we gaan racen op Zandvoort. Je kunt er het hele weekend bij zijn. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. En ben je dan beller 538, dan win jij dus 2 weekendtickets. Ga je het hele weekend lang genieten van al het racegeweld op Zandvoort. En het leuke is, die raceauto hoor je al binnen nu en 25 minuten. Dat is lekker, zeg. Hey. Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Treinen rijden nog steeds niet.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,29.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Goedemorgen. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag trekt die bewolking weg naar het oosten. Het is 20 tot 24 graden vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging om de A22. Beverwijk-Velsen bij Beverwijk door een auto met pech. 13 minuten. Sterkte als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 94,7. Verder op de A1 Amersfoort-Eemnes 40,1. En weer verder op de A1 naar de Amsterdam 11,1. A2 Weert-Echt 202,1. En de A10, dat is de Ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,2. A15 Maasvlakte Rotterdam 53,4. En de A22 Beverwijk-Velsen 14,5. A28 Hogeveen-Assen 153,5. En de A37 Duitse grens Hogeveen 32,0. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. En de A50 Arnhem-Os 148,3. Laatste voor nu A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens. Op de rem bij 18,2. 4 minuten over 8:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
21: Er rijden ook het hele weekend geen treinen tussen Boksmeer en Venraai. En dat komt doordat de natuurbrand nog steeds woedt. Gisteren laaide het vuur weer op en door het bluswerk is het lastig treinen te laten rijden. De intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk is geen incident, zegt 1Vandaag. 1 op de 8 mensen die een politieke poster of vlag heeft hangen krijgt negatieve reacties. Een kwart van hen haalt hem daarom weer weg. En lieve woorden over de overleden acteur Peter Faber. De producent van zijn films Schatjes en Mama is boos zegt dat Faber als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel aardig. Hij zegt, je bleef altijd weer met hem kletsen.
22: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 9:10. Dit is de ochtendshow van 538 en jij kunt er naartoe.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort, 21, 22 en 23 augustus op het circuit van Zandvoort. Dus de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, de Final Lap. De allerlaatste keer racen op Zandvoort daar aan zee in de Deunen. En jij kunt er dus bij zijn. Word je beller 538 op het moment dat je de raceauto voorbij hoort scheuren op 538. Dan ben je erbij, dan win je 2 weekendtickets. Ga je het hele raceweekend lang genieten van alles wat daar aan racegeweld gaat gebeuren op het circuit. En ja, het leuke is even tussen jou en mij, hè, die raceauto, die hoor je dus al binnen nu en 2,5 minuten. Dus ik zou zeggen, hou je telefoon lekker in de aanslag. 09093058 bellen als je de auto hoort. Tenminste, als je zoiets hebt van, joh, weet je, die Formule 1 tickets, ja...

Calvin Harris en Satisfy bij 538, even na 8:15. Goedemorgen, dit is de ochtendshow waar net de raceauto voorbij scheurde op 538. Betekent dat we op zoek zijn naar beller 538-0909-3058. Voor jouw kans op weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: Echo Smith en Cool Kids bij 538. Het is 11 minuten voor 9. En je kunt er naartoe.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hoor je op 538 de raceauto voorbij scheuren, dan bel je zo snel mogelijk. Ja, zeg maar standje Max Verstappen 0909-3538. Met als doel om beller 538 te worden. Dat geeft jou namelijk toegang tot het allerlaatste raceweekend op Zandvoort. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 21, 22 en 23 augustus. Op het circuit in Zandvoort. Dat is trouwens tot aan de race, hè? Als je die raceauto hoort. Dan kun je bellen. Dus, maar het is niet alleen vandaag, het is gewoon tot aan de race in Zandvoort. Hans, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waarom ben jij er vroeg uit vandaag?
2: Ik ben weer aan het werk.
0: Oh, wat voor werk?
2: 3 weken vakantie gehad en ik doe het inmeten van kozijnen.
0: Inmeten van kozijnen? Dat is een precisieklusje.
2: Zeker, ja.
0: Ja, dus nou, en heb je dan, ben je helemaal opgeladen of
2: door ik de vakantie? Ik ben helemaal opgeladen, ja zeker, absoluut.
0: Goed zo, heel goed. En jij hoorde de raceauto voorbij scheuren?
2: Ja, zeker. Die was niet te missen.
0: Nee, hij kon er vrij hard voorbij gescheurd, inderdaad. Je moet bijna oordoppen in doen.
2: Ja.
0: Ben jij wel eens op Zandvoort geweest op het circuit bij de race?
2: Ja, 3 jaar terug, ja.
0: Oké, wat was jouw mooiste herinnering aan dat weekend?
2: Toen won Max.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, als je een beetje chauvinistisch aangelegd bent, dan vind je dat wel mooi, ja. Oké.
2: Ja, zeker.
0: Nou, het zou toch mooi zijn, hè, als je er dan dit jaar weer bij bent en dat hij weer wint.
2: Ja, absoluut.
0: Dat zou het scenario natuurlijk helemaal afmaken.
2: Ja.
0: Grote vraag is, Hans, ben jij beller 538?
2: Ja, laat het weten.
0: Zal ik het laten weten?
2: Ja, absoluut.
0: Je bent beller 538!
2: Yeah! Hey! Yes!
0: Hey! Hans uit Haaksbergen, jij wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 21, 22 en 23 augustus op het circuit in Zandvoort. Gefeliciteerd, man.
2: Ah, helemaal te gek.
0: Ga ervan genieten en een mooi weekend alvast. Maar dat komt wel goed, denk ik.
2: Ja, voor jou hetzelfde. Yo. En succes ermee. Hoi, hoi. Hoi.
3: Hey there, this is Ed Sheeran on Radio 538.
4: Don't hit your 538.
1: Radio 538.

0: Ed Sheeran bij 538. Sapphire hoorde je. Het is 8:55. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow waar Hans net tickets won voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Final Lap. Het leuke is, jij kunt er ook nog naartoe. Hè? Hoor je de raceauto op 538 voorbij scheuren? Dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Dus lekker luisteren. Hoor je die raceauto? Dan bel je 0909-30538. Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Voorlopig met de bus naar Boxmeer.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: 538 Nieuws.
10: 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hij zelf. En er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond toen ze aan het wegvluchten waren. Een kind naar de crash sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. Dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. En Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Dan nog het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En dat was het nieuws bij Radio 538.
12: Dan nog even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eerst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk door werkzaamheden 12 minuten. A12 richting de Duitse grens. De laatste door de controles. 10 minuten sterk als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 Amersfoort-Barneveld. Hectometerpaal 51.1. Verder op de A1 Deventer-Apeldoorn 94.7. En weer verder op de A1 Amersfoort Eemnes 40.1. A2 Weert-Echt 202.1. En de A10, dat is de ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4.2. A28 Hogeveen-Assen 153.5. En A37 Duitse grens Hogeveen 32.0. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. En de laatste A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens. Omegent gesignaleerd bij hectometerpaal 18.2.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
9: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
10: Ja, goedemorgen.
6: De 538-ochtendshow.
10: Ah, lekker op weg naar het weekend, vrijdagochtend. Madonna hoor je zo meteen naar deze boys van Kensington. Dit is Done With It.
16: Radio 538.
18: Goedemorgen, vrienden. Voelen jullie die weekend-vibe al? Let's go. DJ, start the beat.

0: misschien wel uit de categorie... Oh, lang niet gehoord. Daniel Powder en Bad Day bij 538. 8:15. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Vrijdagochtend lekker op weg naar het weekend. Heerlijk. Ah ja, wie ook een bad day heeft trouwens. Nou, een redelijk beetje een bad day. Dat is Rick. Rick heeft een technisch probleem volgens mij.
1: Ik denk dat ik een andere computer moet hebben hier.
2: Wat is er aan de hand?
1: Nou, dat ding dat doet het al een tijdje niet. Dus ik heb hier om even voor zes gebeld met iemand die er echt verstand van heeft. Ja. Dat ding staat nu al 25 minuten te uploaden, te downloaden.
3: Het staat op 89%.
1: Ja, maar dat heeft hij al 4 keer gestaan.
3: Oh ja, nou ja, maar dat gaat
1: echt. En dan wordt het weer.
3: Maar, geef het 10 minuten.
2: Maar je bent een updateje aan het draaien, begrijp
1: ik. Ik heb geen idee, er is iemand die dat. Maar het is altijd dat je denkt zelf. Ja. Dat gebeurt niet automatisch ergens of zo. Dat is,
2: ik word wel altijd helemaal knettergek van al die updates op al die computers. En, onderhavenklap dat je inderdaad, zeker als je een Windows-gebruiker bent... staat er weer zo'n bolletje ergens in beeld van je moet even je computer opnieuw opstarten.
1: Ook met je telefoon bijvoorbeeld. Ik heb dan een iPhone. Weet je, dan staat er vanavond wordt de iOS. Of de iOS. Dat gaat automatisch. Dan denk ik best wel, ja, gaat dat wel goed? Doet mijn wekker het morgenochtend wel?
2: Wat gaat dat goed als je dat 's nachts automatisch laat doen?
3: Ja, jawel hoor, dat werkt prima.
2: Oh.
1: Maar ik ben altijd toch bang, want dan moet je voor mij een goede wifi hebben. Dat,
2: ja, nou dat.
1: Dat die halverwege de wifi uitvalt. Weet je wel, die maak je toch...
3: Wat een gedoe bij jou. Daar maak ik toch geen zorgen over allemaal.
1: Nou ja, kijk, jij zegt, hij staat op 89%. We zijn nu al 1,5 minuut aan het lullen. Hij staat nog steeds op 89%.
2: Ja.
1: En ik denk bij mezelf, ja, de update wordt uitgevoerd. Dat heb ik al 4 keer gezien. Ik denk mezelf, ja, zet er een nieuw ding neer. En,
2: maar heb jij niet een heel zwaar profiel? Is dat het niet?
1: Ik heb sowieso
3: wel als het profiel van Rick moeten opladen. Dat is zeer zwaar.
1: Nee, joh, maar ben je ook een beetje technisch? Als ik thuis een update...
2: Jawel, nee, het lukt me uiteindelijk altijd wel. Maar ik vind het gewoon gedoe. Ik vind eigenlijk dat het... ze zouden dat makkelijker moeten maken op de een of andere manier. Het is best ingewikkeld. En ik kan me ook goed voorstellen dat mensen die iets minder technisch zijn... dat die op een gegeven moment denken, waar gaat dit aan?
3: Ja, iedereen heeft toch een mannetje.
2: Ja, maar dat is het. Eigenlijk zou je geen mannetje nodig moeten hebben.
1: Nee, maar heb je ook een mannetje of niet?
2: Nee, ik heb geen mannetje.
1: En heb jij een mannetje?
3: Nou, niet qua relatie, maar wel voor de computers.
1: Ja? Is dat een mannetje die zwart betaalt en die af en toe dan even...
3: Nee, niet zwart. Dat is gewoon inderdaad dat is zo'n systeemmannetje. Daar kan je altijd terecht.
1: Heb jij een mannetje?
4: Ik heb een mannetje in een winkeltje en daar kan ik zo heen als mijn computer crasht.
2: Oh ja.
4: Die is echt superhandig.
2: Ja. Ik ben het mannetje van mijn schoonouders bijvoorbeeld. Dus ik weet als mijn schoonmoeder mij belt, dan weet ik eigenlijk automatisch...
3: Maar dan moet jij wat doen.
2: ...dat er iets met de computer is.
1: Jij bent het mannetje van de schoonouders.
2: Dus ik moet altijd bij mijn schoonouders de computers... Maar ze belt nooit zomaar.
1: Nee, voor de gezelligheid.
2: Nee, nooit.
1: Oh, heb je zo'n schoonmoeder.
2: Dus het is, maar dat gaat dan altijd
4: eerst... Sommige mensen doen dat. Die bellen, die laten alleen maar wat horen als ze wat van je nodig hebben.
2: Ja, nou...
4: Dat is soort types, hè?
2: Ja.
4: Moet je eigenlijk gewoon afschaffen.
2: Nou, vind ik eigenlijk afschaffen.
1: Nou, afscheid van nemen.
2: Nee, maar dat is wel heel lollig. En het zijn vaak echt hele simpele dingetjes.
1: Ja, ja.
2: Dat je dan heeft, per ongeluk heeft ze het wifi-icoontje uitgeklikt. Dus dan zegt ze, het internet doet het niet meer. En dan is het heel makkelijk opgelost. Maar voor die mensen ben je dan echt een soort lifesaver.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is, eigenlijk is dat een hele fijne rol.
4: Ik snap nog wel, als je echt boven, want dat zullen oude mensen zijn... Dat wordt ook allemaal lastig.
2: Het is super ingewikkeld.
4: Ja.
2: Ik vind eigenlijk dat nog knap hoe ver ze zich redden zeg maar, op de computers en zo. Maar het wordt steeds technischer en... Ja, als je geen mannetje hebt.
4: Ja.
2: Of vrouwtje.
1: Ik ben nog steeds bezig met de update.
3: Hij staat hier op 92%, man.
2: Maar moeten we het mannetje van Niels even bellen anders? Nee,

0: en Ingrosso. Sun is shining bij 538. 5 minuten voor 9:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Harry van der Heijden, het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Alweer een datalek.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
12: Maak er

0: het een tikkie anders doet.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Goedemorgen. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt die bewolking verder richting het oosten. Het is 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk door werkzaamheden 22 minuten. En de A12 de laatste richting de Duitse grens door controles. Een klein kwartiertje sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 106,3. Verder op de A1 Amersfoort-Eemnes 40,1. En de A2 Weert-Echt 202,1. A10, dat is de ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,3. En de A28 Hogeveen-Assen 153,5. A37 Duitse grens Hogeveen 32,0. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. A67 Eindhoven richting de Belgische grens. De laatste op de rem bij 18,2. Het is 1 minuut over 9:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
4: Een surfer die gistermiddag op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren door een bootje is overleden. De bestuurder daarvan van het bootje is opgepakt. Brillenzaak Ace & Tate is geraakt door een datalek bij een koeriersbedrijf dat de brillen verstuurt. Het kan zijn dat er namen en telefoonnummers zijn gelekt. Bestellingen lopen vertraging op. Eerder deze week was het ook al raak bij een koerier van Bol en de Bijenkorf. En het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt ook het hele weekend nog stil door de natuurbrand daar. Het vuur laaide gisteren weer op en het blussen duurt langer.
5: 538, de 538 Ochtendshow.
3: En Bras Michel, zometeen naar Somber. Dit is Home Wrecker.

0: De nieuwe Lost Frequencies, Live It All bij 538. Het is bijna 9:15. Goedemorgen, de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. En ja, er zijn wat frustraties tussen Florentien en Rick.
1: Nou, wij hebben hier beneden bij het bedrijf een sportschooltje. En daar staat één crosstrainer.
2: Dat is waar je met die...
1: Ja, daar ga je zo heen en weer.
2: Ja, met die stokken in je handen. Ja, ja, ja.
1: En Rick en ik die willen allebei op de crosstrainer. En wij gaan natuurlijk, we zijn gelijk klaar met werk om 10:00. Ja. En Rick zegt net, ja, sorry, ik ga eerst op de crosstrainer. Dus jammer voor jou. Terwijl, ja, ik wil natuurlijk ook eerst op die crosstrainer. En ik ga maar een half uurtje. En Rick staat er een uur op.
3: Een
1: uur?
3: Ja?
1: Ja.
3: Nou, dan is het echt duidelijk dat dat ding helemaal niks doet.
1: En jij zweet veel harder. Dus ik dat ding hard, is helemaal geordend.
3: Ja, gadverdamme.
4: Ja, dus die waar, ik maak hem altijd schoon.
3: Ja, je moet hem ook schoonmaken, toch? Ja. Als je erop geweest bent.
4: Nou, heel vaak in sportschool.
2: Maar je kan toch ook zeggen dan dat jullie allebei een half uur gaan. Of vandaag gaat Rick eerst en morgen ga jij eerst.
4: Nou, dat lijkt me
2: dat is toch om en om.
4: Ja, ik ben, vandaag ik als, ja, ga jij morgen als eerst.
3: Nee, dat is niet eerlijk.
1: Ja, maar jij gaat morgen niet.
4: Dat weet jij helemaal niet.
1: Dat weet ik nu al, dan ga jij niet.
3: Nou jongens, getal onder de 10.
2: Wat een
1: getal onder de 10, dat is eerlijk.
4: Nou, begin jij maar.
1: Oké, 4.
3: Nee,
1: 8. Dit is niet helemaal eerlijk.
2: Ja, hoe weet je dat nou?
1: Je moet eigenlijk munt opgooien. Getal onder de 10 is vals spelen.
2: Nou, we schrijven het op. Wacht, ik schrijf het
3: Heel schrijf het op.
2: Nee, Tim heeft een getal in.
3: Ja, ik heb een getal in mijn hoofd.
1: Ja, je hoofd telt niet mee.
4: Ja, wel. Nee, je schrijft het op. Ja, nee, het moet wel eerlijk gebeuren natuurlijk, hè.
1: Nou. Oké, overnieuw.
4: Nee, maar, nee.
1: Wel overnieuw natuurlijk.
3: Is zo kinderachtig.
1: Ik begin 7.
3: Ja, nee.
4: 28.
3: Nee. Ja, Rick heeft het
4: goed. Ga jij maar lekker als eerste, meid.
3: Nou, opgelost. Ja. Kijk, zie je, zo kan het ook gaan. Rijdend rechter hoeft er echt niet altijd naar de pas te komen.
4: Weet je, het rare is, ik moet anders, en dat weet Florentien ook, ik ga anders op het roeiapparaat. En het roeiapparaat staat... En dan zit ik alleen maar tegen...
1: Ik
4: zit alleen maar tegen jouw kont aan te kijken.
1: Nou, en dan kijk je toch een andere kant op? Je hoeft niet naar mijn reet te kijken.
3: Maar dan doe je je bril af, dan zie je het niet.
4: Nee, nou, zo, die reet zie je wel.

0: live bij 538. Dennis Reijer en de hits van de 538 werkdag in de startblokken zometeen. En Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Bom in Nieuwegein.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het ted naar Beter Bed.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
0: voor de makers.
1: Praxis.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
26: 538 Nieuws.
27: 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Nieuwegein zijn hulpdiensten bezig met het ontmantelen van een explosief. Dat lag op de stoep voor een huis. Bewoners van meerdere woningen zijn geëvacueerd en mogen voorlopig ook nog niet naar huis toe. Volgens de politie zit er in ieder geval een brandbare vloeistof in het pakketje. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorf pakjes verstuurt. Die hack werd eerder bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. En de natuurbrand bij Venray smult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank. En er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En dat was het nieuws bij Radio 538.
29: Ja, Harry, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen wordt gewerkt aan de weg 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 14. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 9. En de laatste, de A59 Zonzeelos bij Hooipolder 6 minuten. Snelheidscontrole A1 Hengelo-Deventer bij Deventer 106.8.

0: gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Ja, goedemorgen.

0: De 5 van het bedrijf. Radio 538.
1: Yeah.

0: hast du Patrol auf dem National Rundfunk 538 und das Peter Fox in House am See.
1: 538, de 5 van het bedrijf.
0: Ja, in de 5 van het bedrijf. Naamgenoot Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Octopoint. Yes. Vandaag bij ons de gast. Jullie zijn een creatief bedrijf. Jullie maken displays, verpakkingen en ja, point-of-sale materialen. Dat wordt ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd.
2: Zeker. Ja,
0: wat
2: absoluut.
0: Leuk. Ja, en wat kun je een voorbeeld geven? Wat, ja, in wat voor soort winkels staan jullie spullen?
2: Drooggisterijen onder andere. Maar we doen ook heel veel verpakkingen. Ja, we kunnen altijd zeggen dat elke Nederlander wel eens een product van ons in onze handen heeft gehad.
0: Ja, en jullie doen dat samen met Agent Verpakking. Die zit samen bij jullie in het gebouw, hè?
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Nou, wat leuk. En ja, met wat voor display ben je vandaag bezig, Dennis?
2: Nou, we zijn vandaag eigenlijk meer met verpakkingen bezig. Dat is een nieuw gebeuren wat we voor de Action aan het maken zijn. Dus dat, ja, dat wordt een leuke uitdaging.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Met hoeveel collega's zit je daar?
2: Ja, we zitten hier met z'n negenen.
0: Kijk, 9 man, vrouw, ja. Sterk.
2: Dan dus vandaar ook dat het lijstje mooi gemaleerd is.
0: Ja, het is een mooi gemaleerd lijstje inderdaad. En wij sturen dan voorna, doen wij voor de zekerheid, 11 man, vrouw taart.
2: Hartstikke goed.
0: En dat komt zo snel mogelijk naar jullie toe, Dennis.
2: Ja, hartstikke goed, fantastisch, dankjewel.
0: Mooi, gaat de airfryer ook aan vanmiddag bij jullie?
2: Uiteraard, met een klein versnaperingetje erbij begint het weekend mooi.
0: Ja, is er een mooie display voor gemaakt, voor alle snacks? Zeg maar Mexicano, Picanto, frikandel.
2: Nou, misschien een goed idee.
0: Ja, toch? Dat is wel leuk voor de vrijdag
2: absoluut,
0: vibe.
2: Absoluut.
0: Ja, leuk. Hey, Dennis, leuk dat jullie erbij zijn met Octopoint. En ik wens je een heel mooi weekend vast.
2: Dankjewel, jij hetzelfde toegewezen.
0: Later, man. Hoi, hoi.
2: Oké, hoi.

Kiata in the Dark, je bent in de vijf van het bedrijf. Het Octopoint is vandaag bij ons te gast. En ondertussen ben ik aan het genieten van een apenkop. Een soort wijngum met drop. Heeft mijn producer een beker meegenomen, had ik nog nooit gegeten. Ze zegt, dat is een gebrek aan je opvoeding. Mocht je afvragen, wat gebeurt er tijdens de liedjes bij Radio 538 in de studio? Nou, onder andere dit. En net hadden we natuurlijk even een onderhoud met Dennis van Octopoint. Ze maken onder andere displays en verpakkingen. En vandaag zijn ze bezig met de verpakkingen voor de gigant uit Nederland, The Action. En hoe zit het met de muzikale behoeften bij jou op de zaak? Is het meer gitaren, dance of boyband bangers? Zoals die Peter André net. Die had al zo'n wasbordje. Dat is een beetje de marketing van de platenmaatschappij, want seks zelfs. Nou, dat is er van het spraytan overheen gedaan op dat cd-singlehoesje, weet ik nog wel. Of misschien wil je wel een extra foute vrijdag voor jou, vijf van het bedrijf. Je bent van harte welkom. Stuur de liedjes in met de 538-app. Laat even weten welke tracks er onder andere in moeten zitten. Of meld je aan via 538.nl/bedrijf. Dan regelen wij als tegenprestatie zeg maar ook nog de gratis slagroomtaart. En ik kan je vertellen, die is heerlijk. Je voelt zeg maar dat je kiezen je terugkietelen als je een hapje neemt. Dat gevoel. 538.nl/bedrijf of meld je even aan in de 538-app met de 5 van jouw bedrijf.

0: Eigenlijk is dit een beetje de moderne versie van de muziekstijl yacht rock. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, je weet wel, yacht rock, Michael McDonald, dat soort dingen.
1: Hé, wat?
0: Gewoon, betekent op de plecht van een bootje liggen, zeg maar turen naar het zonnetje met een mooie zonnebril op en genieten van een drankje on the side.

0: Check 538.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: Never forget you, zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat ga jij morgen doen?
12: Chillen in de achtbaan?
11: Aapjes kijken in de dierentuin?
12: Of lekker ontspannen in de sauna?
11: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: 100% score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: 538 Dennis Ruijer.
2: Ja, stapje voor stapje dichter bij het weekend. De vrije dagenzone met nu.

Faber ook jongs overleden. Ook echt wel een icoon van onder andere Siska de Rat, Mama's Boos, Schatjes enzovoort. De Golden Earring, When the Lady Smiles. Zo gepiept een vrouw blij maken met een paar Golden Earrings trouwens. Hangt er wel vanaf hoeveel karaat dat is natuurlijk. Je hoorde de When the Lady Smiles bij 58. En Marcel die hebt ook. Dennis, fantastische video. Wat een bazenplaten blijft dit toch. Dat zeker. Hoe is jouw dag begonnen vandaag? Als je een wat stroeve start had, ga ik je een beetje beter laten voelen. Want je bent hoe dan ook beter wakker geworden dan de patiënten in het ziekenhuis van het Britse Denbighshire. Want stel je voor, je bent net geopereerd. Je wordt wakker na een hartoperatie, ik noem maar wat. Je bent blij en opgelucht. Ik mag weer wakker worden achteraf. De verdoving is een beetje aan het uitwerken, maar ik voel me nog wel echt belabberd en een beetje misselijk. En dan spot je door het raam op het dak van het ziekenhuis. Magere Hein. Ja, lach maar. Dit klinkt als een scène uit de nieuwe Scary Movie, maar dit was gewoon levens echt. Gelukkig was er niemand die opgehaald werd voor een enkeltje naar Final Destination. Het bleek gewoon een flauwe stunt van een gast van 26 jaar uit Denbighshire. Die had te veel vrije tijd en hij had vooral, heel belangrijk, een oud Halloween kostuum over. En dacht, heel leuk, ik ga op het dak van een ziekenhuis staan. Boven het mortuarium. Nee, gezellig joh. Lekker bezig, man. Maar dat is wel echt schrik, hè?

0: That's What I Want. Weekendtickets voor de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix ruier. That's What I Want. Morgan Wallen, Tate McRae op 538. Ja, en dit is de maand, hè. De allerlaatste keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Nederland. De GP van Zandvoort. Nog één keer. Max in je achtertuin. Spektakel aan zee. De geur van verbrand rubber. Wat een keer niet uit de slaapkamer komt. En vooral nog één keer die vette beelden van een enorme zee. Oranje, die Orange Army. Als één man achter Max Verstappen. Je kan erbij zijn als je bij 538 de raceauto hoort. Zo snel mogelijk bellen dan als je die raceauto hoort. Met 0909-3000-538.
1: Well done.
0: En well done, inderdaad. Dus straks als je de raceauto hoort op 538, dan bel je met de studio 0909-3000-538. Beller 538 wint dan zo dadelijk wellicht die kaarten voor een heel weekend Formule 1 sensatie op Zandvoort.

deze op repeat. Wat een bazentrack. Somber and My Body Isn't Ready op 538. Fijne uitzending, Dennis vanuit het Zwarte Woud. Marcel met een mooie vakantiefoto. En we staan ook aan in de trimsalon. Er staat een mooie hond op de tafel. Ik kan de soort even niet 1, 2, 3 zo benoemen. Maar bij de Vachtenvilla vind ik ook een hele leuke naam.

0: nieuws met Esther. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb je in petto voor ons zo?
1: Ja, een woord waarvoor we ons niet meer mogen schamen. En die wordt nu zelfs opgenomen in de dikke vandalen.
0: En je hoort Prayer and See, Lilywood en The Brick zometeen. En we spelen een nieuwe ronde. Stop or go.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: HSM-man. Nu al zin in morgen.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur geworden, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs, die daalde eerder deze week, omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de Straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag weer juist duurder. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen en toen die daar iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. $500 miljard. Ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. En het woord vulva-lippen krijgt een plek in de dikke vandalen. Actiegroepen Dolomina en Schaamteloos zetten zich daar al jaren voor in. Volgens hen blijft het woord schaamlippen een negatieve lading hebben. En dat woord blijft overigens wel gewoon bestaan. Vulva-lippen wordt waarschijnlijk dit najaar toegevoegd aan het woordenboek. Het weer, vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. En het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: KS, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij Waterberg, daar staat de vrachtwagen met pech. 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 11. En de A50 Os-Apeldoorn bij Waterberg 26. Snelheidscontrole A1 Hengelo-Deventer bij Deventer 106.8. A2 Weert-Echt bij Weert 202.1. En ook op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk. Daar staat Oma Gent in het Hawaii-tenu 53.9. A20 Maasdijk-Rotterdam, Rotterdam 27.6. En de A22 Beverwijk-Velsen, de hoogte van Beverwijk, hectometerpaal 14.6.
3: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, goedemorgen.

0: Classic.
1: Ja, de Dance Smash Classic van deze vrijdagmorgen is eigenlijk lastig te omschrijven, omdat het niet zozeer een verhaal is, maar meer een gevoel. Het gevoel van fietsend door het park op een zonnige ochtend, de vogeltjes horen fluiten, de frisse zomerwind in je gezicht. Het gevoel van langs de kust rijden met de raampjes open en de radio tikkie extra hard. En het gevoel van een eindeloze zomer, waarin bijna geen regen valt. Hé, dat is de Nederlandse zomer. Dat is nou een emotie die niet echt in woorden uit te drukken is. Daarom koos de Franse DJ Bob Sinclair voor de taal van de muziek. En hij vatte dit unieke gevoel in 2005 samen in een tijdloze feel-good favorite, kunnen we wel zeggen. En het is vandaag de Dance Smash Classic. Even wat liefde bij elkaar. Je ziet een Donald Trump. Een kusje geven aan Poetin. En zo is er veel gezelligheid.

Ja, heel random, maar ik moest Robbie Williams dus een keer interviewen bij de TMF Awards. Ik was best wel zenuwachtig. Robbie natuurlijk een beetje ruwe bolster, blanke pit. Gaf hij mij een tip, ik stond bij de koffieautomaat met hem. Ik zeg, wat kom je altijd zeker over als je ergens binnenloopt? Hij zei, well, there's one little secret about why I look so confident, because I am not confident. Maar hij zegt, ja, je moet je pas verlangzamen. Als je ergens loopt, moet je iets langzamer lopen dan normaal. En dan zie je er ineens heel stoer bad boy uit. Hele aardige gast, deze Robbie Williams. Fantastische hit. Millennium op 538. Ja, van de kapper die iemands haren staat te wassen. De hoofdmassage erbij. Tot de monteur die op vrijdag een spoedje moet lassen. Of misschien de warmtepompinstallateur die vandaag weer op een dak aan het sjouwen is. De werkdag loopt lekkerder met 538 op de radio. Met voor ieder wat wils, zoals een fout oudje van Kevin Little. Turn me on zometeen. Maar ook de country sound van deze Ella Langley. Wat deze week de 538 favorite is. En als dat je allemaal niet zint, dan koopt Dennis je gewoon stiekem om met kans op 100 euro tijdens een nieuwe ronde Stop or Go zometeen. Kun je 100 euro mee winnen. Of de troostprijs, het 50 tosti-ijzer. Weet je wat? Meld je vast aan. Waarom ook niet?

0: richting de studio. En ook Alex Warren, Fever Dream, binnen nu in de Party Alert.
1: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
9: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek.
20: Tijdens de 538 werkdag.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
24: De lekkere van Albert Heijn.
22: Switch. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 538. Dennis Ruijer.
11: Ja, het is tijd om aan de mocktails te gaan. 11:23.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je werkt samen met je vriend, hè?
1: Ja, wij gaan samen meedoen.
0: Gezellig. Jullie wonen in De Lier, het Westland. Lekker lunchen met de oma van je vriend.
1: Ja.
0: Hoe heet oma?
1: Riet.
0: Riet, oma Riet. Nou, dat wordt gezelligheid. En wordt er dan ook een drankje geschonken tijdens de lunch?
1: Ja hoor.
0: Oma Riet is wel van een borreltje.
1: Nee, zij niet.
0: Oké, okay, jullie wel. Heel goed, heel goed. Hey, Sarah, je krijgt zo meteen 1 minuutje de tijd. 5 vragen mag je beantwoorden in de door jou gekozen categorie. En dat is topografie.
1: Ja.
0: Per vraag €20. Stoppen of doorgaan mag na iedere vraag. Maximum is €100. De troostprijs is een tosti-ijzer. En je mag na iedere vraag dus stoppen of doorgaan.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Heel mooi, heel mooi. Daar komt-ie. Vraag nummer 1. In welk land ligt de stad Marrakesh?
1: Marokko.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Welke rivier stroomt door de stad Amsterdam? De grootste.
1: De Amstel.
0: Ja, de Amstel natuurlijk van Arie van Café de Amstel. Hè? Ja, wat gaan we doen? Stop of doorgaan?
1: Wij gaan go.
0: Lekker. Zo hoor ik het graag. Wat is de hoofdstad van het land Polen?
1: Warschau?
0: Ja, helemaal goed. €60 in de pocket, Sarah.
1: Ja, we gaan go.
0: Vraag nummer 4. In welke provincie ligt Venray?
1: Limburg.
0: Ja, dat is ook goed. Lekker hoor. Die horen er niet bij. Wat gaan we doen? Stop or go? Je hebt €80 in de pocket.
1: Gaan go.
0: Wauw, wat lekker. Wat zeg je?
1: De laatste vraag toch?
0: De laatste vraag komt eraan. Ja.
1: Ja.
0: Aan hoeveel meren grenst Almere?
1: Aan hoeveel meren
0: grenst Almere?
1: 2.
0: Ah. Het waren er 3. Gooimeer, IJmeer, Markermeer. Heel eerlijk, deze had ik zelf gewoon ook niet geweten. Best lastig.
1: Nee, ja, dat was een gok.
0: Hey, maar jongens, hebben jullie plek voor een heel mooi 58 paars tosti-ijzer in de keuken?
1: Ja, zeker.
0: Dat sturen we zo snel mogelijk naar jullie toe. Kun je lekker de bammetjes bakken met het 58-logo erin.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Veel plezier met oma Riet, hè, zometeen.
1: Ja, dank je.
0: Ja, gewoon stiekem een sterke mimosa voor de maken, dan wordt het heel gezellig.
1: Ja, is goed hoor.
0: Hey, hoi Sarah, goed weekend. Hoi.
1: Doei.

Alex Warren, Fever Dream 58. Ja, in die koortsdroom waar je in zit kan het zomaar zijn dat je vannacht hebt gedroomd over een van de grootste supersterren van dit moment. En misschien zong die superster dan wel een serenade onder je balkon. Kwam hij ineens met een rode roos in zijn mond omhoog geklommen via de regenpijp. En bracht hij je mimosa's of scroppino's op bed met vers gebakken croissantjes. En zong hij voor jou, schatje, als ik toch eens je man was. En in je droom was het dan Bruno Mars. Kan zomaar, hè? Lekker random. Mocht je deze droom hebben gehad, app dan Droom aan met de 538-app naar de studio. Je hoort Bruno Mars op 538. Dit is When I Was Your Man.

0: En my oh my, jezus, heb je dat interview laat gezien met die gasten van Criss Cross? Die waren echt stoned als een kanaal. Dat was een videootje op RTL Boulevard volgens mij. Ze genieten van het rock'n'roll leven, maar ze hebben wel weer een hit te pakken. Criss Cross Amsterdam en my oh my op 58. Het is de vrijdag. Tijd voor een kleine spirituele overpeinzing.
1: Meander als ziel door dit fysieke bestaan. Op zoek naar de essentie die pas in mij ontwaakt zodra ik stop met zoeken. Ik geef me over aan de stroom van het universum. Laat uiterlijke verwachtingen oplossen.
0: Mooi.
1: En laat mijn eigen innerlijke frequentie zuiver op.
0: Het gaat dus over dit liedje. Mooie spirituele vertaling van onze eigen Valentijn Pilatschik, die af en toe doet. Yoga-docent van de sterren.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: retour.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Griekenland is een burgemeester opgepakt na een grote bosbrand bij Athene. Hij is eigenaar van een bouwbedrijf dat aan een kapotte elektriciteitsleiding werkte en die zou bij de brand hebben veroorzaakt. De brand verwoestte veel natuur, olijfboomgaarden en zo'n 120 gebouwen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwen doet het ook niet meer. Het duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat de brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Maar als er echt geblust moet worden, wordt het wel gewoon met water gedaan, zegt de brandweer. En op Marktplaats staat een BMW, een mooie 550i, maar opvallend eraan is dat de auto vol zit met kogelgaten. Maar die zijn wel nep. De auto was een filmauto uit de Hollywoodfilm Wolves met Brad Pitt en George Clooney. De eigenaar uit Breda kocht de auto via een veiling voor een kleine 8000 euro, maar hoopt nu op een flinke winst. Op Marktplaats staat de BMW met kogelgaten nu voor 55.000 euro. Het weer vanmiddag in het noorden en oosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Ik zie echt zo'n Brabantse autoverkoper die dan de auto kopen die daar kan. Het is een beetje schraal aan. Het is een beetje. Moet van de prijs af.
7: Mooi. Onderhandelen toch?
8: Onderhandelen. Even kijken naar het verkeer. Het is een beetje druk op de A1 richting Duitsland voor de grens. Grenscontrole kwartier extra geldt ook voor de A12, zoals je inmiddels gewend bent. Daar 20 minuten extra. En ook, dat is het qua grenscontroles. Dan even kijken naar de overige vertragingen. De A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. 13 minuten voor de sluizen. A9 Amsterdam-Alkmaar voor de Wijkeltunnel. 13 minuten werkzaamheden daar. Ook de A12, maar dan Utrecht-Arnhem voor Waterberg. 24 minuten, staan de pechgeval daar. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda. Bij Ridderkerk-Zuid tot Zwijndrecht. Ruim een half uur extra. En de A50 Os-Apeldoorn. Ja, dat is waar die samenkomt met de A12. Dus voor knooppunt Waterberg een half uur. Dan de controles langs de weg. A1 Hengelo-Deventer 106.8. A6 Lelystad richting Almere bij 62.2. Dan de A7 Drachten-Groningen 168.7. A10 Ring Amsterdam 11.0. A32 Heerenveen-Meppel 45.8. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. En de A67 Eindhoven-België 18.2.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
16: Lindo Duval. Ja, met die zooi.
8: Ik ben net binnen, zeg boterhammen even. Boterhammen.

0: Living for. Lekker een snaarventilator, heerlijk.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Goedemiddag. Ja, als je meer zin krijgt in cocktails dan cappuccino... of je airfryer harder met je flirt dan kandidaten uit het programma First Date... met elkaar, dan weet je zeker dat het weekend eraan komt. En je vliegt het weekend soepel in met 538 in je werkvrije zone... straks met kans op 2 tickets voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Nog voor 3 uur een nieuw setje te winnen. Ja, ja, de voetbalcompetitie begint weer heerlijk. Ik heb er zin in. De eerste divisie vanavond ook de Eredivisie. Eredivisie begint volgens mij met de wedstrijd Cambuur Excelsior vanavond. Hartstikke mooi. Leuk. We gaan er weer tegenaan. En dat doen we hier ook. Met Flair zo dadelijk. En nu Tupac. Een classic inmiddels. Dit is Change.

0: Jack Stahl en John and Turn the Lights Off bij 538. Lekker man, vrijdagmiddag kans op weekendtickets voor de Formule 1 in Zandvoort. Die win je nog voor 3 uur. Hou dat goed in de gaten als je de officiële oproep hoort. En dat betekent dat je F1-auto langs hoort razen op de radio. Dat hoor je snel genoeg, hoor. Dat hoor je echt wel snel genoeg. En verder tijd om de dingen die te gaan verzamelen. Elke week op vrijdag dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie. Maar ook in een sekstape. Het is toch zomer, alhoewel het vandaag een beetje bewolkt en regenachtig is hier en daar. Maar wij dachten, een ijssalon. Zullen we gewoon eens gaan kijken naar de
1: dingen die
0: je kan zeggen in een ijssalon.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, wat moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld, mag ik nog een tweede? Of... deze moet echt nog even ontdooien. Zou kunnen in een sekstape, maar ook in een ijssalon. Of wat een boel smaken hier. Zijn dus allemaal dingen die je kan zeggen in een ijssalon, maar ook in een sekstape. We pakken even bonte verzameling bij elkaar. Zometeen jouw suggestie inspreken via de 538-app. De allerleukste krijgt een tosti-ijzer. Hartstikke keuze, waarom niet? Ja, en een ijsje erbij. Dit is gewoon het. Adios, La Vido.

0: Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker. Vrienden!
2: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf 23.990 euro. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis.

0: Ed Sheeran. Justin Bieber, twee wereldsterren bij elkaar in I Don't Care. Goed, laten we even een overzicht doen van de...
1: Dingen die
0: je kan zeggen in een ijssalon.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja. Laten we beginnen met Natasja.
2: Deze glijdt er lekker in.
0: Kijk, dat is een beetje het niveau. Juri.
3: Snel doorlikken, want je vingers worden al vies.
0: Kan in een ijssalon, maar ook in een sekstape. Christina.
4: Zo, dat ziet er even goed uit. Ik ben blij dat ik er drie mag kiezen.
0: Ja, natuurlijk. Dennis.
5: Dat is een klein horentje.
0: Kan allebei, zeker. Dit is Laurie.
6: Mag ik een likje?
0: Oeh, ja, kan ik allebei. Dingen die ik kan zeggen, de ijssalon en ook in een sekstape. Vincent.
7: Horen die spikkels erop?
0: Oeh. Oeh. Shannon.
8: Wil je er ook slagroom bij?
0: Ja, natuurlijk. Ja, slagroom kan veel binnen. Slagroom hebben we veel gezien, ook likjes zouden er veel bij. Dit is eentje van een Erika.
9: De eerste indruk is rommel. Ach, godverdamme.
0: Arjan.
10: Heb jij nou een druiper, joh?
0: Heb je een druiper, joh? Ja, natuurlijk. Thierry nog.
11: Doe maar een balletje om lekker aan te likken.
0: Ja, natuurlijk. En Paula.
12: Hij blijft maar druppelen.
0: Hij blijft maar druppelen, ja, natuurlijk. Allemaal dingen die je kan zeggen in de ijssalon, maar ook in een sekstape. Nog eentje, en die komt van Dennis. Zeg maar, Dennis.
5: Hij lijkt er wel op, maar hij smaakt echt niet naar banaan.
1: Dingen die...
0: Je krijgt een tosti ijs van ons. Dankjewel voor alle bijdragers. En dit is om de zomer te vieren. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: andere stem, hè? Sia, Chandelier bij 538.
1: Radio 538.
0: Tijd om je voeten en ook je oren uiteraard voor te stellen aan een verse dansvloervuller. Gloednummer 538 Dance Smash komt uit handen van de Britse mixmeester uit Manchester, Silva Bampa. In het echt heet hij gewoon Joshua Silva, dus Silva Bampa. Op zijn 16e wordt hij geprikt door de Dance Mug en al snel zit hij zijn fascinatie tot feesten om tot DJ-ambities. Voor zijn nieuwste track liet hij zich inspireren door de misschien bij jou ook wel bekende Zero Set Get It On Tonight van Montel Jordan. Het resultaat ga je de komende week extra vaak horen hier bij 538, want On Tonight van Silva Bampa is de gloedje gloednieuwe
1: Radio 538 Dance Smash.
2: Silva Bampa, On Tonight.

0: 538. Jouw kans op tickets voor, wat zeg ik, weekendtickets. Je kan het hele weekend erbij zijn bij de F1. Je kans komt steeds dichterbij, nog voor 3 uur vanmiddag een nieuwe kans. En Esther heeft er nieuws over Mark van Bommel.
1: Ja, hij is officieel bondscoach van België. Maar waarom is hij dat dan niet van Oranje? Dat hoor je zo meteen.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Wat ga jij morgen doen?
18: Grillen in de achtbaan?
17: Aapjes kijken in de dierentuin?
18: Of lekker ontspannen in de sauna?
17: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er zijn twee agenten gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Het gebeurde gisteren op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die mensen had mishandeld. Beide mannen zitten vast. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. Het komt onder meer door de hitte wereldwijd, zegt de VN. Daardoor vallen oogsten tegen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. En dan Mark van Bommel. Hij is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat het hij geen moment getwijfeld heeft. En hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog altijd een opvolger voor Ronald Koeman. Het weer vanmiddag in het noorden en oosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Later breekt vanuit het westen de zon door bij zo'n 22 graden. Vanavond zonnig en droog. Het koelt dan af naar een graad of 12. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dankjewel, het is best druk op de weg. Dit zijn de langste, de A4 Dinteloord Antwerpen. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid heb je 36 minuten vertraging. Dat geldt ook voor Antwerpen Dinteloord. En dan voor Bergen-op-Zoom 24 minuten. Dan de A12 richting Duitsland voor de grenskwartier. En vanuit Duitsland richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord 25 minuten plus. A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel, half uur extra. A50 Os Apeldoorn voor Waterberg 21. A58 Breda Vlissingen door die vertraging op de A4 bij Berg op Zoom 19 minuten. A67 Eindhoven Venlo bij Someren 18 minuten plus. En van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Gelderop 21 extra. Dan de controles A1 Hengelo Deventer 106.8. A7 Drachten Groningen 168.1. A28, Hogeveen-Assen, 153,5. A44, Wassenaar-Nuven op 20,4. En de A50, Apeldoorn-Zwolle, 213,2.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
24: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, vol lekker hoor. De pauze komt eraan met Magnetic en nu Davina Michelle en Still Champagne. Natuurlijk.

0: De pauze. Lekker zomers, waar je ook bent. In Nederland, op vakantie, misschien wel in Europa ergens. Op,
1: jouw zomer, jouw 538.
0: Waar ik ter wereld, als je de 538-app bij je hebt, zijn we sowieso altijd aanwezig. Ook als je terugkomt vanaf vakantie richting Nederland. Hè? Nout van de familie De Groot.
2: Familie Groot hier.
0: Ja,
2: uit Oostenrijk met de autocaravan. Bij je thuis. Nog even genieten van 538. Later.
0: Later, en een goede rit. En welkom thuis alvast. Lucas en Steve, zometeen All I Know. Alex Warren komt eraan en het wordt alleen maar beter. Wat dacht je van deze? Google Dolls. Dit is Iris.

0: Max Warren, passenger bij 58.
1: Dan heb jij een eisenlijstje waar je werkelijk aan moet voldoen. Zeg maar een hoge standaard. Voorbeeldje. De zangeres die je zo hoort, die moet altijd water exact van 21 graden Celsius. Daar moet een rietje in, gemaakt van titanium. En na elk uitverkocht stadionconcert gaat ze met pen en papier nog... schrijft ze alle verbeterpunten op. Kijk, ja, dat is geen artiest meer, dat is een CEO met hele strakke stembanden. Ofwel, Queen Bee, Beyoncé, hoort er nu met...

0: En Andy Grammer, The Thing I Love. Zeg, heb jij wel eens in 1 minuut tijd 100 euro verdiend? Dat kan zo meteen.
1: Stop or go.
0: Als je meedoet met Stop or Go. Spelletje van de 5-dag werkdag waarin je in 1 minuut tijd 5 vragen kan beantwoorden. Je mag de categorie ook nog kiezen. Dus eigenlijk heb je al, sta je al met 2-0 voor. En doe je het helemaal goed, dan heb je 100 euro verdiend. Ja, het is wel lastig hoor als je op de radio bent, dat geef ik toe. Maar als jij je zenuwen in bedwang kan houden en zegt nou, dat durf ik wel aan, ik wil het gewoon proberen. 100 euro in 1 minuut. Geef jezelf op als kandidaat via de 5-dag-app met je naam en het woordje go.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.

0: en zo. Omdat elke rit telt.
1: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
3: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: bez fake smile. Stop or go. Hoe is het met de zenuwen, Denise?
1: Ja, gaat wel.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen. Je hebt een beetje hulp om je heen, hoor ik.
1: Nee, want iedereen is gewoon hartstikke druk aan het werk.
0: Oh, natuurlijk. Ja, de baas luistert ook. Ik snap het. Ja. Je werkt bij Dover. Dat is een bedrijf dat doet aan... je levert aan ziekenhuizen en zo, toch?
1: Onder andere, maar ook aan zorginstellingen. Thuizen.
0: Ja, moet ik dan denken aan die... Ja. Wat voor dingen zijn het dan? Wat gebruiken ze daar?
1: Rolstoelen, scootmobielen, bedden.
0: Oh ja, ja. Hé, maar volgende week stand je vakantie van jou. Lekker.
1: En nog een paar dagen werken, ja, inderdaad.
0: Heerlijk. Nou, dan weet ik al waar die 100 euro naartoe gaat als je die zo gaat winnen eventueel.
1: Ja, naar mijn zoontje.
0: Oh, kijk aan. Ja, hartstikke goed. Wat lief van je. Nu al leuk. De categorie algemene kennis. Daar gaan we 5 vragen voor doen. Als je ze allemaal goed hebt, heb je 100 euro, 20 euro per vraag. Na elk goed antwoord mag je ook stoppen natuurlijk. Maar als je een fout antwoord geeft, ben je af. En je krijgt 5 seconden bedenktijd per vraag. Daar gaan we. Even makkelijk om in te komen. Welke kleur krijg je als je de kleuren rood en geel mengt?
1: Oranje.
0: Ja, natuurlijk oranje. Hartstikke goed. Stop or go?
1: Go.
0: Aan welk automerk heb je de uitvinding van de autogordel te danken?
1: Zo. Volvo?
0: Volvo. Hartstikke goed. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Welke vitamine maak je voornamelijk aan door zonlicht?
1: D van de
0: Ja, vitamine D, heel goed. Gaan we door?
1: Ja, zeker.
0: Nu gaan we all in, hè. Gewoon, nu komen wel de moeilijke vragen, dat zeg ik er maar even bij nu. Hoeveel hoeken heeft een octagon?
1: Octagon, dat is een achthoek.
0: Achthoek, ja, heel goed. Ja, je gaat lekker. Nog eentje, zullen we doen?
1: Ja.
0: Welk orgaan maakt insuline aan?
1: Alvleesklier.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Hey. Ja, makkelijk. Of niet?
1: Nou ja, mijn man is van de week gediagnosticeerd met suikerziekte. Dus helaas, geluk bij een ongeluk.
0: Ja, dan weet je het toevallig, de alvleesklier. Nou, ik hoop dat dat toch een beetje goed komt met hem.
1: Jazeker.
0: Jij hebt in ieder geval 100 euro verdiend in Stop or Go. Dankjewel en alvast een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.

0: Kid Rock. And all summer long.
1: 538.
0: Ja, jouw kans om richting het raceweekend in Zandvoort te gaan komt ook steeds dichterbij. Binnen nu en een half uur nieuwe kans op F1 tickets. Het hele weekend ben je er dan bij. En de nieuwe 50 favorite staat nu voor je op pole position. Carol G. Ze heeft vandaag een nieuw album uitgebracht. En er waren al wat geruchten onder haar fans dat daar een samenwerking met niemand minder dan Bruno Mars op zou verschijnen. En dat klopt. De track heet Still. Carol G en Bruno Mars scoorden de belangrijkste nieuwe track voor komende week. Ofwel de gloednieuwe
1: 538. Favorite.
2: Carol G en Bruno Mars. Still.

0: Armin van Buuren. En Dream a Little Dream. Eva heeft zo'n nieuws. Oh ja, het is een beetje een dierennieuwtje, denk ik.
1: Nou, heel erg dierennieuws. Op Sumatra was een agressief beest dat iedereen bang maakte. En die is nu gepakt.
0: Is het, wat voor dier was het?
1: Bijna.
0: Nee, was het een...
1: Ik weet niet wat dit moet zijn.
0: Dat is een dolfijn, toch?
1: Oh, nee, dat was het
0: was
1: dan
0: ook
1: niet.
0: Was het dan een... Ook niet.
2: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. 538 Nieuws.
5: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Op station Almere Centrum is gisteravond een man helemaal door het lint gegaan toen hij werd gearresteerd. Hij beet 1 agent in zijn been, een ander in zijn duim en hij heeft misschien ook de hand gebroken van een NS-medewerker. Hij zit nu vast. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn opgepakt op het Griekse eiland Kos omdat ze 3 Italiaanse toeristen zouden hebben mishandeld en beroofd. Ze zouden ruzie hebben gehad over een huurfiets en een kapot shirt. De Russische autoriteiten hebben sinds 2024 tienduizenden huizen van Oekraïners ingenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Het gaat om huizen in de bezette grensregio, waarvan de oorspronkelijke bewoners vaak zijn gevlucht voor de oorlog. Die huizen worden nu als eigenaarloos bestempeld en aan Russen beloofd. En een agressieve aap die al 2 weken het Indonesische eiland Sumatra terroriseerde is eindelijk gevangen. Hij verwon... Schrik me dood. Hij is hierheen gekomen. In totaal verwonde hij 20 mensen en er gingen zelfs scholen dicht uit angst voor het beest. Heb ik het weer nog voor je. We hebben een zonnige en droge avond voor de boeg. Morgen wordt het weer een tikkie warmer. Dan is het 25 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Ja, even een vraagje van Lisette, de 538 app. Die zegt, hey Eva, mag ik vragen waarom ze jou al bij Shownieuws al 2 dagen kleden alsof het winter is? Je bent zo mooi zwanger, laat het zien.
5: Nou, dat zal ik even aan de stylist doorgeven. Ja. We zitten in verbergingstijd nog, maar dan gaan we hem showen.
6: Ja, dat dacht ik. Ja, nou, ze heeft denk ik ervaring ermee. Maar dat kan gewoon laten zien, toch?
5: Oké. Nou, bedankt vrouw.
6: Even een tippie, gewoon een tippie van Lisette. Dankjewel Eva. Even kijken naar het verkeer. Het is redelijk druk geworden. A1 Amersfoort, Apeldoorn bij Stroe, 28 minuten. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, 15. Ook de A2 Maastricht-Eindhoven voor Wildenberg, 11 minuten extra. A4 Tinteloord, Antwerpen voor Bergen-op-Zoom-Zuid, 22 minuten plus. Ongeluk, de Ketelbrug, 21 minuten. Dat is de A6 natuurlijk, richting Lelystad. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg, 24 minuten plus. Nog de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, 40 minuten in op de remmen af en toe. Dan de A2 Den Bosch-Eindhoven, 123,4 controle. De A2 Weert-Echt, 202,1. A6 bij Lelystad richting Almere, 62,2. A10 Ring Amsterdam, 11,2. A28 Hogeveen-Hassel, 153,5. En de A44 Wassenaar-Nieuwveen, 20,4. Nog eentje dan om het af te leren. A50 Apeldoorn-Arnhem, 185,2.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
11: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste.
10: de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Daarop op.
1: En boven. Zomer. Jouw 538.
0: Nog even blijven. Dit is 538. Tickets voor de F1 in Zandvoort. Je wint ze hier deze week. En ook volgende week ook nog, toch? Ja hoor. Ja, en daarna ook nog wel een weekje, denk ik. Ja, tuurlijk. Hele weekend ben je er dan bij. Dat is wel een spektakel wat je mee moet maken. Hou goed in de gaten als je zometeen de F1-auto hoort racen op de radio. Dan even bellen. Dan even bellen. Het nummer geef ik je wel vast. Dat is handig, weet je, dat je het vast hebt. Is 0909-3015. Zij komt uit Litouwen. Veel discussie over hoe je haar naam nou uitspreekt. Is het nou Just of Juste? Of Juste?
2: Hi, it's Juste. On Radio 538.
0: Ja, dat laatste snap ik. Dat werk ik gewoon.

0: gebouwd.
1: Samia U, Dark Before the Dawn.
2: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Hey, nood, als je nog geen tickets hebt of hebt gewonnen, komende week kun, maak je nog steeds kans op die weekendtickets voor de F1 in Zandvoort. En ga naar de telefoon, daar zit, even kijken, Kim, hallo.
3: Hallo.
1: Jij hebt ook wel wat met auto's, je bezorgt automaterialen.
3: Ja, klopt.
1: Wat moet ik aan, denken? Alle dingen natuurlijk, ja. Sommige vragen.
3: Ja, van alles. Banden, olie, ja. Lampjes. Ja, ga maar door.
1: Ja, ik snap. Kan je ook auto's knutselen en zo, dat soort dingen? Vind je dat leuk?
3: Ja, ik wel.
1: Ja, ja, dat is wel leuk.
3: Heel leuk.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Kim, ik heb even een... voordat we doorgaan naar de officiële zaken, even een dilemmaatje voor je. Even...
2: Duvals. Duivelse dilemma.
1: Stel, je gaat in die F1, hè? Dan moet je even kiezen. Max Verstappen wint de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Maar jij mist de laatste ronde en de finish. Of je ziet alles, maar Max wordt tweede. Wat zou je dan kiezen?
3: Oh, tweede.
1: Tweede, jij wil alles zien?
3: Ja hoor, ja, alles. Ja.
1: Ik heb goed nieuws voor je, je gaat het meemaken. Je bent bellen 538. Kim, je gaat naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix.
3: Ja?
1: Jazeker!
3: Op de... Dit is super, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Nou, heel veel plezier daar. Ik hoop voor jou natuurlijk dat hij gaat winnen. Hè? Dat dan weer wel.
3: Ja, ik hoop het ook.
1: Dankjewel dat je erbij bent. Kom even zwaaien naar de 5 jaar studio.
3: Ja, doei.

0: bij Doetza bij 50. Zometeen Somber en Teaspoon. En nog veel meer.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Welkom bij de
0: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk

0: TV-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk TV-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu.

0: weer.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: 538. Lindo Duval.
3: Heerlijke zomer uit Nederland. Oh, ik had al verteld dat die is. Die komen er zo.

0: Jouw zomer, jouw 538.
1: Ja, 1997. Ik weet niet of je er toen al was en wat je toen deed. Bianca, die had een mooi jaar.
2: 1997 had ik een groot rijbewijs.
1: Ja, groot rijbewijs aan de kant. En Monique?
3: In 1997 was ik een jaar in Amerika als au pair. Dat was echt een topjaar.
1: Ja, ik kan me voorstellen. 538 was erbij met deze hit van Teaspoon.

0: jouw 538.
1: Lekker man, ik voel hem gewoon aankomen.
2: De week is weer door de midden. Woehoe!
1: Dat je bestekbak wel een beetje scheef. Gewoon bijna weekend, jongens. We gaan rustig aan richting Bas en Dylan en Eva zometeen. Vanuit de gezellige 5-jaar kroeg. Bruno Mars komt eraan en dit zijn die Imagine Dragons en Believer.
3: Bijna weekend!
1: Ja, dat klinkt al beter, ja.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, of jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Echt bedstreek.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso, omdat elke rit telt.
17: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moo you can't resist.
21: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: 538 Nieuws.
23: 3 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. De douane vond daar 800 kilo in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn inmiddels vernietigd. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou er kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand ontstaan zijn. Verder vandaag in het nieuws. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in Amerika een boete van €500 miljard gekregen. Het is omdat het bedrijf de gezondheid van tieners heeft beschadigd door hun apps zo verslavend te maken. Daar moeten ze nu ook wat aan gaan doen. Meta gaat nog wel in beroep. En Mark van Bommel is officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België. Hij noemt het zelf een eer en zei dat iedereen die baan wel wil eigenlijk. Hij volgt de Franse Rudy Garcia op. Nou, dan doen we het zonder weermuziek, maar wel het weer. We hebben een zonnige en droge avond voor de boeg. Morgen wordt het nog een tikje warmer dan vandaag. 25 tot 28 graden is het dan. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dat is eigenlijk ook wel leuk zo. Ja. Muziek, ja.
24: Weermuziek is ook overschat.
0: Ja, zo is het ook. Het 538 verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A12 tussen Utrecht en Arnhem bij Waterberg, 32 minuten. Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum bij Hardingsveld, Giessendam, 23. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn bij Waterberg, 36 minuten. De flitsers, die heeft Dylan.
1: We beginnen op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij 166,9. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 39,8. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. Op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg 62,2. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168,1. En op de A10 tussen de Koentunnel en de A10 Noord bij 2,5. Op diezelfde A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,2. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 41,3. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens bij 68,4. Nog eentje op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam, de hoogte van Berkel en Roderijs bij 9,2. En op de A28 tussen Hogeveen en Aster bij 153,5. A37, Duitse grens Hogeveen, 32,0. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213,2. A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven, 18,2. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,4.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
27: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.
0: Ja, daar zijn we. Het is 3 minuten over 3. Een gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.
28: Ja,

0: Ed Sheeran, Azizam.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Daar zijn we. Het is een gloednieuwe middagshow. En we komen live vanuit de 538-kroeg.
2: Ja, dat doen we iedere eerste vrijdag van de maand. Dan nodigen we allemaal luisteraars van 538 uit in de kroeg. Wil je er nou een keer bij zijn, ga naar 538.nl/acties. Meld je aan, dan ben je er misschien wel de volgende keer bij. Even een klein testje. 538-kroeg, laat je horen!
3: Vol dit keer. Hij zit altijd vol, maar nu echt.
0: Ja, het is echt gezellig.
2: Er staat een gigantisch lange rij bij de bar. Dat is echt ongelooflijk leuk.
0: Hey, wel leuk dat je het even roept. 538.nl/acties. Daar kun je naartoe. Kun je je nog opgeven voor de Ken Je Vrienden quiz. Die gaan we zo meteen spelen. Dus je moet echt heel snel zijn. 538.nl/acties. Want dan maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Dat is totaal uitverkocht. Altijd. Iedere keer. En ja, dit is je enige kans om erbij te zijn.
2: Ja, en we mogen natuurlijk niet speculeren. Maar we hebben van de week gehoord dat het misschien wel Marco Borsato.
3: Dat is toch ook weer... heeft hij ook weer ontkend. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, zeg ik dan altijd.
2: Precies. Ik weet niet of ze bij Amstel heel blij zijn dat we dit benoemen. Maar
0: omdat het niet waar is. Maar als het wel waar blijkt, kun je maar tickets hebben.
2: Dan kun je ze maar hebben, toch? En anders krijg je ze niet. Dus zo meteen hier te winnen, 538.nl/acties. Het is een bomvolle show vanavond. Tobias Kamman komt een uurtje langs van de FOMO-show. We hebben Busy, Yves Berendsen en ook, de man van het moment, Rutger van Barneveld.

0: 538 door de Bakermat Radio en I Love Life.
1: 538, Vrienden Vrijdag.
0: Iedere eerste vrijdag van de maand maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. En dat is het enige moment dat je kans maakt op die tickets. Dus je treft ons op een hele goede dag. Het is natuurlijk straal uitverkoop. Uitverkocht.
2: Ja, er is geen ticket meer voor te krijgen. Zeg maar, als de editie van dit jaar loopt, is de editie van volgend jaar al uitverkocht. En alleen inderdaad die eerste vrijdag van de maand te winnen hier. We doen de Ken Je Vrienden quiz. Je kan jezelf opgeven via 538.nl/acties. En vandaag spelen we met Lotte en Filien!
0: Ja!
3: Yay.
0: Yay. Even met iets meer applaus. We zitten hier met de studio vol met het publiek.
2: Applaus voor Lotte en Filien!
0: Yay. Ja, dat is een lekker welkom. Hey, we gaan met jullie spelen, maar leuk voor de rest van Nederland is... Ja, als jullie zometeen een vraag fout hebben... dan gaan die 4 tickets voor de vrienden dus naar iemand anders. Naar de allereerste die belt. Dus ja, doe een beetje jullie best. Hoe goed kennen jullie elkaar?
3: Heel goed.
0: Oké.
2: En waar kennen jullie elkaar van?
3: Wij elkaar kennen op werk. Oh.
2: Ja, oké. Op werk, ja. Maar nog niet zo lang, toch? Minder dan een jaar wel.
3: Klopt.
0: Oké.
2: Dus ja, dat is wel spannend.
0: Daar kunnen wat gaten in de kennis over elkaar zitten. Dat zou kunnen.
3: Nee, we zijn zo close geworden. Dat komt helemaal goed.
0: Oké, nou, het zit dus zo. 3 vragen hebben wij. Jullie zijn zojuist achter de schermen geïnterviewd. We hebben daar allemaal vragen uitgekozen. Ik kan eigenlijk niet dat jullie al overlegd hebben. Dus ik hoop dat dat niet zo is. We gaan er 3 op jullie afvuren. Hebben jullie er 3 goed, zijn de tickets voor jullie.
3: Yes.
0: Wat is het favoriete bier van Filien?
3: Amstelbier.
0: Amstelbier. Dat is goed!
2: Ja! Dat is het enige juiste antwoord geweest in deze show. Natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Oké.
2: Lotte, let goed op. Wat is de favoriete meezinger in de kroeg van Filien?
3: Ah, die weet ik. Dat is echt de Vrienden van Jan Smit.
2: Ja! Nou, we gaan dus al richting de laatste vraag. Hebben jullie deze goed? Dan winnen jullie 4 tickets voor het uitverkochte Vrienden van de Amstel Live 2027. Zo niet, dan gaat de aanschierlijn open. En dan bel je als luisteraar van 538 naar 0909-3000-538. En dan kan je die tickets zo voor de neus van Lotte en Filien wegsnaaien. Lotte, let goed op. Dit is de laatste vraag. Bas, take it away.
0: Ik maak het even stil.
2: Heel goed.
0: Kunnen wij niet even, we hebben al dat publiek. Kunnen we niet even zo wat je vroeger wel eens deed, dat je dan, ja, dat je allemaal eens even zo op dingen moet trommelen en zo? Ja, dat is.
3: Ik krijg helemaal zenuwen in.
0: Nou, anders wij wel.
3: Ja, niet normaal.
0: Filien maakt graag. Hallo?
2: Doorgaan.
0: Ja, doorgaan.
2: Hallo. Dit is dit nou, joh. Op, wat klap, hé.
0: Ja, precies. Filien maakt graag video's op TikTok.
3: Ja.
0: Hoe heet haar TikTok-account?
3: Dat is volgens mij X-Filine X.
2: X-Filine X, zeg jij?
3: Ja, volgens mij wel.
2: Is X-Filine X.
0: Fijn dat ook het hele land er nu kan opzoeken. Dat,
4: ik heb het al gedaan. Leuk account.
2: Oh. Leuk account. Oh. Want het is inderdaad goed.
0: Lekker zeg. Gefeliciteerd Lotte en Filien.
3: Oh my god. Oh, zo blij!
0: Jullie winnen 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. En deze prijs wordt verzorgd door Amstel Bier.
3: Amazing. Ik schreeuw gewoon helemaal. Ja.

0: 538 hoorde Miley Cyrus en End of the World. Welkom, het is de vrijdagmiddagshow Bas en Dylan live vanuit de 538 kroeg.
1: Ja, dat is een kroeg vol met publiek. Yeah! Ja, de eerste vrijdag van de maand. En wat we niet in de eerste vrijdag van de maand doen, maar wel zometeen mogen gaan doen, is bekendmaken wie het volkslied gaat zingen tijdens de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. En je kan ook meteen tickets winnen. Dus zeker, blijf daarvoor hangen. En het nieuws van Eva zometeen.
2: Nou, er is een filmposter en die is zo eng dat die in Londen al niet meer opgehangen mag worden.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.

0: zakelijk retour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus.

0: belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Over 4:53 met het weerbericht. Richting de avond blijft het droog. Ook morgen gaat het niet regenen. Wordt het 25 tot 28 graden. Dan een verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen. 34 minuten. En op de A12 tussen Oberhausen en Utrecht bij Grijshoort. 23 minuten. A50 tussen Os en Apeldoorn bij Waterberg. 31 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
7: Op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij 166,6. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 39,8. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,2. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168,1. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,2. A13, Rijswijk-Rotterdam, 11,8. Op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 72,2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 9,2. A28, Hogeveen-Assen, 153,5. Op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32,0. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. A50 Apeldoorn-Zwolle, 213,2. Op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,6. En op de A67 tussen de Belgische grens... richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18,2. A73 Echt Venlo, 19,3. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,4.
6: Het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
8: Goedemiddag, een man uit Gouda die vorig jaar zijn oudere broer doodstak... krijgt daar nu 6 jaar cel en tbs voor. Hij deed het in het huis van hun ouders... en zegt nu dat hij het zich allemaal niet meer kan herinneren. Op station Almere Centrum is gisteravond een man helemaal door het lint gegaan... toen hij gearresteerd werd. Hij beet 2 agenten en heeft misschien ook de hand gebroken... van een NS-medewerker. Hij zit nu vast. In de haven van Amsterdam is 800 kilo coke gevonden. Het zat in een schip met cassavemeel dat uit Afrika kwam. Het is allemaal vernietigd nu. En posters voor de nieuwe mummiefilm die worden weggehaald uit Londense metro's... want veel mensen vinden ze te eng. Op de poster staat een gemummificeerd jong mens. Ik denk een meisje, maar ik kan het niet helemaal inschatten. Met een grijze huid en een opgezwollen oog. En veel mensen zeggen, ja, heel eerlijk gezegd jongens... dit ziet er gewoon uit als een dood kind. En dat hangt dan ineens levensgroot in die metro's. Dus dat willen we er weg hebben. Nou, dat gaat nu ook gebeuren. De filmstudio zelf vindt het onzin, want die zegt... de gemummificeerde persoon op deze poster kijkt gewoon normaal. Dus stel je niet aan.
6: Nou, kijkt gewoon maar, normaal. Ja,
8: we delen even een plaatje in onze story op 538 avondshow op Instagram. Dan kun je zelf oordelen of je dit normaal kijken vindt. Maar...
6: ik vind het niet per se normaal kijken. Nee, ik vind het wel heel erg slim. Zo'n horrorfilm moet dit natuurlijk gewoon doen. Als zij met zo'n flip over in een vergaderzaal hebben bedacht... we moeten een afgrijzelijke poster ophangen, dan kom je in de media.
8: En dit is, ja, nou ja, het is wel gelukt dus.
6: Ik had nog nooit van deze film gehoord. Ja, en nu toch wel, dus het is wel gelukt.
7: Ja, ja. Het mooie is ook... zeg maar, ja, het ziet er gewoon uit als een normaal kind. Of zo, wat zeiden ze ervan. Maar er staat ook een ondertitel onder. Some things are meant to stay buried.
6: Ja,
7: dat is dus wel, ja. Sommige dingen moet je niet opgraven.
6: Maar ik vind het, zeg maar, horror heeft wel gewoon... dat heeft alles in zich om er leuke dingen bij te bedenken. Toch? Ze hadden een tijd terug, volgens mij was dit ook in Londen... hadden ze voor... serie. Hadden ze zo'n billboard opgehangen. En iedere dag kwamen daar zo dingetjes bij. Dus eerst was het iemand die stuurde ze van... weet ik veel, wat wil je even op me reageren? En toen kwam er iedere dag zo, hallo. En dat werd steeds iets erger, tot het echt een horrorposter werd. Ja, dat is toch briljant om te bedenken.
8: Ja, scary. En nou, dan nog even een heel rare actie van een man uit Wales. Die was verkleed als magere hein op het dak van een ziekenhuis gaan staan. Ja? En dan keek hij zo op de patiënten neer die in en uit kwamen.
6: Ik heb dit gezien, die man is opgepakt.
8: Ja, die hebben ze er vanaf gehaald. Ja, dat is toch niet grappig? Dat is toch helemaal niet leuk?
6: Maar dat is wel dat je in het ziekenhuis ligt. Je bent echt aan het strijden voor je leven.
8: Het is al penibel, je bent bang.
6: En je kijkt uit je raam en je ziet magere hein op het dak staan.
9: Ja, sorry.
8: Maar hij is er dus vanaf gehaald. Toen heeft hij een boete gekregen. Maar toen zei hij zelf dus voor de rechter van ik kan niet uitleggen waarom ik het deed, maar ik vind het wel vervelend. Want ik was eigenlijk verkleed als kraai en niet als maagraai.
6: Oh,
8: als je daar even op wilde letten.
9: Ah, de welbekende kraai met de zeist. Ja. Ja.
10: 5-3-8. Bas en Dylan.
6: Eva, dankjewel. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb en eerst Offenbach.

0: 538 Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is ieder jaar rond deze tijd eigenlijk de grote vraag. Wie gaat het doen?
1: Wie gaat het volkslied zingen tijdens de Formula One Heineken Dutch Grand Prix, waar je zo meteen binnen nu en 5 minuutjes ongeveer nog kaarten voor wint? Hoor je de raceauto voorbij komen, dan bel je 0909-3000-538.
0: Ja. Zondag 23 augustus, dan is het zover, de allerlaatste editie in Zandvoort. En ja.
1: Die race wordt traditiegetrouw afgetrapt met het zingen van het Wilhelmus voor die miljoenen ogen wereldwijd. En dit jaar wordt dat gedaan door Davina Michel!
2: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Davina!
3: Hallo!
0: Hallo! Wat goed zeg!
3: Ja, leuk hè, ik heb er ook zoveel zin in.
0: Ja, mag ik je dan feliciteren? Is dat hoe het werkt?
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, het is echt een enorme eer. Dus ja, ik vind het wel weer spannend. Maar ja, wat ik zeg, ik heb er zin in.
0: Ja, fantastisch. Je hebt het al eens eerder gedaan, in 2021 geloof ik.
3: Ja, yes, klopt, het eerste jaar. Dus ja, 20 sinds het weer terugkwam natuurlijk. Dus voelt nu ook wel een soort van als een cirkeltje die rond is.
0: Hey, ja. En waarom dan nog een keer?
3: Nou, wat ik zeg, het is nu uiteindelijk het laatste jaar weer dat ze het gaat doen. En ik heb er zo ongelooflijk van genoten om dat te mogen doen. En het blijft al toch een enorme eer. En ja, eigenlijk toen ik gevraagd werd, toen dacht ik, ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
1: Een soort cirkeltje rond eigenlijk. De eerste terug in Zandvoort en de laatste bij de uitspraak.
0: Ja, maar goed, ja, dit is. Is het dan iets waar je zelf een soort van je vinger voor op moet steken? Of is het een organisatie die je benadert die zegt van, hey, zou je het nog eens willen doen?
3: Ja, de organisatie heeft mij benaderd, maar we zijn altijd al best wel in contact geweest met de organisatie. Ja. Omdat ze natuurlijk rondom de race, heeft ze natuurlijk ook een heel festival waar ik regelmatig gestaan heb. Dus er is eigenlijk altijd wel goed contact geweest. Dus toen het inderdaad het laatste jaar was, toen werd er vrij vroeg al aan de bel getrokken van, joh, zou jij het dan nog één keer willen afsluiten?
0: Ah, wat goed.
3: En ja, tuurlijk.
0: Ja, waanzinnig. En gaat er dan nog iets speciaals gebeuren omdat het de laatste is? Of ja, niet?
3: Ja, zeker. Ja, zeker wat speciaals gebeuren. Ja, ik mag het en ik wil het nog niet vertellen. Nee. Want ik bedoel, het moet een beetje verrassing blijven.
0: Ja.
3: Maar dit is de laatste en die wordt nu wel echt uitgepakt.
1: Ja, want ik weet niet of we beelden ooit gezien hebben van Alicia Keys. Die in 2013, hoe heet dat, bij de Super Bowl het volkslied van Amerika deed.
0: Ja.
1: En dat was de langste in de geschiedenis. Dat duurde heel lang. Die nam voor alles en elke zin heel erg de tijd. Moeten we dan in die contraien denken? Of wordt het gewoon, ja, je wilt het niet zeggen ook, maar
3: ik ga het niet zeggen.
1: Ontploffen.
3: Ja, het wordt gewoon echt spectaculair.
1: Ah,
3: dat
1: vet.
3: Kan ik wel zeggen. Alleen, ik vind het wel altijd een beetje spannend om aan de vorm van het volkslied te tornen. Dus ik kan nu al wel zeggen dat we daar een beetje van afblijven. Dat blijft toch natuurlijk gewoon Nederlands eigendom. Dus ik vind dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Maar het wordt wel een heel spectaculair optreden.
0: Maar kijk, mag ik dan aan jou als muzikaal expert even vragen. Wat vind je echt eerlijk nou van het volkslied? Is dat nou een lekker hitje waarvan je denkt, ja.
3: Ja, ik vind het echt een banger. Hij valt mij wel lekker. Ik kan hem wel lekker zingen, dus daar ben ik blij mee.
1: Heel goed. Nou ja, we hebben hier een 538 kroeg vol met publiek. Lief publiek, mag ik een heel groot applaus voor de beste zangeres van het land, Davina Michel!
0: En dan is het bij deze aan de rest van het land om even goed op te letten. Want als je deze week op 538 een raceauto voorbij hoort rijden, zou ik even bellen met 0909-3000-538. En dat klinkt wel als een raceauto.

0: City Self-Aware is nieuw op 538.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Je kan er naartoe. Deze week luister je naar 538. En als je een raceauto voorbij hoort rijden, dan is het goed om even te bellen met 0909-3000-538. Je weet nooit wat er gebeurt. Nou, je weet eigenlijk wel wat er gebeurt. Of je wint niet. Ja. En het zou zomaar kunnen dat Jaap een van de winnaars is.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Waarom zou je het zo leuk vinden?
2: Ja, ik ben al fan van de Formule 1, dus Schumacher. Dus ja, nou met Max Verstappen. Ja, dit jaar is wat minder, maar ik blijf wel altijd fan natuurlijk.
0: Wat vind je ervan dan dat er mensen ineens fan zijn geworden toen Max het zo lekker deed?
2: Ja, dat is eigenlijk logisch. Hè. Als een Nederlander ergens wint, dan word je allemaal fan.
0: Precies. Ik wilde eventjes, je bent geen misgunner. Nee, dat is even goed hoor. Nee.
3: Maar wat vind je dan, zeg maar, kijk, Max doet het natuurlijk een stuk minder dan voorheen. En er zit natuurlijk van alles met regeltjes en elektriciteit en dat soort dingen. En als een echte fan, wat vind je van de ontwikkelingen binnen de sport?
2: Ja, waardeloos.
3: Ja, hè? Dus het is zonde eigenlijk.
2: Ja, dat elektronica, ik hou helemaal niet van elektronisch rijden. Dus als ze dat ook in de Formule 1 gaan doen, dan...
3: Verbrand rubber en uitlaatgassen, dat moet het zijn, zeg jij.
2: Ja, vooral geluid ook, hè?
3: Precies.
0: Ja, ja. Maar als je het dan niet zo leuk vindt, dan
3: zeg je... Heeft niks meer met zeg maar, de entourage op Zandvoort, man. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, is ook zo.
3: Nee, maar, ze hebben het allemaal, het is niet alleen Max die elektrisch rijdt.
0: Nee, dat kan ik zeggen. Even kijken, we zijn op zoek naar bellen nummer 538.
3: Ja, en Jaap, dat ben jij!
0: Jaap, ben je gefeliciteerd!
2: Ja, hartstikke mooi. Geweldig.
0: Dankjewel. Twee weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort zijn voor jou.
2: Hartstikke mooi. Ben ik heel gelukkig mee.
0: Nou, dat is waanzinnig om te horen, jongen. Veel plezier. Tot daar. Wij zijn er ook. Dus even zwaaien bij de studio, hè?
2: Ja, dat is goed.
0: Lekker. En we gaan nog even door met die tickets weggeven, hoor. Raceauto horen is bellen met

0: 538 hoorde Another and Talk to You.
1: Het is de vrijdagmiddagshow. Zo meteen, ja, hoogbezoek. Het is sowieso een sterren line-up vandaag.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Onvoorstelbaar. Yves Berendsen komt langs. Busy komt langs. Zij samen. Rutger van Barneveld, natuurlijk de man van het moment, heeft een superhit met Zwoele Zomernacht. Heeft vandaag een plaat uitgebracht. Een 2.0-versie van een van zijn allereerste liedjes.
0: Ja, daar is hij sowieso wel van. Dat heeft hij eerder gedaan.
1: Dat heeft hij ook met Helena gedaan.
0: Ja, dat werkte.
1: Helena. Ja. Helena, ook een banger. Ja. Komt vandaag langs en zometeen in dit huis. Tobias Kammo!
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru-smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl, je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: z'n allen Down Under. Australiër Sonny Fodera hoor je een uur lang exclusief in onze hotmix. En ik heb nieuwe muziek voor je van de Swedish House Mafia, Afrojack en het Zwitserse duo Adriatique. Oh ja, neem je eigen drankjes mee. De rest verzorgen wij. Tot morgenavond. Zie je dan.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: 538 Nieuws.
9: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De omvang van de datalek bij een logistiek bedrijf blijkt nog groter dan gedacht. Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. De lek kwam eerder deze week naar buiten door bol.com en Bijenkorf. Volgens RTL Nieuws worden de gestolen klantgegevens nu verkocht op het dark web. De politiek maakt zich zorgen over smartbrillen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera erin. En daar kun je mensen mee filmen zonder dat ze het doorhebben. Het CDA vindt dat echt niet kunnen en wil daarom een verbod, meldt RTL Nieuws. Campings in Frankrijk nemen maatregelen vanwege de droogte. Zo gelden er maximale tijden voor je douchebeurt of hebben ze er besparende koppen op gemonteerd. Bij sommige zwembaden geldt daarnaast een bommetjesverbod, omdat er anders veel water uit het bad gaat. En seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna allemaal duurder geworden. Bij PSV is hij het allerduurst, daar kost hij €350. Die van Telstar is bijna verdubbeld in prijs en kost nu €245. We waren eerst gewoon veel te goedkoop, zeggen ze daarover. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een zonnige en droge avond. Morgen wordt het een tikje warmer dan vandaag. 25 tot 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: En dan de verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Beverwijk Oost. 11 minuten. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem bij Duiven. 17 minuten. A76 tussen Gele en Geleen en Keulen. Precies. Dat kun je niet combineren. Blijkt nu. Tussen Geleen en Keulen voor de grens met Duitsland. 12 minuten. De weg is daar dicht. En de flitsers die heeft Dylan.
11: Welke kleur zou je krijgen als je geel en Keulen mengt?
10: Wauw. Ja, ik denk...
11: Wat een filosofische vraag. We gaan naar de flitsers. Ja. A1, Amersfoort, Eemnes bij 40.0. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 104.7. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.2. A7, Bedachte Groningen, 168.1. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 9.2. A28, Hogeveen-Assen, 153.5. Op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32.0. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. A50, Apeldoorn-Zwolle, 213.2. A58, Goes-Vlissingen, 171.0. En de andere kant op bij 161.6. En op de A67 richting de Belgische grens bij 18.2. A73, echte Venlo, 19.3. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Sorry.
10: Yes, het is 5 minuten over 4 live vanuit de 538 Kroeg. De middagshow, welkom.
11: Zometeen.

0: 538 Jordan, Yugel en Jamaica.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Ja, dames en heren, in de 538 genoeg. Mag ik een heel groot applaus voor Tobias Kammer!
0: Ah, Tobias, wat goed dat je er bent. Moet ik zeggen, wat goed dat je er nog bent. Ja. Want er staan sinds gisteren twee afleveringen van de FOMO Show India online. En ik vind India een prachtig land. Maar ik heb op mijn tijdlijn toch ook een hoop dingen gezien waarvan ik denk, de kans dat je, dat je het gaat begeven is daar wel. Het
3: is heel groot.
0: Ja, toch?
3: Ja. Maar ik leef nog, ik ben er nog.
0: maar hoe was dat?
3: Ja, heftig. Ja, ik vind mijn beste omschrijving van India is wat ik in aflevering 1 aan het eind zeg. India is een hele warme, maar ongewassen deken. Dus iedereen is ontzettend lief, maar het is ook wel een beetje vies.
0: Ja, maar is het zo? Kijk, ik zie op TikTok vaak van die streetfood tentjes waar ze dan met, nou, nog net niet met hun teennagels het eten in je.
3: Ik heb daar een mes. Ja. Het is een teenmes. En dat is dus, mensen koken daar gehurkt. En het is een soort houten blok met een soort sikkelvormig mes erop. Mm. En dan zit dat houten blok tussen, onder hun tenen en mes ertussen. En dan snijden ze alles zo met twee handen. Met dat teenmes. Dat is echt.
4: Ik probeer niet dat het. Maar goed, zolang ze het niet met die tenen zelf aanraken, denk ik.
3: Oh,
4: maar,
3: er valt wel eens wat naast. Ik heb het niet weggegooid.
0: Ja, kijk, ik heb ook alleen maar.
3: Gooien zonde.
0: Ja, maar ik heb ook alleen maar respect. Maar je ziet ook. Ik ben op vakantie ook wel eens mensen uit India tegengekomen. Die erkennen dat zelf toch ook wel vaak. Ze zien het ook wel dat het. Ja, ze zijn er gewoon aan gewend. Maar het is wel wat minder hygiënisch. Ik wilde nu vragen: wat is het meest bizarre dat je gezien hebt? Maar
4: teenmes.
0: Is het teenmes nog te overtreffen?
3: Nou, nee, heel veel dode mensen.
0: Oh, dode mensen.
3: Ja, er wordt zo anders gekeken naar de dood. Het is niet een soort van heel groot verdriet. Het is ook een soort viering van iemand.
0: Oh.
3: Die. Reïncarneert. Ja. Maar het wordt gewoon anders gekeken naar leven. Dus het kan ook zijn dat er gewoon een lichaam ergens ligt. En dat ik dan aan de fixer vroeg van, is die meneer dood? En dat dan het antwoord was, ja, dat zou kunnen. Ja, en dat, ja.
2: Word je dan opgebaard langs de weg? Of,
3: nee, deze meneer lag er gewoon. Maar je ziet ook heel veel brancards met lichamen en oranje doeken. Die worden dan door de straten gedragen. Ja, het is.
4: Ergens ook wel mooi om er niet alleen maar iets sips van te maken. Kijk, langs de straat is niet leuk om te zien. Maar als ze er ook een meer soort verering van het leven van maken.
3: Ja, zeker als je, net als ik, heel bang bent voor de dood. Ja. Dan is het wel eens verfrissend.
4: Werkt
3: je
4: het niet ontnuchterend?
3: Ja. Nou, het is gewoon een andere manier van er naar kijken. En eigenlijk is dat helemaal niet zo verkeerd. Nee.
0: Dit seizoen was Stijn van Vliet voor het eerst mee.
3: Ja.
0: En gewoon mochten mensen echt denken, waar gaat dit over? Het gaat over de FOMO-show, waarin jullie bepalen, moet je ergens FOMO voor hebben.
2: Ja. De fear of missing out.
0: Precies, ook nog. Jasper Demolin, die zit er niet meer bij.
3: Ja.
0: Die is gestopt. Nou, vorig seizoen, Stijn van Vliet was nu mee. Hoe was dat?
3: Ja, leuk en fijn ook om Stijn mee te hebben. Want we noemen Stijn een beetje het glijmiddel tussen ons en de mensen.
0: Glijmiddel?
3: Ja, het is gewoon een vieze glibber. En die maakt overal vrienden. Dus het was voor ons een stuk makkelijker eigenlijk om te reizen met Stijn. Dus het was heel prettig.
0: Ja, maar kijk, jij bent over het algemeen niet per se van het gedoe. Hè? Jij had meer van wat luxe. Op wat voor plekken kwam je hier terecht? Met elkaar?
3: Aflevering 1 hebben we in de slums geslapen bij mensen thuis. Dat zijn zeg maar de sloppenwijken die. Natuurlijk in Mumbai, die heb je er heel veel. En daar hebben we bij mensen thuis. En dat is echt een paar vierkante meter waar mensen dan wonen. En die waren zo ontzettend lief om hun hele huis aan ons te geven. En we hebben inmiddels met z'n vieren daar dus geslapen.
0: Wauw. Is er iets uit de hele geschiedenis FOMO Show waarvan je zegt, dat zou ik nooit meer willen doen?
3: Bungee jumpen.
0: Okay.
3: Zonder enige twijfel.
0: Dat was echt het eerste seizoen, of niet?
3: Nee, ik denk seizoen 5, 6. Dan hadden ze een surprise voor mijn verjaardag.
0: Oh, ja, precies.
4: Ja, op je verjaardag ook nog.
3: En ik wist het niet.
0: En wat zou je
4: wat
0: zou je absoluut nog wel een keer over willen doen?
3: Weinig.
4: Zo weinig.
0: Maar je bent lekker gaan backpacken door Thailand.
3: Nee, dat is allemaal niet. Nee. Ja, nou, we zijn uiteindelijk in India in een heel mooi hotel beland. Daar wil ik nog wel een keer naar terug.
0: Okay.
3: Maar dan zonder de jongens.
0: FOMO Show is sinds deze week dus te bekijken. De eerste twee afleveringen die staan nu online. Dat is bij NPO Start, hè?
3: Ja, en op YouTube staat ook een aflevering sinds vandaag.
0: Nou, lekker. We willen zometeen eventjes met je verder babbelen over tv-programma's.

0: Nieuwe favorite is van Carol G. Bruno Mars, heet Still. In de studio is Tobias Kamman. En we hadden het net al over de FOMO-show in India, die sinds deze week te bekijken is. Heb jij in India eigenlijk ook nog een beetje... Ben je een beetje culinaire inspiratie opgedaan?
1: Jazeker. Ja? We hebben ook kooplessen gehad. En ik heb heel veel gegeten natuurlijk.
0: Ja, het is het lekkerste eten van de wereld. Dat denk ik echt.
1: Nou, het staat wel in, hoog in mijn lijstje. Ja, ze kunnen er absoluut goed koken.
0: Dan is de grote vraag. Komt India voor in het nieuwe kookboek? Want er zit er eentje aan te komen, toch?
1: Ja, en het komt ook zeker voor. Oh, ja, kijk. Absoluut. Ja, ik reis eigenlijk altijd het liefst... eigenlijk alleen maar naar landen waar ze kunnen koken. Want anders dan heb ik er niks te zoeken. En dan neem ik dat ook altijd wel mee, de inspiratie die ik op heb gedaan. Dus je kan ook wel aan de kookboeken zien waar ik dan ben geweest. En zeker was India heel inspirerend.
0: Want ik vraag net buiten de uitzending of jij hoe het gaat, of je druk hebt. En je zegt, ik doe alles zelf eigenlijk voor het kookboek.
1: Ja.
0: Dat is maar gewoon van schrijven tot het testen, tot de foto's. Het komt allemaal van jouw hand.
1: Ja, dat komt een beetje omdat ik een hele akelige perfectionist ben.
2: Dus ik niemand wilde.
1: Ja. Nou, nee, niet één. Mijn eerste boek heb ik wel met een team gedaan, alleen dat beviel niet. Dus toen dacht ik,
0: het is maar dat
1: ik in mijn eentje team.
3: Ja. Maar kijk, als iemand een fictie schrijft of wat dan ook, zeg maar, ik weet J.K. Rowling, die heeft het laatste boek van Harry Potter, heeft ze zichzelf maanden ergens opgesloten in een hotelkamer en is ze gewoon gaan schrijven, ergens in Schotland. Maar hoe doe je dat met een kookboek? Hoe ga je te werk?
1: Nou, ik heb een kookstudiootje nu buiten huis. De andere boeken heb ik allemaal thuis gekookt. En dat is heel vervelend. Dan zit je maanden in de etenlucht en in de troep. En dat is ook niet goed voor je relatie. Dus toen heb ik nu een kookstudiootje. En daar ben ik dan aan het koken. En als het gerecht goed genoeg is, dan zet ik het op de foto. En daarna ga ik het schrijven. En dan moet er ook een leuk kolompje bij en zo. Dat vind ik het lastigste om.
2: Maar eten op de foto zetten is toch een van de moeilijkste dingen? Want ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld bij de Allerhande, als ze dan foto's van de gerechten gaan maken, dan lakken ze het met schoensmeer. Ze bedenken de gekste. Doe jij dat ook?
1: Nee.
2: Puur zoals het is.
1: En dat is ook, dan heb je maar een paar minuten. Het is niet natuurlijk dat het na een half uur nog goed eruit ziet. Dus dat moet heel snel op de foto. Maar ik wil wel dat alles op de foto staat ook echt lekker is. Want anders heb ik het gevoel dat ik de kijker voor de gek hou.
0: Ja. Maar als je dingen bedenkt...
2: Maar eten op de foto zetten is toch een van de moeilijkste dingen? Want ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld bij de Allerhande, als ze dan foto's van de gerechten gaan maken, dan lakken ze het met schoensmeer. Ze bedenken de gekste. Doe jij dat ook?
1: Nee.
2: Puur zoals het is.
1: En dat is ook, dan heb je maar...

0: te bedenken is echt het allermakkelijkste van het hele boek.
1: Oh.
0: Maar het lastige is dat niet alles er altijd even lekker uitziet op de foto. Of even logisch. En daardoor doe ik wel eens dingen. Ik heb nu een tijdje al met een soort makreelgerechtje, wat ik er maar niet goed op krijg. Omdat de saus net even uitloopt. En dat vind ik lelijk. En dat wil ik niet. Dus dan moet ik het weer opnieuw. En dat is elke keer een enorm gedonde. Dus dat duurt dan heel lang om dat goed op de foto te krijgen.
2: Hoe vaak is dat? Want je maakt dus meerdere gerechten voordat het goed op de foto. Of je maakt gerechten vaker, zodat je het goed op de foto kan zetten. Maar in hoeverre pas je recepten aan? Dus hoe vaak maak je iets opnieuw dat je even iets meer van dit of iets meer van dat? Ja. En maak je het dan ook?
0: Ja, altijd? Zeker. Ik maak het altijd, want je moet het testen. Maar meestal gaat het in één keer goed. En soms duurt het een paar keer.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan kom je thuis met de gerechten, neem ik aan. Ik neem aan dat je wat in een Tupperware bakje meeneemt. Moet je vriendin dan ook nog eventjes de testen doorstaan?
0: Af en toe, niet zo vaak. Nee. Ik kook alles ook gelijk in kleine porties. En dat is genoeg om de foto mee op te maken. En om een keertje een foutje te maken. En het nog een keertje op het bord te leggen. En dan eet ik het zelf op. Ja.
3: Wel gezellig zo. Ja, maar zelf een beetje eten.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Ik zou dat wel lekker vinden hoor. Dit is toch heerlijk. Als je...
2: Het kookboek van Bas.
1: Ja, nee, maar gewoon dat je een beetje mee moet proeven de hele tijd. Dat is toch leuk. Wat vindt ze ervan? Van je kookkunst? Zeg maar, is zij een beetje
0: in? Ja, volgens mij wel goed. Ja, dat zou dat zijn. Nee,
3: ja,
1: je weet het niet. Misschien is het niet haar smaak.
0: Jawel, nee, de vorige boeken heeft ze meegeholpen.
1: Oh,
0: alleen,
1: maar dat beviel dus
3: dat
1: niet.
3: Beviel?
0: Nee, ze heeft geen tijd meer voor mij.
1: Zij is nu zelf een soort influencer aan het worden.
0: Ze zit op TikTok.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat mag ik ook niet zeggen.
1: Hoezo niet?
0: Nou, dat is, ik weet niet, maar het is niet de bedoeling dat ik het... nu heb ik het op de radio gezegd. Maar
1: Ik zag haar.
3: Ik heb haar ook al voorbij zien komen. Ik vind het hele leuke filmpjes.
1: Ja, maar ze verraadt het als ze die katten van jou laat zien. Of jullie katten.
0: Ja, onze kat. Kijk het niet omdat ik het een beetje cringe vind om haar...
1: Zij is toch hartstikke grappig.
0: Het is heel leuk, maar zo ken ik haar niet. Ik zie haar op een soort andere manier. En dan... Het zal ze ongetwijfeld ook bij mijn filmpjes hebben. Maar het is, dat is lastig. Om
1: maar wat doet ze? Wat is dat ding dan?
2: Is het een trucje?
0: Het is niet...
3: Gaat ze in de presenteerstand?
0: Je doet toch net even je... Je bent jezelf aan het filmen. Dan doe je jezelf net eventjes andere trucjes, andere dingetjes. En dat zie ik natuurlijk.
3: Ja. Ja. En zeg je daar dan wat van?
0: Blij mee zijn.
1: Ik vind het zo mooi. Ze wil eigenlijk al niet dat dit dus benoemd wordt. En dan krijgt ze er ook meteen een soort kritische analyse.
3: Is het net niet helemaal?
1: Net even balen. Maar ik moet er hard om lachen. Ik vind het heel grappig.
3: Ik ook hoor.
1: Mijn zegen heeft ze. Tobias, je blijft nog even hangen, toch?
0: Zeker.

0: Het is de vrijdagmiddag van 538 door de Michael Jackson en Beat It. Eerste vrijdag van de maand, dat betekent traditiegetrouw een kroeg vol met publiek! Hey! Ja. Vanavond nog in het huis, Yves Berendsen, Busy komt langs. Ook Rutger van Barneveld natuurlijk, de man van het moment. En Tobias Kamman, zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, horecazaken zijn het er eigenlijk allemaal over eens. Nederlanders kunnen één bepaald eetconcept gewoon niet aan.
0: Ja, zometeen hoor je wat het is.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: Check 538.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
14: craving. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: 538 met het weerbericht. Richting de avond blijft het droog. Ook morgen gaat het regenen en wordt het 25 tot 28 graden. Sorry, het gaat morgen niet regenen, even voor de goede orde.
16: Oh, dat is lekker. Ah,
15: een cadeautje eigenlijk. Ja, nee. Het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 15 minuten. Op de A50 tussen Arnhem en Zwolle bij Apeldoorn Noord, 16. En op de A76 tussen Geleen en Keulen voor de grens met Duitsland, 16 minuten. Weg is daar dicht. De flitsers, die heeft Dylan.
17: Op de A1 te beginnen tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.0. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.2. A7 Drachten Groningen 168.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 9.2. A28 Hogeveen-Assen 153.5. Op de A37 richting Hogeveen vanuit de Duitse grens bij 32.0. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. A50 Apeldoorn-Zwolle 212.7. Op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.6. En op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18.2. A73 Venlo-Echt 19.2. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4.
15: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
18: Goedemiddag. Het CDA pleit voor een verbod op smartbrillen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera erin. En daarmee kun je mensen filmen zonder dat ze dat doorhebben. Het CDA vindt dat niet kunnen. De datalek bij een logistiek bedrijf blijkt nog groter dan gedacht. Ook Zalando, Ajax en ING zijn getroffen. Volgens RTL Nieuws worden de buitgemaakte gegevens nu verkocht op het dark web. En in Ghana is een Nederlandse drugssmokkelaar opgepakt, schrijft het AD. Hij stond met een enorme partij drugs in te laden toen hij werd gepakt. En nu blijkt dat hij ook al gezocht werd voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. En dan is er één ding wat Nederlanders heel slecht trekken. Dat zeggen eigenlijk een hoop horecaondernemers tegen het AD. En dat is all-you-can-eat concepten. Komt onze gierigste en graaierigste kant van naar boven. We gaan borden vol stampen met dingen die we niet eens op kunnen. En dat is eigenlijk allemaal omdat we heel erg het gevoel hebben, ja, we hebben er toch voor betaald.
15: Ja.
18: Ja, en herkennen mensen zich hier dan in?
15: Kijk even, Tobias Kammand is in de studio. Kijk Tobias even aan.
16: Ik ben er al in geen jaren meer geweest. Maar in de tijd dat ik er was, ik herken het gevoel wel. Ja, het is toch, ja.
18: Oh, ik vind jou zo geen stapelaar.
16: Ja, maar toch, als je 40 euro betaalt, wil je wel een soort van het gevoel hebben dat je 40 euro bent. Wat raar is, want ik betaal heel veel liever 40 euro voor één bordje met heel lekker eten. En dan de rust van dat het was. Dan dat ik het gevoel heb van, oh, en nu moet ik. En nog een ronde. Maar het is niet een fijn gevoel. Ik wil gewoon dat eten ontspant en ik word er gespannen van. Ik word er gestrest van.
15: Als ik even naar mezelf kijk, het gaat mij niet zozeer om het all-inclusive concept. Maar ik zou een hybride vorm wel lekker vinden. Ja. Waarin je dus 40 euro betaalt. Dat je dan dus wel heel chic kan eten. Maar dat er ook gewoon een bak is met mini-frikandelletjes die je kan pakken wanneer je zin hebt. Dan heb je eigenlijk alles. The best of both worlds.
16: In plaats van de broodservice is een frikandelservice.
15: Ja, ja. Lekker. Oh. Maar dat is voor mij denk ik echt de reden dat ik naar dat soort plekken wil.
19: Maar Bas probeert overal altijd, zowel de mini als de normale frikandel erin te sneaken. En daar krijg ik toch altijd wel een beetje de jeuk van.
18: Ja.
19: Maar je kan dus daadwerkelijk met Bas naar een all-you-can-eat plek gaan. Nou ja, waar het eten natuurlijk toch al niet heel hoogstaand is. Maar goed, je kan dan nog biefstukken eten of varkenshaas of sushi of wat dan ook. Ja. Maar dan is het toch uiteindelijk wel Bas die met sushi en frikandellen en babi pangang en kroephoek. En friet en kipnuggets. Het is een soort kinderbord.
18: Ja, we zijn wel eens met jou onbeperkt pannenkoeken wezen eten, Bas. En toen ging jij dingen op die pannenkoek doen. Nou, daar heb ik gewoon nog steeds maagzuur van.
19: Ik heb gewoon nog nooit iemand...
15: Jij ook.
19: Een pannenkoek. Ja, maar ik heb nog nooit iemand een pannenkoek zien eten met brie, gebakken uien.
18: Oh!
19: En geraspte kaas. Ja. En spek. Het was al een spekpannenkoek.
15: Ja. Maar hierover gesproken, dit kunnen we wel even aansnijden, denk ik. Dit is een goed moment daarvoor. Het is, op een of andere manier hebben radiomakers er nog een handje van om rare eetcombinaties te proberen. Je ziet de ene na de andere, die zie je altijd weer rare dingen met elkaar in de mond steken.
19: Oh ja.
15: Jij hebt verstand van het culinaire. Wat zijn nou twee dingen waarvan je eigenlijk niet zou zeggen, die passen bij elkaar, die we toch eens bij elkaar moeten proberen?
16: Maar wat je tegenwoordig wel veel ziet, ik kook zelf ook, terwijl ik van origine heb ik een hele grote hekel aan fruit. Mm-hmm. Of opgewarmd fruit in mijn eten. Dat vind ik vervelend.
15: Mm-hmm.
16: Maar dit zie je wel steeds. Dus bijvoorbeeld tomaat en aardbei is een hele geweldige combinatie. Ja.
18: Of een, en de tomaat dan warm? Alles warm?
16: Nee, koud. In dit geval koude tomaat, koude aardbei. Dat gaat fantastisch goed samen. De tomaat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een vrucht, een fruitsoort.
18: Ja.
16: Maar bijvoorbeeld een ceviche met een kruisbes erbij.
18: Oh.
16: Of mango bij een ceviche. Dat soort dingen zie je wel steeds vaker. Fruit met, zeker met koude gerechten, met een hartig gerecht. Ja.
19: De pizzeria waar wij vroeger altijd bestelden in mijn oude vertrouwde Hellevoetsluis had een pizza banaan.
15: Dat was is niet de bedoeling.
19: Maar dat was echt heel erg lekker.
15: Een
19: aanrader.
18: En was het dan een helemaal zoete pizza of wel gewoon met tomaat en kaas?
19: Nee, gewoon een pizza margherita en dan met schijfjes banaan.
18: Nou ja,
19: dit was een pizza Hawaii.
16: Maar dit was geen Italiaan.
19: Het had misschien ook wel een Griek kunnen zijn. Denk ik.
15: 538 Bas en Dylan. Eva, dankjewel.

0: 538, je hoorde One Republic en Sunshine. En in de studio is Tobias Kamman nog steeds. Bekend van onder andere de FOMO-show. Maar jij was een tijdje terug ook te zien in Het Perfecte Plaatje. En dat, dat was niet helemaal jouw ding, toch?
1: Wel.
0: Wel, heel erg jouw ding.
1: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Oh,
1: ja, maar kwam dat niet zo over?
0: Ja, nee, jawel, maar ik kan me herinneren dat ergens in de eerste aflevering... haal ik je nou door de war. Wie viel er nou zo gigantisch door de mand in de eerste aflevering? Van dit seizoen.
2: Ik heb echt...
3: Ik heb het seizoen niet gezien. Ja, ik kan je het zeggen.
0: Ik weet het ook niet. Nou, prima. Je hebt een nieuwe hobby gevonden. Hartstikke leuk. Ja.
1: Ik ben best ver gekomen. En uiteindelijk heb ik een soort hele lelijke foto in moeten leveren. Dat ik niks moois ervan kon kleien. En ik ben er wel uitgegaan met het laagste cijfer ooit.
0: Is dat dan wat ik onthouden heb? Ik heb geen idee. Nou, ja. Dan is dat blijven plakken. Ja, dus hoorden natuurlijk net ook dat je de foto's voor je fotoboek, voor je kookboek zelf maakt.
1: Ja.
0: Het moet er wel in zitten. Dat is,
1: ja.
0: Maar je hebt inmiddels wel meer tv-programma's meegedaan. Wat is het leukste programma waar je aan hebt meegedaan? Als in los van eigen
1: als kandidaat. Dan Perfecte Plaatje.
0: Ja?
1: Ja, dat is een wedstrijd in creativiteit. Dat vind ik leuk. Dat is beter dan wie is de sterkste of zo. Ja, dat macho gedoe.
0: Expeditie, dat staat dan niet op nummer
1: 1. Dat is niet per se het leukste. Wel het meest leerzaam. Ik ben er geen slechte mens van geworden.
2: Maar wat heb je er geleerd dan?
1: Dat het altijd erger kan. Als ik nu in een hostel lig met de jongens, denk ik, nou ja, maar ik heb ook 5 weken op een nat strand gelegen.
2: Onze oud-collega Iris Enthoven, die heeft ook wel eens meegedaan. En die zei echt, ja, je ligt in een hangmatje en de ratten komen onder je doorgelopen en zo. En je kan je helemaal niet voorstellen dat een tv-programma dat mensen aandoet.
1: Ja.
2: Maar het is precies zo. Het is absoluut.
1: Ik weet nog dat ik de eerste of de tweede intake had. En toen zei ik van, nou ja, maar eventjes. Dus gewoon als je naar de toilet moet, als je moet poepen. Dan neem ik aan dat er gewoon ergens een hokje staat en een toiletrolletje. En toen moesten ze heel hard lachen. En ze zeiden, nee, ja, je graaft maar een kuil en je pakt wat bladeren.
3: Oh, graven. Echt als een dier.
1: Ja.
0: Maar is dit een van de weinige tv-programma's waar de dingen niet geregeld zijn op de achtergrond? Er is echt niks, hè?
1: Nee.
0: Het is niet dat je daar nog een of andere productiekate hebt staan waar
1: Waar je even
0: kan
1: stoppen. Ja, die is er, maar die is voor het camerateam. Ja.
0: Ja.
1: Niet voor de... Nee, je bent echt gewoon overgeleverd aan de natuur. Ja, en dat is wel heftig als je op dat eiland komt en de boot met de cameramensen alles vaart weg. Ja. Dan sta je daar en dan denk je, ja shit, en nu moet je gaan slapen.
0: Je moet dan toch, op een gegeven moment ga je toch ook een soort wrok creëren richting van die productiemensen die daar de hele tijd rondlopen. En die gewoon, die hebben alles.
1: Nee, ja. Nou, wel als ze klagen over het eten wat ze die avond ervoor hadden, wat zo slecht was.
3: Oh, gaan ze dat dan in je buurt doen?
1: Ja. Ja, daar hebben ze het wel over. Ja, van, oh ja, we hadden weer een hele vieze doorgekookte pasta. En dan denk ik, oh ja, hou je bek. Ja. We hadden niks.
0: Het lijkt me gewoon zo taai. De kleine spoiler. De komende week komen wij even wat doen bij de bondgenoten. Dat hebben we vanmiddag opgenomen. En dan kom je daar binnen. En bij de bondgenoten zitten allemaal mensen in een loods. En die leven daar gewoon maandenlang.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk echt een soort gevangenis. Je komt gewoon binnen, hoge hekken en dingen. Die mensen gaan niet naar buiten. Hebben dus ook geen telefoon. Nou ja, wij staan in die loods. Ja, ik wil toch even iets opzoeken op mijn telefoon. Ik voel helemaal zo... Ja, het voelt gewoon heel lullig.
1: Ja.
0: Dat moet toch, als je toch als productie of als crew voor expeditie werkt... moet dat zo gigantisch zijn.
1: Ja, die hebben ook geen horloges om. Want dan kun je allemaal weer zien hoe laat het is.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat erg zeg.
1: Ja.
0: We hadden even een testje opgeschreven. Moet je FOMO hebben voor de verraders? Wat denk je? Moeten we daar FOMO voor hebben voor zo'n tv-programma?
1: Jullie of ik?
0: Nee, gewoon we in het algemeen. De mensheid.
1: Ja, ik moet er niet aan denken. Maar als je niks te doen hebt en je denkt...
0: FOMO voor
1: ik heb nog een paar maanden.
0: Ja. FOMO voor de alleskunner VIP's?
1: Zou dat wel zijn? Geen idee. Ik ken dat niet zo goed.
0: Oh, dat ken je niet zo goed. Okay.
1: Die alles kan.
0: Heb je de bondgenoten dus wel gezien? Of
1: ik zie snippets voorbij komen. Snippets, zie dat internet zich daar heel erg mee bezighoudt.
0: Ah ja, het is niet normaal wat daar allemaal gebeurt. Maar het zou zoiets zijn. Je lekker zo 3 maanden laten opsluiten in een loods.
2: Bondgenoten VIP's.
1: Ja, bondgenoten VIP's. Maar met wie zit je er dan?
0: Ja, dat weet je niet.
3: Met wie zou je er het liefst niet zitten?
1: Met wie niet?
3: Ja.
1: Ja, toch. Dit is natuurlijk weer naar wat jullie nu doen.
0: Ja.
1: Geen idee, daar ga ik even over nadenken.
0: Maar überhaupt gewoon zo'n programma. 3 maanden in een loods, man.
1: Ja, nee, dat lijkt mij... Ja, nee, ja goed, ja. Nee, nee, ja.
0: Nee, ja. Ja, het lijkt me ook, het lijkt me heftig, maar afgelopen week meldde Mart Hoogkamer zich. Die zei, ja, ik zou meteen meedoen als er een VIP-editie komt.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja. Ja. Ja, maar je krijgt het dus wel allemaal mee. Je volgt het wel een beetje wat er gebeurt.
1: Ik volg het niet, maar het komt wel eens op mijn tijd.
0: Het wordt tot je opgetrokken.
2: Ja, je hebt Anouk en Diederik.
1: Nou, dit is dus door de ontstaat een soort relatie. Ja. En de ex of de vriend die belt steeds in, wanhopig.
2: Ja. Ja, ja. Die worden elke keer weer met de staart tussen de benen de kal uitgedrukt.
1: Ja, dat gaat door merg en been.
0: Nou ja, goed. Dan houden we het vooralsnog even bij Mart Hoogkamer.

0: 538, je hoorde Somber in My Body Isn't Ready. Hé, we gaan zo kip of ei spelen. Dat kun je de hele dag spelen trouwens, sinds kort. Via 538.nl/kip of ei. En dat doen ook een hoop mensen. Het is echt leuk om te zien. Mensen die gewoon 1200 punten hebben. Dat betekent dat ze gewoon 1200 keer achter elkaar goed hebben geraden welk van de twee opties eerder was.
1: Ja, zeg maar. En los van dat het heel knap is, denk ik ook zo, wat een hoop tijd.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld.
1: Dat is gek dat je het zeg maar zo lang volhoudt. Maar heel erg leuk. Ja, het is heel verslavend. Dat is het probleem. Je kan spelen via 538.nl/kip of ei. Nu gaan we dan op de radio spelen. Kan je je antwoord insturen via de app van 538. Met vandaag twee mensen in kip of ei. Dus de vraag is, wie was er eerder vandaag? En is de vraag Busy of Yves Berendsen? De twee artiesten natuurlijk die zometeen hier te gast zijn. Dus wie was er eerder, Busy of Yves Berendsen? Oftewel, wie was er oud?
0: Dat is inderdaad. Ik denk eigenlijk dat Tobias Kamman, dat jij best wel goed bent in dit spel. Dat denk ik.
2: Nou ja, goed, ligt eraan wat de vraag is.
0: Ja, maar gewoon de geschiedeniskennis. Als je Busy of Yves Berendsen zou moeten zeggen, en gewoon even een schatting.
2: Ja, dan denk ik dat Busy iets ouder is.
0: Dan denk je dat Busy iets ouder is?
1: Dat denk ik ook eigenlijk, maar goed.
0: Dan gaan we zo meteen achterkomen. Drop je antwoord even in de 538-app. Ja, en Tobias, dan gaan we jou bedanken.
2: Ja, nou.
0: Dank voor je komst. Tof dat je erbij was. En ja, we gaan genieten van de FOMO Show in India. Die staat op NPO Start. Die is daar te zien. En wanneer komt je kookboek?
2: Oktober. Nee, november. Begin november. Ja.
0: Leuk. Ook
3: al bij.
0: Succes nog even daar.
2: Ja.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker!
13: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 538 nieuws.
7: 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Politieke partijen willen het binnenkort hebben over smartbrillen, omdat je daar mensen stiekem mee kunt filmen. Ze willen weten wat de privacywaakhond ervan vindt, en het CDA zou zelfs pleiten voor een verbod erop. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd toen op een carpoolplaats meegenomen, en later die avond werd haar huis overvallen en leeggeroofd. De reddingsbrigade raadt mensen af om er zelf achteraan te gaan als er iemand in de problemen raakt in zee. Tegen de NOS zeggen ze dat ze snappen dat je wil helpen, maar dat dat vaak te gevaarlijk is. Deze week ging het op meerdere plekken mis. En Deense scholieren moeten een belangrijke eindtoets voortaan mondeling verdedigen. Moet voorkomen dat ze alles met AI doen. Daarnaast moeten ze daarom ook meer opdrachten echt op school maken. Ik heb het weer nog voor je. We hebben een zonnige en droge avond voor de boeg. Morgen wordt het weer een stukje warmer dan vandaag. En dan is het 25 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Van het verkeer de drie grootste vertragingen. Eentje op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort bij Hoevelaken. 23 minuten door een ongeluk. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten. A76 tussen Geleen en Keulen voor de grens met Duitsland. Dat is 23 minuten die je daar verliest. En de flitsers die heeft Dylan.
10: Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort in Eemnes bij 39,7. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 249,9. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden 4,2. Op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg 62,2. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168,1. A9 Amstelveen-Haarlem 29,9. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 62,5. En op de A10 tussen de Nieuwemeer en de Koentunnel bij 27,5. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel 11,2. Oh, ja. A16, Belgische grens Breda, 72,1. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 9,2. Op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 43,0. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,5. En op de A37 richting Hogeveen bij 32,0. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213,2. Op de A58 richting Goes vanuit Vlissingen bij 161,6. Komt geen einde aan, joh.
11: Jongen.
10: A67 Eindhoven Belgische grens 18,2. A73 Venlo Echt 19,4. En de laatste, daar is hij. Ja. A79 Heerlen Maastricht bij 8,4.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Ah, eindelijk.
4: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
9: Yes, zometeen de uitslag van Kip of Ei.
10: Wie is er ouder? Ah. Busy of Yves Berendsen? Zometeen het antwoord.

0: vrijdag. De vraag is in principe ook hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Busy of Yves Berendsen?
1: Ja, en dan gaan we naar de telefoon en daar treffen we Marion. Hallo.
2: Hallo.
1: Hi, hi, hi. Ja, ben jij een beetje van de Nederlandse muziek? Luister je er graag naar?
2: Ja, zeker.
1: Ja? En wat zijn nou jouw eigen favoriete artiesten?
2: Ja, ik heb een heel breed sortiment. Van Fleming, Emma Heesters, Frank Boeien. Acte en Munnik, nou ja, noem het maar op. Ja,
0: heel leuk allemaal.
1: Heel leuk.
0: Ja, het is echt... Het Nederlandse lied is groter dan ooit en ik kan er niet blij genoeg mee zijn.
1: Ja, zo is het absoluut. Wij duiken even de geschiedenis in en laten we dan eens starten met Yves. Werd geboren in Haarlem, groeide op in Zandvoort. Begon als zanger tijdens zijn eigen verjaardagsfeest en ging daarna optreden voor het grote publiek. En zijn grote hit Terug in de Tijd was wekenlang de absolute nummer 1 van Nederland. En dan Busy, werd geboren in Amersfoort. Zijn vader had een platenzaak, dus muziek is echt met de paplepel ingegoten. Zijn eerste rap, schreef hij op 15-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Portugal. En komend weekend organiseert hij voor de derde keer het Zin in de Zomerfest.
0: Dat is geweldig.
3: Ja,
0: we
3: mogen er weer bij zijn.
1: Maar wat een superfestival. De vraag is alleen, wie was er eerder? Busy of Yves Berendsen? Zeg het maar, Marion.
2: Ja,
1: jij zegt Busy?
2: Ik zeg Busy.
1: Jij zegt Busy.
0: Dat, we zullen het niet te hard tegen hem zeggen, want hij staat nu naast ons.
1: Oh.
0: En dat is toch wel dat Marion, Busy een stuk ouder inschat dan Yves.
1: Ja, dat is eigenlijk... daarmee zouden ze wel zelf even het antwoord kunnen geven. Sorry jongens dat we er zo koud invallen. Of ja, eigenlijk vallen jullie er koud in.
4: Wie is
1: de
4: ouder?
0: We spelen...
4: Gooit alles om. Ja,
0: we spelen kip of ei. De vraag is, wat was er eerder? Nou, vandaag is het, wie was er eerder? Busy of Yves Berendsen?
4: Busy.
0: Busy was inderdaad eerder.
4: Ik helpt er goed mee met dat trommel, hè?
0: Ja, dat was echt.
4: Maar jongens, hoe snel zijn jullie er?
1: Hoe snel zijn wij er?
4: Aanstaande zondag.
1: Wij zijn er, voordat het open is. Laten we heel even, voordat we gaan ouwehoeren. Marion, jij hebt een fantastisch 538 strandlaken gewonnen.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Fijn weekend.
2: En jammer dat ze er niet bij zijn komende zondag.
1: Nou,
2: waar ik ben.
3: Waar jij bent. Dat jij niet bent waar wij zijn.
4: Ja, ja, ik wil ook wel even weten waar zij zijn.
0: Ja, dat wil ik ook wel weten.
4: De afterparty.
1: Waar ben jij dan, Marion?
2: Ja, in Nijmegen, in het Goffertpark, is de Hollandse zomer.
1: Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar de zin in de zomer, dat is waanzinnig.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat mis je dan. Maar ja, de Hollandse zomer, dat heeft dus wel een heleboel andere Nederlandstalige...
1: Dat ze nog over zijn.
0: Maar de crème de la crème, die staat echt bij Busy, hoor. Ja. Ja. Ja.
1: Marion, dankjewel en gefeliciteerd, hè.
4: We waren heel goedkoop die dag in eigenlijk.

0: 538, Olivia Dean en Man I Need. We komen live vanuit de 538 kroeg. Deel, doe je ding even.
1: Ja, nou, dat moet natuurlijk anders.
0: Ja, nee,
1: we komen live vanuit de 538 kroeg! Yeah!
2: 538. Pas een
0: dille. Live op Vriendenvrijdag. En zullen we dan nog een keer een applaus hier doen?
1: Ja, mag een heel groot applaus voor Yves Beerdensen en Busy! Yves, hier is een soort bromance ontstaan. Jullie hebben Beste Zakkers gedaan samen. Ja. Maar nu ook nog samen een plaat. De Zomerfest komt er natuurlijk aan. Dat organiseer jij, Busy. Maar Yves, jij gaat alweer de mainstage aftrappen. Het is, wat is hier gebeurd?
3: Ja, het is allemaal vriendjespolitiek uiteindelijk. Ja,
0: daar komt het wel op neer.
3: Nee, maar even long story short. Yves was natuurlijk vanaf het begin bij met Zin in de Zomerfest. Eigenlijk met zijn doorbraak van Terug in de Tijd.
1: Ja.
3: Hadden we hem ineens gezegd van, hij stond bij Tante Roos van, je moet gewoon de mainstage ook doen.
1: Ja. Tante Roos is een stage bij zijn.
3: Zeker, dat is een kroeg op Rembrandtplein.
4: Ja, toen een plek die stond bijna in Amuiden, onder de tunnel door. Maar dat was,
3: hadden we hem eigenlijk neergezet. Ja. En toen in één keer brak hij door. Dus toen hebben we hem, waar die hoorde te staan, zeker ook even neergezet. En op de mainstage was dat. En dat was legendarisch.
4: Ik moet inderdaad zeggen, ik kan hem nog heel goed herinneren. Ik heb heel vaak momenten gehad dat ik Terug in de Tijd zong en dat ik echt kipvel kreeg. Maar dit was echt niet normaal. Dit was echt, hoeveel mensen staan daar? Ik denk,
3: ja, daar kan 15 man
4: 14, 15 kwijt.
3: En dan
4: mensen.
3: Heb je nog andere mensen op het festival die eigenlijk ook willen kijken. Ja. Dat was wel.
4: Ja, iedereen kent die vallei natuurlijk, weet je. Die magische vallei van al die mensen daar op die mainstage. We kennen het ook allemaal van Dutch Valley.
1: Ja, Dutch Valley, Dance Valley in Spaarnwoude. Dat is waar het. Dat is het terrein. Maar dat is inderdaad, dat is een soort.
4: Ja
1: het is bijna een soort arena van cultuur. Ja.
4: Het is heel bijzonder. Het is
3: een theater. En je vulde hem goed vanaf moment 1. En toen, tweede jaar was je er weer bij. En nu dachten we van, hoe vet. Ja. Om hem te openen met Yves. En wij zijn natuurlijk ook bekenden van elkaar. Maar met de Beste Zangers zijn we echt wel. Soms hadden we onze microfoontje ook niet afgedaan. Dan hoorde je uit de kleedkamer zo. Rak, rak, rak.
1: We hebben de opnames nog terug kunnen luisteren.
3: We zijn echt hele goede vrienden geworden.
5: Ja, en is dat dan lachen wat je daarna doet?
1: Ik heb bij dat geluid eigenlijk heel andere ideeën.
3: Dat was lachen wat ik bedoel.
0: Er gebeurt waarschijnlijk een hoop daar. Maar ik heb daar wel zin in. Dat wordt wel een episch seizoen, hè?
3: Ja, ik denk dat er een hele hoop uit is geknipt. Ja, mocht je daar ooit.
4: Kijk, weet je, het is natuurlijk wel gewoon publieke omroep. En wij zijn natuurlijk heel.
1: Heel plat.
4: Makkelijk. En plat.
1: Dankjewel, dat is mijn woord. Ik
3: ben gewoon super ordinair, dat heer ik bij.
4: Heel met het hart op de tong en we zeggen wat we denken. En dus wij hebben wel af en toe dat we echt naar elkaar keken. En dat je gewoon een beetje je lach in moet houden. Want het is natuurlijk, uiteindelijk is het. Het is heel, heel bijzonder. En voor iedereen is het bijzonder. Ja, weet je? Iedereen legt emotie in, erin en passie. En dan keek ik hem af en toe aan. En zo.
1: Maar dat is de kritiek die Beste Zangers wel eens krijgen. Dat mensen natuurlijk op het moment dat iemand zijn schoenen aantrekt. Zitten ze al met het raam in de ogen, zeg maar. Ja. En daar moeten jullie dan een beetje om lachen.
4: Nou, ik heb één keer gehuild en dat was eigenlijk bij hem. Maar dat was omdat het slecht was.
3: Zo ook. Ik wist niet dat er zoveel knokkels zeg maar in iemands oren.
0: Ik weet van vorig jaar hadden we, ik geloof Jan Spit dat het was, waar we de vraag aan stelden. Ja, wie wordt dit seizoen echt? Ja, wie gaat hoge ogen gooien? En toen zei hij meteen Bente. Nou, dat heeft ze echt waargemaakt. Dat was waanzinnig. Akda en de Munnik zaten daar ook in. Was dat afgelopen seizoen? Ja, dat was afgelopen seizoen.
1: Ja, echt zo vet. Is er nu zo iemand die er zo bovenuit springt?
3: Ja, ik denk dat wij hier nu. Dat is heel mooi dat we hier ook samen staan.
1: Maar kan moet even voor zijn, lief.
4: Nee, ik weet je wat het klinkt. Klinkt is echt niet gelogen, maar op het moment dat je daar zit, dan krijg je het zo anders mee als dat je voor de tv zit. Want je zit natuurlijk in een soort studio en je hebt monitortjes, maar je hoort ook voornamelijk heel hard de band spelen. Dus ik denk dat ik het nog het meest ga genieten op het moment als ik straks voor de buis zit.
0: Oh ja.
4: En je kijkt het echt nog een keer terug. Maar ook op dat moment is het wel bijzonder. Alleen,
1: maar het is niet even één ding.
3: Zoe
4: was geweldig. Ja.
3: Zoe, Levi, dat was echt wel dat ik elke Zoe keer. En die heeft ook het meeste, denk ik, losgemaakt in mensen. En niet eens, daar heb ik het over het huilen. Maar gewoon überhaupt van dat wij allemaal. Ze is natuurlijk een nieuw artiest. Dus
4: Zoe zong een liedje van mij. En ik durf echt te zeggen dat zingt ze echt veel mooier dan dat ik dat zelf kon. kon doen.
0: Wat dus, waanzinnig.
1: Ja, dat is, wel heel... is het voor jou lastig geweest, Leo, om beste zangers te doen? Want zeg maar, kijk, jouw genre...
3: Mijn repertoire slash genre...
1: Nou ja, het is, maar kijk, het is voor anderen heel lastig om jouw repertoire te doen, denk ik. Maar ik denk dat het nog lastiger is om nou ja, bijvoorbeeld het repertoire van Eve te verbusyen, eigenlijk.
3: Ja. Nee, 100%. Het was echt wel een ver van mijn bedshow. En ik dacht ook aan de ene kant van... Moet ik het nou allemaal een soort van reggaeton beat geven?
1: Ja.
3: En dan kan ik zo, ja, dan schud ik ze zo uit mijn mouw. Maar ik heb het eigenlijk een beetje...
4: Hij is heel creatief geweest.
3: Omarmd en wel eigen gemaakt. Maar ook juist geprobeerd van... En het is een kans om een andere kant van mezelf te laten zien.
1: Nou, vet.
3: En die heb ik ook aan Eve laten zien.
4: Dus ja, de achterkant. Ja.

0: 538 hoorde Mark Morrison en Return of the Mac. Zometeen gaan we hem live horen, hè?
1: Zeker, de nieuwste van Yves Berendsen en Busy.
0: Ja, en we hebben nog meer, zeg maar, we hebben ook nog echt,
2: we hebben de volste uitzending ooit.
1: Ja, het is, we proberen het allemaal nog even in een half uurtje te proppen zometeen, want Rutger van Barneveld komt ook nog twee liedjes. Ja.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee,

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: 538 met het weerbericht. Richting de avond blijft het droog. Ook morgen gaat het helemaal niet regenen. En het wordt 25 tot 28 graden. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij De Hocht, 12 minuten. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 11 minuten. En op de A67 in de richting van Turnhout bij de randweg N2 Zuid, 11 minuten.
5: En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
4: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Eva Vloon.
6: Goedemiddag. In België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping en zat vast voor diefstal en afpersing. Politieke partijen willen weten wat de privacywaakhond vindt van smartbrillen, omdat je daar mensen stiekem mee kunt filmen. Het CDA zou daarom zelfs pleiten voor een verbod erop. En de datalek bij een logistiek bedrijf blijkt nog groter dan gedacht. Ook Zalando, Ajax en ING zijn getroffen. Volgens RTL Nieuws worden de buitgemaakte gegevens nu verkocht op het dark web. En er komt een nieuw woord in de dikke vandalen en dat is vulvalippen. Twee actiegroepen voor vrouwenrechten die wilden dat al een hele tijd. Ze hebben namelijk een ontzettende hekel aan het woord schaamlippen. Want dat impliceert dat het iets is waar je voor moet schamen. En dat is natuurlijk niet zo.
5: Ja, maar kijk, dit zijn dus, ik hoorde dus dat dit de Dolle Mina's zijn.
6: Onder andere, en een andere club.
5: Oh ja, nou ja, de Dolle Mina's die hebben dus bedacht dat de schaamlip tegenwoordig de vulvalip moet heten. Toen dacht ik echt, dankzij de Dolle Mina's hebben vrouwen stemrecht, zeg maar, onder andere. Zeg maar, vrouwen hebben echt heel veel rechten gekregen door de Dolle Mina's. Ik denk echt dat de Dolle Mina's zich echt in hun graf omdraaien als ze nu horen wat er nu allemaal op elkaar staat.
4: Maar laten we, voordat we zelf allemaal meningen gaan roepen, laten we het even aan de vrouw vragen. De schaamlip. Vind je het een...
6: Ik vind allebei geen leuke woorden om te zeggen.
4: Nee, maar verzin dan even iets nieuws.
6: Beneden lippen.
4: Nee, maar niks met lippen. Waarom met lippen? Ik vind lippen zo goor klinken. Er moet even een heel ander woord. Gewoon iets
6: Blappies.
4: Vloepjes of zo. Nee, en dat past ook. Want als je dat zeg maar... Als het een beetje zo, snap je? Dan
5: klap,
4: is het ook...
5: Klapdeuren.
4: De
7: 538 Live Stage.
4: Ja, precies. Die dingen die je bij het zwembad hebt, die doorzichtige. Hoe heet die dingen?
5: Dat zijn flappen.
4: Oh, dat zijn flappen. Nou, flappen is goed.
5: Nee, maar ik dacht de klap dus, zoals je die vroeger bij Cowboys had. Die houten deuren. Oh, ja.
4: Nou, prima.
6: De Cowboy deur.
4: We kunnen heel eventjes naar Busy en Yves.
8: Ja.
4: Hebben jullie nog een suggestie?
8: Nou, gisteren lag het nog op het puntje van mijn tong.
5: Goed,
4: dus zullen wij even een gigantisch applaus doen? We hebben ze net al uitgebreid gesproken, maar ze zijn inmiddels verhuisd naar de 538 Live Stage. Busy en Yves Berendsen en we zijn er!
5: Ja!
4: Aanstaande zondag.
5: Ja, ja.
4: Opent die de

0: vulva lippen.
1: De 538 Live Stage.
2: Fantastisch.
3: Busy natuurlijk de grootmeester van Zin in de Zomerfest. Dat is komende zondag in Spaarnwoude. Yves gaat hem aftrappen op de mainstage. Ja. Zorg ervoor dat je er vroeg bent en heb je daar nog geen kaart. Ja, Busy, Lil Kleine, Mart Hoogkamer, Moola B, Ronnie Flex, Roxy Dekker, Tino Martin. Dit is echt voor een ieder wat wils.
4: Je bent dus, echt gek als je niet gaat.
5: Dat is mogen.
3: Zeg maar, je kan de hele dag Hollandse hits of de hele dag met je kont schudden. Het maakt echt helemaal niet uit.
2: Of dus, allebei.
3: Of allebei. Ja. Er zijn nog tickets te kopen. Dus
2: het is echt, zeg maar, we zijn er nu, denk ik, wat is het voor?
3: Derde
2: jaar bij. En elke keer, we kijken er zo naar uit.
3: En ik wil niet veel zeggen, maar wij staan naïef op de mainstage.
2: Ja,
3: dus
5: dat
3: is ook,
5: dat mag ik hopen.
3: Ja, natuurlijk. Dus
2: Yves was warming up.
3: En wij dan weer de warming-up act van de Orgel Joken. Dus het is eigenlijk het allermooiste wat je kan verzinnen.
2: Zullen we nog even één keer applausje doen, jongens?
3: Ja, applausje voor Yves en Busy.
5: Lekker.
3: Ja, en de man die we daar ook gaan zien is Rutger van Baardeveld.
2: Ja, Rutger, dat jij nog tijd hebt om de 538 kroegen aan te doen.
5: Ja, wel leuk toch?
2: Ja, maar het gaat zo hard.
5: Het gaat wel gigantisch hard, ja.
2: Het is nog niet normaal.
5: Hey, ik heb er 60 deze maand.
2: Ja, hoe sta jij nog op die benen?
5: Ja, had me dat 4 maanden geleden gevraagd, had ik je uitgelachen. Maar
2: ja, en jij dacht ook meteen, we gooien er nog een plaat bovenop.
5: Ja, dat dacht ik niet, hè. Heel veel mensen om me heen die zeiden van, ja, dat liedje willen we graag horen. En toen dacht ik eigenlijk, ja, moet ik dat wel doen, 20 jaar geleden.
2: Ja.
5: Maar ze wilden het graag, dus heb ik het maar gedaan.
2: Ja, want dat is het ding. Liedje heb je... Wat, ja, 20 jaar geleden?
5: Nou, ik denk 23 jaar geleden.
2: Ja. Zo lang geleden?
5: Ja.
4: Maar hoe oud was je dan
2: toen? Ja, maar je bent toch...
5: 12, 13 was ik toen.
4: Oh. Jeetje, het zat er al vroeg in.
2: Ja,
5: helemaal niet eigenlijk.
2: Nee? Vond, als je dat terug hoort, dan denk je, dat is helemaal niks.
5: Verschrikkelijk.
2: Oh, echt?
5: Ja.
2: Oh. Ja, het gaat om Zomer, Zon en Strand.
5: Ja.
2: Liedje wat je dus blijkbaar heel lang geleden hebt uitgebracht. Heb je nog een keer uitgebracht.
5: Klopt.
2: Vandaag. Die ga je zo meteen live doen hier.
5: Zeker.
2: En ja, kijk, als je er dan toch bent.
5: Doen we die andere ook even.
2: Ja! Lekker.

0: Alvaro Soler en La Cintura bij 538, waar nog steeds in de studio is Rutger van Barneveld.
1: Yeah.
2: Ja, gezellig.
0: Even checken. Jij hebt twee hondjes, hè?
2: Ik heb twee hele kleine hondjes.
0: Ja, dus jij bent wel van de huisdieren?
2: Ja.
0: Kijk, we hebben op vrijdag eigenlijk altijd even een momentje om de huisdieren in de spotlight te zetten. En dan het liefst eigenlijk huisdieren die een spotlight verdienen, die nog een huisje nodig hebben.
3: Ja, dieren eigenlijk. Dat zijn nog geen huisdieren.
0: Nee, het zijn vooral nog
1: dieren. Het zijn nu asieldieren eigenlijk. Ja, precies. We zitten nog bij DOA in Amsterdam. En deze keer zetten we Poes Schnitzel in de spotlight.
3: Heerlijk. Leuke naam.
1: Ja, het is alleen al de poes die het er allerlangst in het asiel zit van het DOA. En dat komt doordat ze wat schuwer was. En dat uitte ze door te blazen en te krabbelen. Ja, dan ben je niet de populairste meid van stal. Maar daar hebben ze er bij het DOA goed bij geholpen. En inmiddels gaat het een stuk beter. En is ze dus klaar voor een nieuw huisje. Nou, ze is knuffelig, ze is lief, ze is gezellig. En mocht je nou denken, nou ja, dat is mooi met die schnitzel. Als het niet klikt, dan kan ik er altijd nog paneren en in de pan gooien. Dat zullen we dan afraden, want dat is 1, heel onaardig. En 2, kattenvlees schijnt helemaal niet zo lekker te zijn.
0: Is dat zo?
1: Nee, penetrante, magere smaak. Vark is veel vetter en smeuiger, dus dat moet je niet doen.
0: Wat zit jij nou in dit... dit is niet zomaar het segment waarin je het...
2: Nou ja, maar ze raden het toch af.
1: Doe het maar extra niet.
2: Veel beter honden.
1: Maar goed, je moet er eigenlijk even in het echt zien, deze schnitzel. En dat kan op onze story in 538
0: avond. As we speak ben ik er maar op aan het zetten.
2: Heel goed.
1: Ja, vind je meer informatie over onze vriendin? En als je dan op het linkje klikt dat in die story komt te staan die Bas gaat posten, kan je ook eventueel reageren bij het DOA. En dan kun je een afspraak maken om kennis te maken.
2: Ja, en mocht schnitzel nou niet voor jou zijn, mocht je misschien een leuke hond zoeken of een andere kat, dan hebben ze er helaas genoeg om uit te kiezen.
1: Ja.
2: Dus,
1: het is goed, een drukke zomer voor ze geweest, dus met z'n allen die kant op.
0: Ja. Zeker. 538 avondshow, zo heten we op Instagram. Het staat nu in de stories daar. Kun je schnitzel bekijken. Hoe heette die van jou eigenlijk?
2: Teddy en Pommy.
1: Lief. Hele leuke naam.
0: Heel lief.
1: Ja. Zelf bedacht?
2: Nee, de eentje heeft mijn opa en oma bedacht. Ik heb de eentje van mijn opa en oma overgenomen, want die zijn helaas overleden.
0: Ah.
2: Toen had ik op sterfbed beloofd van dan neem ik Pommy over.
0: Wat lief.
2: Ja, en dat waren zusjes, dus dat is ook wel weer heel leuk.
1: Oh, wat lief. En hartstikke blij weer samen.
2: Ja, joh.
0: Ja.
2: Tuurlijk.
0: Dus jij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er een warm thuis is. Moest hij ook aan je wennen? Of was dat altijd,
2: nee, ze vond het gelijk leuk. Maar ze kende Teddy natuurlijk al.
0: Ja, dat is
2: en wij waren in het begin bijzaak, joh.
1: Ja. Meiden onder elkaar.
0: Ja. Rutger, fantastisch dat je hier bent.
2: Ja, leuk dat ik mag komen, joh.
0: Een nieuwe single uitgekomen. Maar het is eigenlijk ook een oude single. Zomer, zon en strand gaat op de socials al hartstikke lekker.
2: Maar hij gaat op de streams ook. Hij heeft inmiddels de 50.000 gepasseerd.
0: Nou,
2: in 24 uur. Ja.
0: Vandaag uitgekomen.
2: Vandaag uitgekomen.
0: Rutger, dan gaan we jou sowieso vragen om in onze 538 kroeg jezelf richting het publiek te
2: brengen. Dat gaan we doen.
0: En lieve mensen, in de 538 kroeg, de eerste vrijdag van de maand is altijd vriendenvrijdag. Je kan jezelf aanmelden via 538.nl/acties. Dan ben je er de volgende keer ook bij dit spektakel. Hallo. Mag ik een heel groot applaus voor Rutger van Barneveld?

0: Rutger van Barneveld.
1: Ja, zeker. En nou ja, goed, we zitten echt gigantisch in de tijdnood. Dan draai je nog even snel één plaatje. En dan ga je nog zwoele zomernachten doen natuurlijk.

0: Bausa, Magnetic en Goed Om Te Weten. Zometeen wordt dat weekend officieel ingeluid door niemand minder dan Chris Deluxe. Die mixt hier alles aan elkaar wat je kunt bedenken. Dus drop even een berichtje in de 538-app. Laat even weten wat je wil horen en doe het in de vorm van een spraakbericht.
1: Ja,
0: want dan kunnen Jordi en Julia zometeen, dan kunnen ze je even uitzenden.
1: Dat is ook zeker. Leuk. Alle verzoekjes welkom via de app van 538. Het is de eerste vrijdag van de maand. Dat betekent de kroeg van met publiek 538.nl/acties. Daar kan je aanmelden. Kan jij de volgende keer ook bij zijn. Maar als grote afsluiter van de
0: middagshow.
1: Zeker. Ja, de man van het moment. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Rutger van Bardeveen!

0: dankjewel. Ja, nee, maar even, nee, maar ik ben even serieus. Ik ben nu het hele seizoen van Beste Zangers. Of de Beste Zangers. Ik geloof in mij aan het terugkijken. Ja. Gewoon het allereerste seizoen. En nu ook zit ik in het tweede seizoen. Het is je zo gegund, man. Wat echt, ik vind het te gek, man. Echt super. Groot applaus voor Rutger van Barneveld. En zometeen luid je weekend in met Chris Deluxe.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
2: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Vullen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Bij

0: Hey ondernemer, hallo, kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
3: Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel, krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A2 richting Eindhoven tussen Leendeheide en De Hocht, 23 minuten. De A67 richting Turnhout tussen Leendeheide en De Hocht, Randweg N2 Zuid, 22 minuten. En tot slot de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Joh, kun je me alsjeblieft eventjes nou met die muis... Met
5: ja, wij delen een scherm. Het is echt heel vervelend. Ja, maar kan je, als jij me even loslaat...
4: Ja, scroll jij naar beneden dan voor me.
5: Nu kan jij.
4: Hey,
5: dat hele scherm loopt vast hier, het verkeersscherm. Ja.
4: Dat was hem, de laatste. De A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 13 minuten. En de flitsers, die krijg je van Julia.
5: We beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 41.6. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein 71.1. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 10.3. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 62.2. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten opgepast bij 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam 11.2. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen op de rem bij 49.8. De A28 dan Hogeveen richting Assen bij Spier 153.5. De A37 de grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.0. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennepdam bij Wassenaar 20.4. De A50 Apeldoorn richting Zwolle opgepast bij 213.2. De A58 Vlissingen richting Goes bij 161.6. Dan de A67 nog Eindhoven richting de grens met België bij Eindhoven 18.2. Nog 2. Hou vol. De A73 Venlo richting Echt bij Roermond 19.4. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A79. Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg op de rem bij 8.4.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Julia, zou je misschien heel even op je klokje kunnen kijken?
3: Ja hoor, dat staat namelijk met koeienletters. Yeah! Yeah!

0: traditie getrouw natuurlijk aan onze overzijde is dat Chris Deluxe.
1: Hola, hola.
2: Hey, Chrissy.
0: Nou, Chris spreekt Spaans. Dat is wel even goed om uit te leggen, denk ik. Omdat hij net uit Mallorca terugkomt.
1: Ik kom net vanuit de Spaanse zon, letterlijk vanuit het vliegtuig hier naartoe gereisd.
2: Waar is het lekkerder weer? In Mallorca of hier?
1: Nou, ik zou je zeggen hier. Het was daar 35 graden en het is niet te doen.
2: Oh ja.
1: Het is echt niet te doen. Ik heb meer in de airco gezeten dan buiten.
0: Nou, heerlijk. Van Mallorca terug hier naar de studio bij 538. De weekend niks. Je kan je favoriete plaat aanvragen, hè, voor vanavond. Stuur een audiobericht in. Spreek even wat leuks in. En dan gaat Chris het voor je draaien. We zullen die eerste gelijk wel even bijpakken van Femke.
3: Hey Chris, Jordi en Julia. Om even lekker in de stemming te komen voor het weekend zou ik graag Fleming met het nummer Amsterdam willen horen. Dankjewel, joejoe.
0: Nou, dat moet volgens mij alweer goed komen. Chris is alweer klaar voor. Bij deze vrijdagavond, Chris Deluxe.

0: Dylan. En later vanavond nog bij ons in de studio. Het zijn de hitsensaties van dit moment. Ray en Berend.
1: Ja, daar heb ik zoveel zin in. Met hun hit Zonnebank.
0: Als je op dit moment over social media heen scrollt, dan kun je ze bijna niet meer kennen. En vanavond dus hier ook in de studio, Ray en Berend. Maar eerst natuurlijk eventjes alle verzoekjes die er binnenkomen voor de Chris Deluxe weekendmix, waaronder die van Cheert.
2: Yo Chris, lekker bezig weer. Ik wil graag even corona met Baby Baby horen. Ik denk weer even lekker die old school vibes in. Yo!
0: Corona dus. Baby Baby. Ah, dat moet volgens mij wel goed komen, toch? Vrijdagavond geniet van je weekend en geniet van Chris Deluxe.

0: je vrijdag. Je hoort de Christelux Weekend Mix. Jordi en Julia hier met later vanavond nog Ray en Berend in de studio van de grote hit Zonnebank.
1: Ja, je kan jouw favoriete plaat aanvragen via de app van Radio 538. Kan je even inspreken en dan gaat Chris het met zijn magische handjes even in de mix gooien. Volgende verzoekje komt van Dirk.
2: Hey Chris, Jordi, Julia. Zou ik even voor de mix We Pray van Coldplay mogen horen? Dankjewel alvast.
0: Nou, Coldplay, We Pray. Kijk, weer even Christelux aan hier in de studio. Duim.

0: hele goede, waanzinnige muzieksmaak. Wat een mix, joh.
1: Ja, dat is niet normaal. Dank voor alle verzoekjes weer via de 538-app. Chris Deluxe, dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: En de mix kunnen ze natuurlijk weer vinden in...
2: de Chris Deluxe-app. In de App Store van je telefoon.
1: Precies, en alle andere mixen daarvoor ook. Jordi en Julia hier op de vrijdagavond. Met zometeen wel een heel bijzonder verhaal rondom een B&B-eigenaar.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Hey, ik ben Armin van Buren, jouw zaterdagavond clubhost. Kom je morgenavond weer? 538 Dance Department. Vanaf 9 uur staan de clubdeuren wagenwijd open. En gaan we met z'n allen Down Under. Australiër Sonny Fodera hoor je een uur lang exclusief in onze hotmix. En ik heb nieuwe muziek voor je van de Swedish House Mafia, Afrojack en het Zwitserse duo Adriatiek. Oh ja, neem je eigen drankjes mee. De rest verzorgen wij. Tot morgenavond. Zie je dan.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: 538. Jordi en Lien.
4: Ah, nee, dit ging even. Dit is Jordi en Julia vanavond natuurlijk. Met nu, Jacques.

0: 538, Tiësto en The Business hoorde je. Jordi en Julia hier op de vrijdagavond op de plek van Bas en Dylan. En Julia en ik zaten afgelopen nacht op het terras. En we deden daar een klein drankje en daar gebeurde eigenlijk een... Ja, er gebeurde iets wat best wel irritant was.
1: Ja, opstellen dat wij elkaar echt te vaak zien trouwens. Zeg maar, waarom doen wij buiten werktijd ook nog drankjes met elkaar? Ben je eigenlijk na vandaag wel even zat?
0: Nou, ik wilde net zeggen dat het, omdat we zo goede collega's zijn. Maar goed. En wij zaten op dat terras en op een gegeven moment was er gewoon één gozer die was... Lazarus, die was starnakel. En die bleef eigenlijk de hele tijd maar bij het tafeltje zitten, staan eigenlijk.
1: Nou, staan. Ja, hij leek op het eerste gezicht, dacht ik nog, oh wat een leuke jongen. Die ziet er hartstikke leuk uit, hij zag er ook normaal gekleed uit.
0: Ja, gewoon een jonge gast.
1: Ja, en hij had twee biertjes vast. Op een gegeven moment komt hij echt zo, helemaal zo, weet je wel, zo struikelend komt hij naar onze tafel toe. En hij geeft één biertje aan mij. Tenminste, dat dacht ik. Ik dacht, nou wat aardig, hij geeft me een biertje. Maar toen wilde ik dat biertje aanpakken en toen werd hij heel kwaad. Want toen zei hij, nee, je moest alleen proosten met mij.
0: Ja. Ja, het ging van kwaad tot erger, totdat hij op een gegeven moment gewoon stil, dronken, naast de tafel bleef staan. En nou, mijn vriendin Lieke was er ook, die werd ook geërgerd door hem. En ik heb al heel veel momenten op die avond gedacht, ik moet er even wat van zeggen. Maar je wil ook niet dat zo'n situatie escaleert. Want iemand die dronken is, die staat niet voor zichzelf in. Tenminste, deze gozer niet. En toen vond ik het heel top dat de horeca-eigenaar op een gegeven moment ingreep en zei, joh, deze mensen zijn helemaal klaar met jou. Ik wil dat je het terras verlaat. Dat kwam gelijk weer, kwam ik een eigen situatie in mijn hoofd terecht. Ik heb dit ook wel eens in een kroeg meegemaakt. Ik werk af en toe in een kroeg in Utrecht. En als barman heb je dus de plicht eigenlijk om iemand die al te beschonken is, of de zaak te weigeren, of te zeggen, joh, ik ga jou niet meer schenken. Sterker nog, die plicht heb je. Dat moet je namelijk doen. Als je dat niet doet, dan kun je daar boetes voor krijgen. Maar ik vind dat het meest ongemakkelijk wat er is.
1: Is het ook. Je voelt je een soort vader-moedertje spelen tegen een gast die waarschijnlijk 30 plus is. Weet je, die gewoon een biertje wil bestellen. Die wil geld bij jou uitgeven. Ja, het is gewoon heel ongemakkelijk om dan te zeggen, nee, het is even genoeg zo, vriend.
0: En nou, dat heb ik dus toen wel een keer bij een vrouw gedaan ook. En toen zei ik ook, nou, ik zou u niet meer willen schenken, want volgens mij heeft u al genoeg gehad. Nou, voordat ik dat uit mijn mond kreeg, ging ik echt dood van de schaamte.
1: Ja, dat is ook echt verschrikkelijk.
0: Gelukkig nam deze mevrouw dat in kwestie, nam dat heel goed op. En nou, die heeft toen de zaak verlaten. Dus eigenlijk wilden wij onze respect eventjes uitspreken naar al het horecapersoneel die hier natuurlijk gewoon dagelijks, wekelijks mee te maken heeft.
1: Ja, dus heb je helemaal geen zin in. Je bent gewoon lekker aan het werk. Ja. Je wil gewoon een gezellige avond. Want laten we eerlijk zijn, 99% is ook super gezellig. Maar ja, dan heb je altijd zo'n ene gast die dan vervelend komt doen. Ja.
0: Dus we gaan weer een lekker warm weekend in. Respect voor alle horecastrijders op het moment dat ze weer een dronken gast het pand moeten weigeren bij deze. 5-8 avondshow op de vrijdag. Lekker Jordi en Julia hier met nu de favorite van deze week van Karol G en Bruno Mars.

0: Keigo. En Take Me Back hoorde je op 538. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Zometeen nog Jennifer Lopez, David Guetta en ook Ed Sheeran komen eraan.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer er nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paul van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 2 vertragingen. Op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 8 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 5 minuten. En de flitsers van jullie, die krijg je van jullie aan.
14: Te beginnen op de A2 weer richting Echt bij Sint-Joost 220.3. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel 125.1. De A2 ook Utrecht richting Amsterdam bij Utrecht 56.6. De A4 Leiden richting Amsterdam bij Rozenburg 11.4. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 62.2. De A7, Drachten richting Groningen bij Drachten, 168.1. De A8, Beverwijk richting Amsterdam bij Zaandam, 9.0. De A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.2. Dan de A37, grens met Duitsland richting Hogeveen bij 32.0. En tot slot nog de A50, Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. Wil je nou het volledige over?
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
0: En wat wilde je nog zeggen, Joel?
14: Ja, voor het volledige overzicht, check de app van Flitsmeister. En bedankt, hè, Jordi.
0: Precies, hier zijn Jennifer Lopez.

0: Ed Sheeran en Sapphire. Op 538, Jordi en Julia hier op de vrijdagavond. En vanavond is het zover, dan start het Eredivisie-seizoen met de allereerste wedstrijd. Cambuur tegen Excelsior. En nou kregen wij net een berichtje binnen van een anoniempje die bij die wedstrijd aanwezig is, maar wel om advies vraagt. Want hij is niet voor één van de twee clubs. Sterker nog, hij is fel tegen de ene club.
1: Oh, oh nee.
0: Maar we hebben hem even aan de lijn. Anoniempje, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Hallo.
0: Anoniempje, wij kunnen zeggen, jij bent Heerenveen-fan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en wat ga je dan in hemelsnaam doen bij Cambuur Excelsior? En waarom is dat voor jou heel gevaarlijk om te doen?
1: Gevaarlijk?
2: Nou ja. Ja, ik heb een aantal bekenden. Ja, vage bekenden. Ze zijn voor Cambuur, maar laten we zeggen, een aantal bekenden. En ja, die hebben me een keer uitgenodigd om eens een keer mee te gaan. Omdat zij natuurlijk fel tegen Heerenveen zijn. En ja, Heerenveen en Cambuur ligt elkaar gewoon niet zo.
0: Nee.
2: En ja, ik ben
1: maar moet ik dat voor me zien, zeg maar, moet ik Heerenveen, Cambuur een beetje voor me zien als Ajax Feyenoord?
2: Ja, heel goed. Ja, dat is inderdaad echt wel die vibes. En soms nog wel extremer hier in het Hoge Noorden.
0: Ja.
2: Dus ja, dat zeker. Dus ja, ze hebben me uitgenodigd. En ja, het is voor Cambuur de eerste wedstrijd in dit stadion in de Eredivisie. En ja, dan sta ik daar straks tussen die mannen in vak Noord. Dat is de harde kern. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
1: Maar wat heb je aan? Ben je undercover?
2: Nou, nee, ik heb gewoon casual kleding aan. Dus niet per se opvallend, maar ook niet kampleren, toch?
0: Maar je hebt dus ook niet een Cambuur shirtje aan vanavond?
2: Nee, zeker. Nee, dat ook niet. Nee.
0: En, maar
1: wat zou er gebeuren als je nu met zo'n Heerenveen shirtje daar binnen loopt? Wat zou er dan gebeuren? Ik ben gewoon even benieuwd.
2: Nou, dan kom ik vanavond niet thuis zoals ik nu erbij loop.
1: Ja, is dat echt zo'n strijd, joh?
2: Nee, dat is wel echt waar, ja.
0: Anoniempje, hoe gaat dan vanavond? Want jouw vrienden die zijn dus wel voor Cambuur. Die nemen jou gewoon mee naar het stadion in. Die vinden dat helemaal prima.
2: Ja, die vinden dat prima, hoor. Weet je, we zijn vrienden en voetbal is een heel mooi spelletje, maar dat staat niet tussen onze vriendschap in, hoor.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee, gelukkig.
0: Nou ja, als je maar niet per ongeluk vandaag gaat juichen omdat Cambuur verliest of
1: dat Excelsior dan scoort en dat je dan per ongeluk even uit je rol schiet en dan gaat juichen, weet je wel?
2: Ja, precies. Ja. Dat wordt inderdaad de grootste uitdaging.
0: Nou, laat ons even weten hoe het is afgelopen.
1: Of je heel uit thuis komt.
2: Dat ga ik doen.
0: Durf jij nog even een stand te geven dan vanavond? Wat wordt het Cambuur Excelsior?
2: 2-3.
0: Ja, dat had ik al verwacht, ja. wel fijn dat je ze nog 2 doelpunten gunt dan.
2: Ja, zeker. Ze mogen ook een 2-0 voorstaan, hoor. Maar dan heb ik 2-3.
0: Ja,
1: hou vol daar, hè.
2: Ja, gaan we doen. Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Heerlijk zo deze in Hartje Zomer, toch? Wild Styles en Niels Geuzenbroek en Year of Summer op 538.
1: Nou, we kunnen 2026 ook wel echt het Year of Summer noemen, hoor. We hebben zulke mooie dagen.
0: Heerlijk, de zomer is aan het zomeren.
1: Absoluut. 538 op je vrijdagavond. Jordi en Julia hier met Sabrina Carpenter. Taste na somber. Hier is Homewrecker.

0: Sabrina Carpenter en Taste op 538.
1: Komt een berichtje binnen van Jarno.
2: Ja, kut. Dan moet je weer een dure boete. Lekker plaatje.
1: Ja, maar ik ben benieuwd. Zal het dan gaan over Sabrina Carpenter en Taste of over Wild Styles in Year of Summer?
0: Nee, dan denk ik Sabrina Carpenter.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we het eventjes hebben over een spicy onderwerp.
1: Oh, daar hou ik van hoor, Jordi.
0: Heb jij wel eens seks gehad op het werk? Denk er alvast over na. Praten we zo verder.
3: Later vertel je over die ene zomer.
4: Over dat ene weekend.
3: Over de allerlaatste.
4: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Ontvang
8: het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand.

0: Vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: 538 Jordi en Julia.
13: Heb jij wel eens seks op de werkvloer? We gaan het er zo over.

0: van 100 proberen wij jou als 538-luisteraar ietsje beter te leren kennen door stellingen op te gooien. Vanavond hebben we weer een spicy stelling, want hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens seks gehad op het werk?
1: Ja, daar ben ik zo erg benieuwd naar. Zeg maar, ja, het heeft wel wat, toch, op werk.
0: Heb jij het ooit gedaan op het werk?
1: Het is echt zo flauw, want ik zei nog, ga nou niet vragen. Daar heb ik even geen zin in.
0: Ja, maar ja, maar mensen willen het weten van ons.
1: Ja, maar ik ben wel echt een open boek. Dus ja, ja, ik heb het wel eens gedaan. Ik ga niet in details treden, maar ja, ik heb het wel eens gedaan. Het was heerlijk.
0: Ben je dan niet de hele tijd bang dat je betrapt wordt?
1: Jawel, maar dat is dan zeg maar het element wat het leuk maakt, toch?
0: En het ding is toch ook op werk, zeg maar, daar hangen overal camera's.
1: Ja, ja, ja, je moet even goed het plattegrondje kijken waar inderdaad dan geen camera's zijn. Bij ons hier beneden, bij het magazijnhok, daar hangt niks. Voor als je nog een keer nodig hebt. Nee hoor, grapje, het was niet hier. Het was een oude baan.
0: Ja, precies.
1: En jij?
0: Nee, ik heb het nooit gedurfd. Ik heb wel getonkt op het werk, dat wel.
1: Ja, want ik wilde...
0: plat ook getonkt op het werk. Maar je snapt wat ik bedoel. Nee, ik heb nooit seks gehad op het werk. Omdat ik gewoon, ik durf dat niet. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer bij een oude werkgever wegging. En toen dacht ik, nou, als er dan één moment is, dan is dit het moment. En toen puntje bij paaltje kwam, durfde ik het toch niet te doen. Omdat ik bang was dat er dan weer camerabeelden van waren.
1: Ik snap het ook. Het is ook echt, zeg maar, ik denk ook dat betrapt worden door je collega's, dat is denk ik het allerergste wat je kan gebeuren, toch?
0: Zeker. Maar ja, hoeveel van 50 luisteren? Nee, dan denk jij dat dat dit wel eens
1: Ja, ik denk wel meer dan je denkt, want je hoort dat toch ook heel vaak van, nou ja, op werk zijn de meeste affaires en zo. Dus ik denk wel, zeker ook als je getrouwd bent, ja, ik hoop niet dat je het doet, maar dan is het werk wel de plek waar het dan soort van tussen haakjes veilig kan. Omdat je allebei soort van, weet je wel, geen excuus hebt thuis of zo, denk ik.
0: Wat zeg je nou allemaal?
1: Ja.
0: Nou, kom op met de pers.
1: Ja, sorry, ik wel.
0: 45% van 50 luisteren in Nederland heeft wel eens seks gehad op zijn of haar werk. Dat zegt Julia. Ik denk dat dat veel lager ligt. Ik denk 20%.
1: Ja, Nederlanders zijn boefies hoor.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Maar stuur het ook even in. Zeg maar, als je denkt van ik wil wel reageren, maar ik wil anoniem. Zet er even bij anoniem. Dan neem je gewoon je
0: Ja, dat doet ook anoniem. Maar stuur even of je het wel gedaan hebt, maar ook als je het niet gedaan hebt. Dus we willen beide kanten horen. Dan kunnen we zo meteen achterkomen hoeveel procent van 50 luisteren in Nederland wel eens seks heeft gehad op zijn of haar werk. Eerst hier Major Lazer DJ.

0: Cat's Eye, nieuwe muziek. Je hoorde NML op 538. En de vraag, hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft alleen seks gehad op zijn of haar werk? Nou, wij hebben het er net al even kort over gehad, maar er komt een hoop binnen in de berichten-app. Tamara, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, Tamara.
2: Hallo.
0: Nou, ik ken je nog niet zo goed, eigenlijk nog maar een paar seconden, maar toch ga ik de vraag al stellen. Heb jij wel eens seks gehad op je werk?
1: Ja, dat denk ik.
0: Je moet erbij lachen ook gelijk. Waar, hoe, kun je het een beetje schetsen?
2: Was het zeg maar een scharrel? Was het je relatie?
1: Het was een affaire, want ik had een relatie. Het is echt al 20 jaar geleden hoor. Maar ik had toen een relatie en ja, het was wel interessant. Aandacht van een andere jongen. En toen begonnen we, gewoon een soort van tweede relatie zeg maar. En op een gegeven moment... was ik op een avond aan de avondeten. Toen ben ik naar zijn werk toe gegaan. Heel gezellige avond gehad. Was heel romantisch ook wel. Ja, aan het eind van de avond hebben we seks gehad in het omkleedhok. Alleen, nadat we klaar waren, zei hij... Ik was nog maagd.
0: Oh, nee. Hey. Je hebt iemand ontmaagd op je werk zelfs. Terwijl je... Het is echt een optelsom van allerlei treinongelukken bij elkaar.
2: Maar wacht, Tamara, hoe lang had jij al een relatie?
1: Anderhalf jaar ongeveer.
2: En wat was zeg maar een moment dat, oké, je vindt dan een collega leuk. En wat is dan zo'n moment dat je denkt van, ja, weet je, ik vind deze gast te leuk. Dit is mijn relatie waard, zeg maar.
1: Het was niet mijn relatie waard, maar ik kon het goed verbergen. Het was echt ook alleen op het werk. We hebben nooit iets buiten het werk afgesproken. Het was alleen daar.
0: Oh nee, dan is het goed.
1: Een beetje zo... Ik weet niet.
0: Maar Tamara, is dit ooit uitgekomen bij je relatie?
1: Nee.
2: Oh, dit moeten we ook niet vertellen op de radio, want zoveel mensen denken nu, ja, zie je.
0: Nee, helemaal. Kom, ja, nee,
2: komt
0: ja,
2: nooit uit.
0: Dat is absoluut niet.
1: Ik heb ook al lang geen contact meer. Dat was mijn allereerste.
0: Ik heb
1: dit al meer dan 20 jaar geleden.
0: Oké, Tamara, dankjewel voor het
2: opbiechten. Ja, thanks dat je zo eerlijk wilde zijn.
1: Jojo, fijne avond.
0: En niet meer doen, hè, Tamara.
1: Nee, joh. Nee. Ik
0: kan
1: lang niet.
0: Fijn, fijn. Even Tamara, gaan we eventjes naar Gijsbert. Gijsbert, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ook aan jou de vraag. Heb jij wel eens seks gehad op het werk?
3: Nee, ik niet. Ik niet.
0: Maar wie wel?
3: Mijn broer. Heeft seks gehad op het werk.
0: Maar hoe weet jij dat jouw broer seks heeft gehad op zijn werk?
3: Ik had hem betrapt. ik had lijf in mijn ogen gezien.
0: Nee.
3: Ik had hem betrapt.
0: Maar ja, jullie werkten allebei op dezelfde plek dus, neem ik aan.
3: Ja, wij, mijn vader is een boer, dus we hebben allemaal nog een boerderij. En kom één keer in de maand komt zo'n vrouw langs en die komt ons soms voer kijken en die geeft wat tips. Ja. Waar we wat meer ingooien moeten en wat eruit moet gooien moet. En zij was wat druk, dus zij kan ze s'avonds laat nog even langs bij ons even langs. En dus ik was de hele dag in melkplas bezig en ik ging melken. En ik was klaar met melken en ik kon mijn broer niet vinden.
0: Die werd ook gemeld.
3: Ja, die werd zeker gebeld. Dus ik liep naar huis om te gaan eten. En ik loop langs de werkplaats en ik zie de licht aan. Maar ik zag die vrouw van, ik wil ook nog staan. Dus ik dacht, nou, mijn broer is wel bezig met een andere voer. Dus ik liep naar de werkplaats toe. En ik doe de deur open. En wat zie ik? Ik zie mijn broer met broek heel beneden op de werkbank naar die vrouw. Nou ja, daar heb ik trauma's op geleverd. Ik heb wekenlang niet met die vrouw gepraat hoor. Ik echt niet.
2: Oh, maar zij hadden ook wel door dat jij, zeg maar, je kwam wel echt binnen stormen. Als in, je hebt ze niet stiekem betrapt.
3: Nee, ik deed die deur gewoon open. Ik dacht, ik heb mijn werkplaats vergeten licht uit doen. Ik doe die deur smaak gewoon zo open.
2: Wat was het eerste wat je zei?
3: Nou, ik zei, what the fuck?
0: Hoe lang is dit hierna nog doorgegaan, Gijsbert? Of is het gelijk gestopt eigenlijk na die keer?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe vaak ze nog gedaan hebben. Ik denk nog zo vaak gedaan, hè. Maar ik wil ook niet weten.
0: Nee, maar dat snap ik.
3: Maar ik kan naar binnen en die vrouw, die meid die op de werkbank zat, die zag me eerst. Maar die wijnbar staat precies tegenover die deur. Dus zij zag hem binnenlopen.
0: Gijsbert, dankjewel voor het delen van je verhaal en de sterkte met je trauma. Ja,
2: gaat nooit meer van je Netflix
0: af. Fijn weekend, hoi. Ja, dan de einduitslag. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens seks op zijn of haar werk gehad? Ja, die ligt toch wel bij de 35%.
2: Ja, zie je.
0: Ja, 35%. Toch wel meer dan je denkt. Goed, tot zover de spiciness. 538, Armin van Buuren hoor je. Naar Cameron Whitcomb.

0: Armin van Buuren, Sam Gray, hoorde je op 538. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. En zometeen ook gewoon weer traditiegetrouw, want dat blijft gewoon kip of ei. En iedere avond is eigenlijk de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? De zonnebank of de jacuzzi?
0: Dus de zonnebank of de jacuzzi. Welke van de twee was er eerder? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op het strandlaken.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 8 uur.
18: Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Ewijk 10 minuten. Dat komt door een ongeval. En de flitsers die krijg je van Julia.
1: We beginnen op de A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam 11.2. De A12 Utrecht richting Gouda bij 39.3. Dan de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur 76.4. De A58 dan Vlissingen richting Goes opgepast bij 161.6. De A73 Venlo richting Egbert Roermond 19.4. En tot slot de A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg op de rem bij 8.4.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Julia.
0: En het is vrijdagavond, het kip of ei. Zometeen antwoord op de vraag. Wat was er eerder, zonnebank of jacuzzi? Eerst Hugo.

0: De reden dat wij deze zonnebank of jacuzzi vraag hebben is omdat zometeen hier in de studio aanwezig zijn Ray en Berend van de, ik wil het niet een carnavalshit noemen, maar
1: nee, het is gewoon een gigantische klapper.
0: Ja, zonnebank. Dus die hoor je hier zometeen live in de studio. Aan de telefoon, Jeffrey, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Hallo.
0: Jeffrey, heb jij een lekkere vrijdagavond? Is jouw weekend al gestart?
2: Nee, nog voorlopig nog niet.
0: Nee?
2: Onderweg naar huis toe nou, vanuit Frankrijk.
0: Oh, oké. En werk als vrachtwagenchauffeur, of?
2: Ja.
1: Ja, en dan is altijd de vraag, wat ligt er achterin, hè? Willen we even weten.
2: Nu gebakken lucht.
0: Kijk, lekker. Jeffrey,
2: hij is, ja? Hij is leeg en er zat groente en fruit zat erin.
0: Ah, kijk. Jeffrey, voordat wij zometeen aan jou vragen welke van de twee er eerder was, gaan we eerst eventjes de geschiedenis induiken. En we beginnen met de zonnebank. Beetje het vakantiegevoel, zonder dat je je koffers hoeft te pakken. Sorry. De zonnebank is uitgevonden door de Duitse Friedrich Wolf. Hij ontwikkelde het apparaat oorspronkelijk om zonlicht na te bootsen als tegengif tegen winterdepressies en om vitamine D te stimuleren.
1: Dan de jacuzzi, een warm bad met bubbels gemaakt om te relaxen. En dat maakt het ook ineens een stuk makkelijker. De jacuzzi die begon als hulpmiddel voor hydrotherapie? Is het hydrotherapie bij gewichtsklachten. En werd, ja, dankjewel Jeffrey. En werd uitgevonden door Candido. Jezus, wat een moeilijke woorden. Jacuzzi. Later groeide het uit tot een bekend wellnessproduct voor thuis.
0: Jeffrey, welke denk je dat eerder was? De zonnebank of de jacuzzi?
2: Ik denk dat de jacuzzi eerder was.
0: De jacuzzi die komt uit 1956.
1: En de zonnebank uit 1975.
0: Dus de jacuzzi was eerder!
2: Hey, hoppa!
0: En dat betekent, Jeffrey, dat jij er vandoor gaat
1: met een jacuzzi!
0: Nee, dan wordt de baas boos. Ik denk niet dat het budget zo toereikend is. Het 5 jaar strandlaken komt jouw kant op, man.
1: Voor als je eruit komt.
2: Oké, helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, precies, fijn weekend.

0: 58, vrijdagavond, Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Zometeen bezoek in de studio.
1: Ja, mega leuk. Ray en Beer, misschien heb je ze wel voorbij zien komen op je TikTok. Ongetwijfeld, of op je Instagram, of natuurlijk in de hitlijsten. Want inmiddels staan ze wel bijna aan de top. Maar ze hebben een liedje gemaakt en dat heet Zonnebank. En die komen ze zometeen hier doen. Mega leuk.
0: Live in de studio dus, Ray en Beer en zometeen. Naar Jessie J, B.O.B. en nu eerst Bente. 3...

0: Show. Je hoorde Jessie J en B.O.B. met Price Tag.
1: Zometeen een van de grootste hit van dit moment van Nederlandse bodem. Misschien niet helemaal wat je bent gewend van 538. Maar het is wel heel gezellig. Wat het is, hoor je zometeen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Van schone streets tot een goed doel. De aarde, je sportelijke goed gevoel.
8: Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: makkelijk retour.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hé, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
5: 538 Jordi en Julia.
6: Met Ray en Berend en Zonnebank zometeen in de studio. Eerst Calvin Harris.

0: 538, Bruno Mars en All My Soul.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: Het is ongelooflijk, maar wij hebben denk ik de grootste hitsensatie van Nederland bij ons in de studio zitten. Een uit de hand gelopen grap, zeg ik, met een vraagteken. Daar gaan we zo meteen misschien achterkomen. Maar twee mannen die op dit moment het internet werkelijk waar domineren.
3: Ja, oprecht. Als je je telefoon opent of je zit op een TikTok of Instagram, whatever, ze zijn daar.
0: Ja, feesttenten zingen het mee. Op Mallorca, clubs en iedereen kent de tekst inmiddels. Dus het wordt tijd dat we dat ook aan de 538-luisteraar eventjes gaan laten horen. Mag ik een groot applaus voor in de studio, Ray en Beren?
4: Ja, zeker. Dankjewel.
3: Ze staan er.
0: Mannen, welkom.
5: Ja, dankjewel.
6: Thanks, Gabber.
0: Ja, ik kan wel aan jullie vragen hoe is het, maar ik denk dat er maar één antwoord op mogelijk is, toch?
6: Goed. Eigenlijk wel.
0: Ja. Hey. Jullie hebben op 5 juni 2026 hebben jullie eigenlijk jullie debuutsingle uitgebracht. Dat is voor de duidelijkheid nog niet eens bijna 2 maanden geleden. Dat ging om dit nummer.
7: Oké, een fluitje.
6: Geniale Jossie gemaakt,
0: ja. Ja, en dat nummer dat gaat ook viral op TikTok. Maar ja, Zonnebank heeft er nu voor gezorgd dat heel Nederland jullie kent.
5: Ja, ja. Ze noemen het een klapper.
3: Hoe is dat ontstaan? Zeg maar, houden jullie van de Zonnebank?
6: Nou, weet je wat het is? Het liedje gaat eigenlijk over alles leuke dingen die eigenlijk waar je lange termijn pijn van krijgt, weet je wel? Ja. Jos is eigenlijk een poëet.
5: Toch, Jos?
0: Ja, dat is Stille Jos, jullie producer. Die zit achter jullie in de studio.
6: Klopt. Die is nogal stil.
0: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om feestmuziek te gaan maken? Hoe is dit hele project ontstaan?
5: Ja, je steekt het eigenlijk nooit in als echt feestmuziek, weet je wel. Het is gewoon, Jos komt met een idee. En wij dragen het gewoon met ons hart dragen naar buiten. En dit komt eruit. En het is heel vrolijk, heel gezellig, weet je wel.
0: En wat is er nu sinds Zonnebank allemaal gebeurd? Waar zijn jullie allemaal geweest?
5: Ja.
6: Waanzinnig. Eigenlijk alles waar we als jonge jongens van hebben gedroomd, weet je wel. Dat ik hem aankeek. Dat we zeiden van, jongen, wat er ook gaat gebeuren, ik ga mijn dromen, we gaan onze dromen waarmaken.
5: Ja.
6: Dat zijn we nu stapje voor stapje in het afwikkelen. En ja, dat is, daar zijn we super emotioneel om geweest, super blij om geweest, extatisch, weet je wel. Ja.
3: Hey, groot, zeg maar, nu gaan jullie, je breken jullie helemaal door. Heb je dan ook iets, wat is het volgende ding op de horizon waarvan je denkt, oké, dit moeten we dit jaar sowieso nog flikken?
5: Kijk, we gaan sowieso naar de AFAS. Dat gaat sowieso gebeuren.
0: Als in, dat staat al gepland of dat is gewoon de droom?
5: Nee, we gaan het doen. We gaan het gewoon doen.
0: Oké.
5: En, er wordt natuurlijk ook, ja, er wordt een documentaire over ons gemaakt.
0: Oh ja, ja.
5: Dus we worden al een hele lange tijd gevolgd. En dat hopen we dat ook goed uitpakt. Dat willen we verkopen aan de grootste streamer van Nederland.
6: En het gaat over onze hele reis eigenlijk, hè? Van het begin van voor fluitje nog.
5: Ja.
0: En Berend hier voor de duidelijkheid in de studio. Welke bekende artiesten zijn al in jullie DM's geslijt? Want jullie hebben een hit op dit moment in heel Nederland. Dan slijt iedere artiest in jullie DM, toch? Ja, ik hoor het al. Ik zie het al. Eentje. Sowieso eentje even noemen.
5: We gaan volgende week. Mogen we dat zeggen? Jawel, toch? Nee?
6: Nee, we mogen nog niet zeggen. Geen commentaar, grap.
5: Maar er komen hele leuke dingen aan.
0: Okay.
5: Er komen hele toffe dingen.
0: Laten we zo meteen even verder praten. Want ik heb het idee dat ik jullie ook nog ergens anders van ken. Maar dat wil ik jullie zo meteen graag even vragen. Want ik denk dat het tijd is om gewoon eventjes Zonnebank hier semi-live in de studio te doen, toch?
5: Laten we
0: het
5: doen.
0: Dit is volgens mij letterlijk de eerste keer hier op 538. Het is een 538. Ja,
3: primeur! Ja, zit ik!
5: Jullie zijn erbij, hoor.
0: Ik zou ook even meekijken op TV 538. Want ik denk dat er zo meteen 300 kilo aan confetti het plafond uitkomt. Maar dat zien we dan zo meteen wel.
5: Ja,
0: nog één keer een groot applaus voor Ray en Berend in de studio!
5: Toppertjes van 538. Wat leuk dat jullie luisteren.
6: Bedankt voor alle luisteraars.
7: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker.

0: wat een feest.
1: Zo. Nou, er ligt hier 300 kilo confetti in de studio.
2: En rook ook.
1: En rook in de rookmachine is aangezet. Nou, dit was fantastisch, mannen. Laten we zo meteen eventjes verder babbelen over jullie succes. Waar we jullie misschien nog meer van kennen. Hoor je eerst hier op 538, Miles Smith en Stargazing.

0: vrijdagavondshow 538 Another 54 Ultra and Talk to You.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: Nou, nog steeds bij ons in de studio Ray en Berend. Sinds kort bekend van Zonnebank. Het hele land zingt het mee, schreeuwt het mee in feesttenten, in clubs, op TikTok, op Instagram. Eigenlijk kun je er niet onderuit.
3: Hey, jullie zingen ook in dat lied van jammer dat je boller wordt van een snackie uit de muur.
4: Zeker.
3: Nu heb ik vernomen dat jullie net even bij snackshop Hans even wat naar binnen hebben gewerkt. Wat is jullie favoriete snackie zelf uit de muur?
4: Ik ben dus vandaag aan het vasten, zeg maar.
3: Oh?
4: Ja.
3: Maak me gek.
4: En ik hou wel van kroket. Ja. Jos houdt heel erg van een patatje oorlog.
0: Ah, ja.
4: Toen denk ik aan het verleden, weet je wel.
0: Stille Jos nog steeds bij jullie, de producer. Mannen, dan toch even iets aankaarten. Daar is toch wel enigszins kritiek op eigenlijk. Het kanker in het liedje. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan?
4: Ja, we hebben die vraag nu al best wel vaak gekregen. Maar ik heb toch het idee dat het allemaal wel meevalt hoe heftig mensen erop reageren. En dat is ook gewoon omdat we zelf heel goed weten waar we het over hebben. Weet je, we hebben zelf ook mensen in onze kringen die daar last van hebben. En we vinden het juist een hele positieve manier om een zwaar onderwerp aan het licht te brengen. Weet je wel. We denken van waarom. Het hoeft niet altijd, zeg maar, het verdriet hoeft niet altijd in de zwaarte te zitten. Het kan soms juist heel, hoe zeg je het, zo uplifting zijn als het gewoon in een soort vrolijke manier.
3: Ja, en daarbij, jullie zingen gewoon feiten en jullie schelden er niet mee als scheldwoord. Dat is eigenlijk ook wel een groot verschil.
4: In een rap worden mensen dan wat vaker belachelijk gemaakt of worden echt met het woord gescholden. Maar wij zeggen van ja, je krijgt kanker van de zonnebank. En ook al is het woord natuurlijk heel na, dat beseffen wij ons ook. Weet je, onze helft van onze familie is er dan overleden. Maar we willen juist licht en openheid en plezier brengen, weet je.
3: Ja, en daarbij, ik ga echt 4 keer per maand naar de zonnebank. Het is heerlijk. Je moet het alleen gewoon niet overdrijven.
4: Ik dacht altijd het al te zien.
3: Goed kleurtje, hè?
0: Ja, dan ga ik de vraag toch even opgooien. Want ik zie het op TikTok en zo ook veel voorbij komen. Er worden veel vergelijkingen gemaakt. Kan het zijn dat ik een van jullie ken van Roemfunk bijvoorbeeld ook als acteur?
4: Ja, nee, dit heb ik dus echt vaker gehoord. Ja. Dit hoor ik dus vaker, maar we hebben een beetje hetzelfde gezicht.
0: Ja.
4: Maar ik denk dus dat het komt omdat ik kaal ben. Maar dit is gewoon heel herkenbaar. Maar ik heb geen idee. Ik heb die jongen ook een berichtje gestuurd. Hij had gereageerd, maar ik zeg, ja, ik krijg het ook de hele tijd om mijn oren, maar ik heb geen idee waar het om gaat.
5: Kijk, en je kan het ook positief bekijken dat hij kaal is, want als hij op een onbewoond eiland staat, dan kan hij met zijn kale hoofd weer spiegelen en kan hij een vuur starten. Dus je kan het ook omdraaien.
0: Ik denk dat het niveau van de vrijdagavond weer bereikt is bij deze. Mannen, mag ik jullie ontzettend bedanken dat jullie langskwamen hier in de studio. Ray en Berend, de hitsensatie van dit moment. Staan er nog grote optredens gepland binnenkort?
3: Avas
4: en zondag staan we bij Zin in de Zomer op de Mainstage.
0: Precies, dus, en daar zijn onze collega's Bas en Dylan ook, dus dat wordt dan een groot feest.
4: Ah, wat leuk. Ja,
0: veel plezier vanavond nog bij Shownieuws. Daar zijn jullie ook te gast, toch?
4: Yes.
0: Op TV. Nou, ballen succes en thanks dat jullie langskwamen.
3: Dank je wel, Nederland.
0: 5:08 op die vrijdagavond. En nu Sommieu. Dit is Dark Before the Dawn.

0: 8, Sommieu, Dark Before the Dawn. Jordi en Julia hier. En het zit er voor ons weer op voor vanavond.
1: Ja, nou ja, voor mij. Jij blijft nog even een uurtje hangen.
0: Ik blijf nog... Ja, het is goed dat je het zei, anders was ik vergeten. Inderdaad, 35 weekend niks.
1: Dat zal het zijn, dat was een stil opzender.
0: Nee, dat moeten we niet hebben. Dus ik blijf nog een uurtje hangen. Maar morgenmiddag 12 uur zijn we ook weer gezellig met z'n tweeën hier op zaterdagmiddag.
1: Ik kan niet wachten. En vanavond nog terras, dus we zien elkaar weer genoeg.
0: Precies. Fijn weekend.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is twee keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
30: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
31: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
32: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
33: It's funny, because it's true.
32: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
34: 538.
35: 538.

538 Weekend Mix, you're the new religion van Bibi Rexha en Faithless. Terwijl we weer onderweg zijn naar de zoveelste hittegolf. En onthouden, genoeg drinken, genoeg ijsjes eten en goed insmeren, dan kom je er wel. Nu verder met de Weekend Mix. Hier is Mr. Know It All.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Omdat onze band onbreekbaar is.
20: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer. Hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
30: Van school

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Martin Garrix. Radio 538.
5: Yes, ik ben terug. Thanks voor het luisteren naar mijn wekelijkse show vol nieuwe muziek. Martin Garrix hier. En laten we meteen beginnen met de eerste track op Radio 538.

0: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Down Under. Australiër Sonny Fodera hoor je een uur lang exclusief in onze hotmix. En ik heb nieuwe muziek voor je van de Swedish House Mafia, Afrojack en het Zwitserse duo Adriatiek. Oh ja, neem je eigen drankjes mee. De rest verzorgen wij. Tot morgenavond. Zie je dan.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur.
9: Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Je moet er een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.

0: wij nog herinneren wie de eerste artiest was die wij vroegen om een samenwerking.
1: Wauw, is dat misschien Chucky?
0: Nou, ik herinner me Gregor Salto, maar het heeft 7 jaar geduurd voordat hij ooit, ooit dacht van ja, jullie zijn op een niveau met mijn collab te doen. Maar dat is mijn eigen trauma misschien met Gregor Salto.
1: Ja, maar weet je wie in Zerp zijn DM slide?
0: Nee.
1: Ja, het was Rita Ora. Zij stuurde hem een bericht. Wij moeten samen een track opnemen. En dan zeg je natuurlijk geen nee tegen. Serp, hoor je samen met...

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare
10: is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop...

0: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: weer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur.
10: Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Op je radio. Lucas en Steve. Radio 538.
12: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
13: Ja, je hoort het eigenlijk allemaal wel voorbij komen hier het komende uur. Nieuwe Vintage Culture, een nieuwe Swedish House Mafia, ook een nieuwe track van Afrojack. Het zit er allemaal in, dus blijf lekker hangen. We gaan beginnen met John Alto, zijn nieuwste track, Waiting For.

alleen maar dikke platen in die social request deze week. Al zeg ik het zelf, niet dat ik ze zelf gemaakt heb, maar wel voor je uitgezocht. Zodat jij iedere keer kan stemmen in onze Instagram stories. Want daar presenteren we drie platen aan je die wij tof vinden.

met MDivity Rise Up. Dan is het nu tijd voor nieuwe muziek van onszelf. Twee weken geleden was er natuurlijk Tomorrowland in België. Daar hebben we wel 5 shows gedaan in totaal. En in iedere set, ja, daar zat deze plaat in. Want die gaan we over een week uitbrengen op Tomorrowland Music. Dat doen we samen met Mike Bond. Een groot talent die we kennen van de Tomorrowland Academy van vorig jaar. Daar zijn we muziek mee gaan maken. En het resultaat is er nu. Nu voor de eerste keer hier in Lucas & Steve Radio. Hopelijk vind je hem tof. Verder zijn er nog hele toffe beelden te zien trouwens van onze mainstage set waar we deze draaien. Moet je even onze Instagram voor kijken.

0: bijna niet anders als deze mannen nu muziek uitbrengen. Swedish House Mafia, samenwerking met Likey Lee. Likey Lee, die keer van I Follow Rivers. Van, hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaartje of 15. Mega klappen was dat natuurlijk. En die, zij heeft nu de kracht gebundeld met onze Zweedse vrienden, de Swedish House Mafia. Happiness is so sad, door onze Artists of the Week.
1: Lucas and Steve Radio, Artist of the Week.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van de grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Wojtek van der Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Yeah.

0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: To Tomorrowland.